0: je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kester.
11: Ik ben Marcia
10: van
11: Kerk.
10: En ik
11: speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 372-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 17:00. Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10:00 's ochtends kun je terecht op de streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfietstreffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12:00 en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de streekmarkt. Tot zaterdag.

0: regioagenda.
1: Aanstaande zaterdag is het weer volop feest in Bodegraven. Vanaf 10 uur 's ochtends kun je terecht op de Streekmarkt, de braderie en de kaas- en bloemenshow. Voor de sportievelingen is er een beweegplein en kun je meedoen aan de 12-inch fietsenrace of kom bij het ringsteken kijken. Liefhebbers van klassiekers komen aan hun trekken bij het oldtimer bromfiets treffen en de jongsten vermaken zich vast bij de hobbyhorsing. De kermis draait vanaf 12 uur en 's avonds sluit de najaarsmarkt af met een muziekprogramma op het Raadhuisplein. En natuurlijk is Omroep BR6 erbij. Wij maken live radio vanaf de Streekmarkt. Tot zaterdag. Op zaterdag 19 september viert Nieuwerbrug aan den Rijn het 376-jarig bestaan van de enige tolbrug van Nederland. De feestelijkheden beginnen om 14:00, waarna de burgemeester om 14:15 de nieuwe verlichting in gebruik neemt. Koor Bravour verzorgt een optreden en het feest duurt tot 5

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van Kesten.
11: Ik ben Marcia van
10: Kesten.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Luister elke zaterdagnacht van

0: voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
2: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma
1: De Blik.
0: Daar zijn wij weer, we zijn weer terug hoor. Ja hoor, terug van weg geweest. Van lekkere heerlijke een paar weken vakantie. Was lekker Peet?
1: Dat was heerlijk.
0: Ja, maar we hebben er wel van genoten. We hebben van genomen, maar ja goed, ja, wij worden ook wat ouder. Dus we hebben meer tijd om vakantie te nemen. Dus, nou goed, maakt allemaal niet uit. Wij zijn er weer, André is er weer. En ja, en vandaag is het vanaf de... Vanaf het, de kermis, de Raadhuisplein.
1: De streek, allemaal. Van de streekmarkt staan.
0: De streekmarkt, ze lopen overal met de microfoon. Dus we gaan eens even kijken waar we, wat we allemaal voor u kunnen vertellen. Nou, het eerste uurtje gaan we zorgen voor lekkere muziek en informatie. En voor de rest, de tweede uur gaan we volop aan de gang. Ook in de tweede uur komt André nog even langs rond de klok van 10:30 met zijn sport. Dus wat dat betreft, we hebben weer een vol agenda. En wie er na ons komt, dat hoort u dan later wel weer. We zijn begonnen met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. En dan een strandje van ABBA. Ja, wat ken je niet zonder ABBA, kan je geen dag beginnen. Dus, dat was lekker. Petra, wat heb jij voor informatie op je tablet staan?
1: Nou, ja, ik heb het staan, maar ik heb het ook vanuit mijn hoofd. Gisteren was natuurlijk de eentocht van onze kaaskoning en de praalwagens. Nou, we hadden vorig jaar natuurlijk liever wel een beetje te klagen. Ja, het zijn toch weinig praalwagens. Alleen maar auto's die versierd zijn. En ja, dat is eigenlijk niet het de doel ervan. Het doel is ervan dat sportverenigingen, de scholen meedoen. Ja, wat is dat? Je moet vrijwilligers hebben. En ik had al gelezen, ja, meer 20 praalwagens doen ermee. Ik denk, nou... Moet eerst zien, dan geloven. Nou, ik geef toe, het was een hele mooie optocht. De Costa School deed mee. De Willy Brood deed mee. De Beatrix School deed mee. De gymnastiekverenigingen. De voetbalverenigingen. Esto Roda. De korfbalverenigingen. Nou, er waren natuurlijk wel wat winkeliers die ook mee reden. Maar het was nou echt eens... Een hele mooie optocht.
0: Nou, wie was de winnaar?
1: De eerste winnaar was... het was schitterend. Het is natuurlijk een school. En bij school horen eigenlijk kinderen te lopen.
0: Ja.
1: En dat was de wagen van de Prinses Beatrix School.
0: Ja.
1: Nou, die was hartstikke mooi. Dat was de eerste. En de tweede, die was... die was dat ook alweer. Even kijken hoor. Dat ben ik nou even kwijt natuurlijk. Dat waren twee sportverenigingen, dat weet ik dus wel uit mijn hoofd.
0: Dan ga jij even kijken.
1: Dat, de tweede plaats was voor de voetbalvereniging Roda 76. En de derde was voor DOS gymverenigingen. Dus. Nou ja, en vandaag is er ook weer van alles te beleven. Ja, dus.
0: Nou, noem ik nog even de kaaskoningin.
1: Noem jij even de kaaskoning en de dames. Die weet jij allemaal.
0: Danielle Verhoef, Geert. Zij is 41 jaar, woont samen met haar man Johan en hun kinderen Liam, 11 en Kiels. 7 aan de Bijlert in Nieuwebrug en zij hebben samen runnen zij een melkveebedrijf. Nou, de hofdame is de een van, is Nienke van Loon. Dat is een 23-jarig en woont vrijwel haar hele leven in Botergraven. Ze is de dochter van Ronald en Simone van Loon van Ronald van Loon Uitvaarten. Samen met haar zussen Anouk en Roos helpt ze waar nodig is. Mee aan het familiebedrijf. Nou, en dan de tweede opname, dat is Fenne Jaspers. Ze is 19 jaar. Ze werd geboren en groeide ook op in Bodegraven. Fenne is de dochter van Erik Jan en Rowena Jaspers en heeft een oudere zus Merit. Fenne studeert namelijk Human Resource Management aan de Hogeschool in Leiden. Nou, dit is dan... Ze werkt bij Uniek Zorg. En dat is net een andere... Voorheen heette dat anders. Dan weet ik niet even hoe dat heette. Maar tegenwoordig heet het Uniek Zorg Thuis. Dus, nou, daar werkt zij. Dus dan komen ze misschien... uw tenen nog wel eens wassen. Wie zal het zeggen? Goed. Jij weet inmiddels...
1: Ik weet inmiddels... we starten natuurlijk om 10:00. En dan zitten wij er. Maar van 11 tot 12 zit Arjan en René er. Van 12 tot 1 zit Arjan en Ruter. En dan van 1 tot 5:00 zitten we op het terras. In plaats van café. En om 3:00 tot 4 uur is het een gezamenlijke afsluiting. En dan stopt Bodegraven morgen met de uitzendingen. Dus.
0: Oké, nou we gaan eens even
1: u
0: kijken.
1: U kunt ook lekker langskomen, dat is helemaal gezellig.
0: We kunnen zien wie achter die microfoons zitten. En dan kunt u ook nog eens vragen van hoe gaat dit, hoe gaat zus, hoe gaat zo. En dan kunnen wij misschien u wel overhalen om bij ons ook te komen werken. Want dus werken is het niet, het is gewoon een fantastisch hobby. Dus, maar goed, we gaan eerst even wat muziek draaien voor u.

0: 30 september tot en met 11 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Spot aan. Bibliotheek De Groene Venen organiseert samen met lokale partners twee leuke activiteiten voor de kinderen. Op woensdagmiddag 7 oktober van 4:30 van 2:30 tot 4:00 kunnen kinderen van 6 tot en met 9 jaar zelf in de spotlight stappen tijdens de theaterworkshop Spot aan. Ze gaan aan de slag met een verhaal, spelen verschillende rollen en ontdekken hoe je met theater een verhaal tot leven brengt. De workshop wordt georganiseerd samen met de vrienden van de bibliotheek. De deelname is gratis, maar aanmelden via de bibliotheek is verplicht. De workshop vindt plaats in het Huis van Alles en dat wel in Reewijkbrug. Voorlezen in Bodegraaf voor de jongste kinderen is er samen in het Evenshuis een gezellige voorleesmoment. Kinderen vanaf 2 jaar zijn welkom om te luisteren naar mooie verhalen. De voorleesochtenden zijn op 1, 2, 5 en 6 oktober. Telkens van 10:30 tot 11:30. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Het is een inloopactiviteit.
1: Oké, nou, ik heb hier ook wel iets interessants, vind ik. Ja, als ik naar het plaatje kijk, kan ik er natuurlijk niet naartoe. Maar goed, Stedin die heeft namelijk een plan voor een nieuw elektriciteitsstation in Reewijkbrug. Dat is nodig om de elektriciteitsnet in de regio klaar te maken voor de toekomst. Met dit station kan er ook straks voldoende stroom geleverd worden aan huizen, bedrijven en voorzieningen in Reewijk, Gouden Noord. Het station is gepland aan de westkant van het bedrijventerrein Zoutman bij de Lege Waterstraat. Op woensdag 16 september is er dan namelijk een inloopavond tussen 7 en 9 uur in het zalencentrum De Brug. Daar ken ik wel naartoe dan. Aan de Dunantlaan 1 in Reewijk. Daar krijgen omwonenden en belangstellenden informatie over het project. De planning en de gevolgen voor de omgeving, medewerkers van Stedin en vertegenwoordigers van de gemeente Bodegraaf Reewijk en Gouden zijn er om vragen te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig, want u bent van harte welkom om zomaar gewoon even binnen te lopen. En dat is dan al vanaf 7 uur.

0: wilt u uw woning beter isoleren. Maar u weet niet goed waar u moet beginnen. Kom dan naar de informatieavond over isoleren tijdens de Duurzaamheidsweek. De bijeenkomst vindt plaats in de Vroeger Rommelschool in Bodegraven. Tijdens de bijeenkomst deelt een bewoner uit de Dronenwijk zijn persoonlijke ervaring met het isoleren van zijn woning. Zo hoort u uit de praktijk wat isoleren oplevert en waar u rekening mee kunt houden. De klimaatroute is aanwezig om u te vertellen hoe zij kunnen helpen en welke subsidies er mogelijk zijn. Vraag over situatie thuis. Stel ze direct aan een van de energiecoaches die ook aanwezig zijn. Ze weten niet alleen veel van isoleren, maar kunnen ook adviseren over onder andere zonnepanelen, thuisbatterijen en kleine maatregelen die u kunnen helpen bij energiebesparing. Nou, dat is op woensdag 23 september. Vanaf de tijd is van 7:30 tot 9:00. Nou, de locatie is de Vroeger Rommelschool. Die zit op de Dronenpark nummer 1. Voor wie die avond is gericht op mensen met een koophuis, geen appartement of VVE uit de gehele gemeente. Dus nou, wat is het leuk om toch goed juist te kunnen isoleren. Want ja,
1: ja, het is belangrijk, weet je.
0: Kijk, ja, het wordt warmer, dus ja, dan kan je dus ook... dat scheelt natuurlijk ook. En als het koud wordt, ja.
1: Ja.
0: Dus mensen...
1: Ja, dan moeten we allemaal wel een beetje uitkijken natuurlijk, Peter. En we gaan nou met z'n allen gaan we natuurlijk dit besparen. Maar ze willen toch nog steeds meer... gas en alles gaan ze duurder maken. Nog niet eens voor het gebruik van gas en elektriciteit, maar gebruik van de installaties. En het blijkt zomaar dat, naar mijn mening, zoals ik hoorde, zou zomaar, 600 euro, zei jij gisteren?
0: Met die warmtepomp en zo. En,
1: per jaar omhoog gaan.
0: Zes of acht. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd, maar het is redelijk veel. En als je een beetje een gezin hebt, ja mensen, waar moet je dat vandaan halen allemaal?
1: Ja, daarom dus.
0: Kijk, we willen best allemaal, je wil best wel bezuinigen en je let echt wel op. Maar ja, hoe weet ik dus echt even niet.
1: Nou ja, goed, Peter, ik ben het even kwijt. Dat is jammer. Maar ook dat kan ik dan wel een beetje uit mijn hoofd. Nou, schijnt het dat ze hier in Bodegraven en in de buurt willen ze een soort beschutting maken voor de kraai en de... En
0: de ekster, geloof ik.
1: Die zwarte kraai. De kou en de kraai. Want
0: dus, ja,
1: dus dan wordt het een beetje koud voor die beesten. En dan
0: gaan ze in echt zitten.
1: Ze bij niet overleven. En daar willen ze dus hier elders willen ze een soort beschutting maken, een soort plank waar ze dan achter kunnen gaan zitten. En dat ze dan, dat ze kunnen overleven. Nou weet ik niet hoeveel er zijn, maar als wij kijken in onze tuin, dan borsten van die beesten.
0: Ja, we hebben heel veel vogels in onze tuin.
1: Dan snap ik niet dat je deze beesten ook nog een keertje moet laten overleven, want... Als je ze ook soms eens over ziet vliegen, hoewel er tegelijk overgaan. Dan denk ik van, ja jongens, we zijn daar mee bezig. Moet daar ook al geld voor gestoken worden. Ja, we hebben afgelopen. Want daar ben ik het toch mee bezig. Dan ga ik het toch even zeggen. Want er zit er zoveel over de natuur. Hè. De natuur is dit niet. En de stad. En
0: we hebben heel weinig natuur.
1: Nou zijn we naar Flevo Holland geweest. Die richting. En weet ik wel, dat is 20 jaar geleden, 25 jaar geleden geloof ik. Nou, langer, 30 jaar geleden is dat helemaal gemaakt natuurlijk. En vroeger was het nog een vijvertje. Maar tegenwoordig zijn het allemaal huizen staan. Maar als je ziet wat daar nog voor natuur is. Heel veel water, heel veel gras. En waar dan ook gewoon nog geen huizen staan. En waar ook... Voor alle beestjes, insecten en weet ik veel wat. Als je ziet wat daar ook voor staat nog. Hè, wat er voor ruimte is. Dan denk ik wel eens dat er overdreven wordt. Om zoals hier tussen de Meijen en Bodegraven. Hè, dat land helemaal onder water te zetten. En dan voor de biodiversiteit enzovoort. En voor alle beestjes ruimte te maken. Ik geloof het wel een beetje overdrijven. Dat het een beetje te veel geld kost. Terwijl we... Eigenlijk het geld niet meer kunnen missen, want we hebben het zelf keihard nodig, want we komen tekort volgens de regering. Goed, nou, dat wou ik even kwijt. Wat ik toen ook nog even wilde, Doe ik zo meteen wel.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag is het wisselend. Periode met zon en stapel elkaar af. En blijft op de meeste plaatsen droog. Er steekt een zwakke tot matige zuidwestelijke wind op. En het wordt in de middag zo tussen de 20 en 23 graden. Later in de middag en avond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. En later in de avond kan in het noordwesten een eerste buitje vallen. Nou, zondag trekt een storing over het land. In het land verder binnen en valt er af en toe regen. De westelijke trekt aan. En ja, we gaan toch voor iets naar 20 tot 21 graden. Maandag kan warme lucht weer vanuit het zuiden opnieuw tot onze omgeving doordringen. Dan wordt het maar liefst bij een zuidwestenwind tussen de 21 en 24 graden. Nou, vanaf woensdag is het licht wisselvallig en wisselen storingen met wat regen of een bui en perioden met verregaande droog weer en meer zonneschijn elkaar af. Het wordt dan wel ietsje minder warm, maar ja, als je 20 graden hebt voor de maand september en het is droog, heb je nog niet.

0: wie het afgelopen jaar een wandeling maakte door het centrum van Bodegraven en daarbij ook voor het Evenshuis langs liep, moest goed opletten. Door de wortels van verschillende bomen en andere oorzaken waren aardig wat klinkers ontzet en staken ze soms flink uit boven de straatniveau. Bovendien waren er al tijden plannen om het plein aan te pakken, maar moest verschillende belanghebbenden nog de handen bij elkaar krijgen. Dat is voor de zomervakantie gelukt. En nu begint het langzaam aan de wijzigingen te zien. Nou ja, natuurlijk, die wortels komen overal, hè. De herinrichting van het centrum is 2 dagen sneller dan gepland uit de startblokken geschoten. Hoewel omwonenden via de informatie op de hoogte werden gehouden, gesteld van de start op 10 september, werden vandaag 8 september de eerste klinkers al uit de trottoir gewipt. Het project heeft een helder doel: het centrum vergroenen en de straten egaliseren. De extra aanplant van groenen betekent echter wel dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van parkeercapaciteit. Zo komen er 3 parkeerplaatsen direct voor de Evenshuis definitief te vervallen. Nou, dat is lekker handig. Vlak voor de zomervakantie werden bovendien de 2 minder invalide parkeerplaatsen al opgeheven, waarna aan de Turkenburgzijde een reguliere plek werd teruggeplaatst. Het fietsparkeerplekken blijven behouden. Volgens de planning moeten de werkzaamheden op 30 september zijn afgerond. Gedurende dit onderhoud blijft het Evenshuis bereikbaar via de Julianenstraat. Al moeten bezoekers ter plaatse wel rekening houden met tijdelijk en gedeeltelijke afzetting. Ja, gaan we nou weer 3 parkeerplaatsen weghalen?
1: Nou, ja, lekker slim.
0: Dat is lekker slim. En ja, ik vind dat ze niet goed op moeten letten, want af en toe moet je moet eigenlijk recht vooruit kijken, maar eigenlijk moet je ook naar beneden kijken, want anders leg je wel op je scheurkalender met sommige regels natuurlijk. En dat is met ouder ook helemaal. Ik vind dat de rekening
1: niet gewoon.
0: Maar waarom moeten die 3 parkeerplaatsen weg?
1: Nou, er is al, voor het vergroenen, hè?
0: Ja, kom op. Ik kijk nou zo naar het plaatje.
1: Weer geen groen genoeg.
0: Rond die bomen, er is ruimte. Nou, dus maak je daar mooi. Nee, luister nou eens naar mij. Ik heb een oplossing. Die bomen staan er. Die wortels zitten in de grond. Prima. Dan doe je er een mooi houtbakje of stenen bak nu eromheen. Gooi je grond in. Doe daar de plantjes in. Kan de parkeerplaatsen blijven bestaan? Ik zie hier een plaatje. Nou, de oplossing is zo simpel. Ja, het kost geld. Maar de parkeerplaatsen kosten ook geld.
1: Nou halen ze voor. Er was maar 1 of 2. Plaatsen voor invalide, geloof ik. Nou, wat 3. Nou, dat wordt er nou maar 1. Nou, dus
0: mensen die gehandicapt zijn, die worden weer eens een keer dubbel gepakt.
1: Ja, die moeten ongeveer naar de andere kant van de straat, moeten ze er auto neerzetten. En dan maar strompelen naar het Evenshuis.
0: Ja.
1: Ja, maar ik weet niet, het is weer een of andere knuppel die dat weer verzonnen heeft, geloof ik.
0: Ja, maar ik kijk zo zonder boom. Het is gewoon, zal het zijn.
1: Ja, joh, maar ja, goed.
0: Om die boom, als je daar een mooi iets omheen metselt. Of een bak eromheen zet. In doet
1: een hardhouten bakkie, niks aan de handje.
0: Nou, kijk naar hier op de Zuidzij hebben ze van die stenen bakken gedaan met bloemen erin. Nou, doe je dat daar ook?
1: God.
0: Dan hadden die parkeerplaatsen beleven dan. Maar ja, het is zo. De gemeente denkt alleen maar. Nee, ik zeg niks.
1: Nee, dat mag ik niet doen. Want een vertrouwd beeld in het Bodegraafse bos, dat is verdwenen. Ja, ik had het nog niet echt opgemerkt, maar achteraf wel. De 2 containers die jarenlang dienst deden als hangplek voor de jeugd, die zijn inmiddels gedemonteerd en afgevoerd. De containers waren lange tijd een bekende ontmoetingsplek voor jongeren. En de laatste tijd werden ze echter alleen nog maar weinig gebruikt. Af en toe vonden nachtelijke slapers en nog eens een beschutte plek. Ook de omgeving is de afgelopen periode natuurlijk helemaal veranderd. Met de komst van het evenemententerrein aan de Burgemeester Kremenweg. Daar pasten de containers minder goed en het nieuwe gebruik van het gebied. Met het weghalen van de 2 containers komt daarmee een einde aan een periode waarin een hangplek een vaste plaats had in het Bodegraafse bos.

0: Na een jaar afwezigheid werd er weer volop gefeest tijdens Bruisend Reewijk. 2 dagen lang is Reewijkshout het epicentrum van leuke muziek, veel bezoeken en hoop gezelligheid. Als je al vroeg over de terrein rondliep, heb je hem waarschijnlijk wel druk zien lopen. Rudy Otto, samen met alle andere mensen van Stichting Volksvermaak Reewijk, treft hij nog even de allerlaatste voorbereidingen voordat het feest losbarst. Maar mogen geen geheim zijn, hij is heel blij dat Bruisend Reewijk weer terug is. Doordat het vorige keer te groot werd, werd besloten om in 2015 niets te organiseren en te gaan brainstormen over een nieuwe opzet. En als je dan een jaar overslaat, gaat het natuurlijk gauw weer kriebelen. Op een gegeven moment dachten we, we moeten gewoon weer beginnen, aldus Rudy. Voor hem is de editie geslaagd als gezelligheid en boventoon voert. Gewoon weer sfeer. En dat mensen het enorm naar hun zin hebben. Ik denk dat dat het mooiste is wat we kunnen hebben. Bezoekers van Bruisend Reewijk hebben in ieder geval een hoop om van te genieten. Want afgelopen vrijdag werd het publiek vermaakt door grote artiesten zoals Jeroen van der Boom, Joep Borelli en onze helemaal top. Ook zaterdag werd het gek gemerkt door de Steven Versteeg, Billy Dans en Vieze Jack. Maar ook door een speciaal middagprogramma voor de kinderen. Maar los van de invulling zijn de mensen gewoon blij dat er überhaupt weer iets werd georganiseerd. Zo zegt iemand, ik miste dit wel. Het is toch een lokaal feestje wat we hier met z'n allen vieren. Dus ik ben erg blij dat het weer terug is. Iemand die er al voor de 8e keer naar Bruisend Reewijk is gekomen, heeft ook wel een duidelijke reden om steeds weer terug te komen. Je ziet iedereen weer. Heel Reewijk komt bij elkaar. Dit is de grootste feest met al je vrienden en familie. Dus het maakt het wel bijzonder, laat hij weten. Nou, ze hebben natuurlijk aardig weer gehad.
1: Ja.
0: Dus ja, alleen ja, het is niet meer zo dat je er zomaar heen komt. Ja, naar muziekkaartjes. Maar ja, het is natuurlijk, er moet ook heel veel georganiseerd worden. Je moet beveiliging hebben. Het is niet zomaar
1: op alles. Want alles moet verzekerd worden.
0: Laat ik even zeggen, ik liep gisteren eventjes over de braderie. En dat was al heel erg vroeg. Maar er liep ook al allemaal beveiligingen. Ja. Ja, het is niet meer zoals vroeger dat je zo even lekkertjes kon lopen.
1: Maar goed, hun hebben in ieder geval Bruisend Reewijk gehad.
0: Reewijk heb het heel leuk
1: Wij
0: gehad.
1: Hebben nu de Nijsmarkt.
0: Maar het, hopen dat dat gisteren ook goed
1: was. Gisterenmorgen was het pet van weer.
0: Maar
1: goed, toen was die de braderie nog niet open natuurlijk. Maar ja, wel de kaaskoningin moest een en het andere doen natuurlijk.
0: Dus, ja, maar ik denk dat die eens even binnen de activiteit heeft. De bloemenshow, denk ik. En de kaasshow.
1: En anders zorg maar dat ze een grote paraplu hebben worden. Hey, hij komt eraan, de kinderboekenweek. Dat is al geweest natuurlijk, maar hier in de informatie. Ja, ik let ook niet altijd overal op. Hey Petra, maar wat wel is, dat is dat een nieuwe school, nieuwe vrienden en ineens zoveel meer zelfstandigheid. De overstap naar een middelbare school is een grote verandering voor kinderen. En ook ouders natuurlijk. Je kind die wordt zelfstandig en gaat op zoek naar een eigen plek. Hoe blijf je als ouder goed aansluiten en je kind ondersteunen? Tijdens een interactieve theatervoorstelling De Grote Sprong ontdek je met humor en herkenbare situaties wat er allemaal verandert. Een avond vol herinneringen en een praktische tips voor goede communicaties tussen ouders en kinderen. Nou, het is voor de groepen kinderen uit 7 en 8, brugklassers en vaders en moeders en andere opvoeders. En kenbare situaties. Handige tips over de veranderingen die komen kijken bij de overstap en de middelbare school. Samen ontdek je hoe je je kind kunt ondersteunen bij nieuwe vrienden, zelfstandigheid, identiteit en andere veranderingen die op zijn of haar pad gaan komen. Nou, wanneer is het? Het is op de locatie is op de Willebroodschool. Nou, dan weten we allemaal wat het is. Hè. Het is tot donderdag 1 oktober. En dat begint om 7:30 tot 9:00. De toegang is gratis. En wil jij eventueel wat meer informatie hierover hebben en aanmelden, dan kan je naar www.cjg.nl. www.cursus.nl. Ja, we nemen het even in het eerste uur mee, Petra. De Eredivisie natuurlijk. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd niet kunnen doen, omdat we er gewoon niet waren. Maar het is wel interessant, want we zijn natuurlijk alweer 5 wedstrijden verder. En er is al wel het een en ander gebeurd hier en daar. Dus we gaan eens even kijken wat het dit weekend weer gaat worden.
0: Nou, we starten om 16:30 met de eerste wedstrijd.
1: 16:30?
0: Ja.
1: Nou, 16:30. Vandaag natuurlijk.
0: Ja, vandaag.
1: Ja, natuurlijk.
0: Vandaag starten we om 16:30. Ja. Oh, jij dacht al aan zondag. Nee, zondag is altijd 16:45. Om 16:30. Dan wordt afgetrapt door Twente ADO Den Haag.
1: Twente, de 5e plaats, ADO Den Haag. Teruggekomen vorig jaar. Van het jaar natuurlijk uit de eerste divisie. Staat op de 17e plaats. Dus Twente doet het best wel lekker.
0: Ja, Twente is thuis natuurlijk. Nou, daarna volgen de andere wedstrijden tijden. Dat ga ik allemaal niet noemen. De Code Eagles thuis. En die krijgen FC Groningen bezoek.
1: Ja, 7e plaats voor de Code Eagles. En Groningen staat op een 10e plaats, Peter. Dus ja, dat is voor Groningen niet waar ze horen te staan eigenlijk. Die horen eigenlijk hoger te staan. Maar ja, het is nog pril allemaal natuurlijk.
0: Fortuna Sittard en die krijgen Ajax op bezoek.
1: Fortuna Sittard op een 6e plaats. Ja, die staan er wel mooi. En Ajax gaat wat minder toch blijkbaar weer. En die staan op de 8e plaats. Dus wat dat betreft. Ajax zal er aan moeten gaan leunen.
0: Dan gaan we naar SC Cambuur. En die krijgen NEC.
1: Ja, Cambuur, Peter. Het is niet anders. Staat op de 18e plaats. En NEC staat op een 9e plaats. En ja, dat is 1 puntje nog maar voor Cambuur. Dus het is nog niet echt veel.
0: Nou, zondag wordt de eerste wedstrijd om 12:15 gespeeld en de laatste om 8:00. De eerste wedstrijd, ja, dat is Excelsior, die staat heel mooi. Dat weet ik. En die krijgen FC Utrecht.
1: Ja, op de 4e plaats staat inderdaad Excelsior. En die doet het dan, voor hun doen.
0: Voor hun doen, goed.
1: Ja, dat zou je niet zeggen van FC Utrecht, want die staat maar nu op de 15e plaats. Die hebben een verschrikkelijke start, Peter. Ze hebben pas 2 punten gehaald. Dus ze hebben of een gelijk spel gehad. Of
0: verloren.
1: Of 2 keer een gelijk spel. Kennen hij is niet anders. Nou. De rest hebben ze verloren. Dus ja, het gaat niet goed met Utrecht. Wel goed met Excelsior.
0: Nou, dan zou ik haast zeggen dat Excelsior dit gaat winnen. Maar ja, de bal is rond. Dan gaan we naar het hoge noorden, naar SC Heerenveen. En die krijgen Telstar.
1: Ja, nou, Heerenveen, Petra, die staat op een 12e plaats. En Telstar, die staat op een 14e plaats. 5 en 4 punten, dus daar kan nog wel wat gaan gebeuren.
0: Dan gaan we naar PEC Zwolle en die krijgen Feyenoord.
1: PEC Zwolle op een 13e plaats, Petra. 4 puntjes behaald. Nou, Feyenoord staat op de 3e plaats met 11 punten alweer. En het zou fijn toch. We hebben natuurlijk van de week wel met de Champions League over de dingen gehad van Barcelona. Ja, kon haast ook niet anders. En ik heb wel een beetje kriebels van die keeper hoor, die je fijn hebt. Dus, ik ben niet de enige. Want,
0: ik las het ook. Ja, zijn we kwijt. We hebben er nog eentje.
1: Er zijn meer mensen die ook zien.
0: Ik las het sowieso even op Facebook.
1: Sowieso 2 doelpunten moeten houden. Dat is zijn schuld hoor.
0: Ze zijn niet blij met hem.
1: Heb ik in de Eredivisie ook al gezien. Dat ik denk van nou.
0: Ja, goed. Want ik weet niet wat de andere keeper is. Hoe die is.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet eens hoe die is. Peter, dus,
0: ik ook niet. Ja. Ze zijn de supporters. Als ik sommige mensen hoor. Dan denk ik jongens.
1: Ze zijn er niet blij bij.
0: Nee. Nou, ik zei om 8:00 nog een wedstrijd. Ja, dat is de tweede in de rij van de Eredivisie, dat is PSV. Ja, en die krijgen wel Sparta Rotterdam. Die doet het ook niet zo, vind ik.
1: Nou, de Sparta staat op de 11e plaats, Peter. Dus.
0: We zijn de middenmootje.
1: Ja, die hebben wat lastig. Ploegen gehad natuurlijk, tegenstanders gehad. En goed. En nou krijgen ze natuurlijk weer. Hè, want ze krijgen PSV. Dus.
0: Ja, dat is ook eentje die je niet
1: dat is ook
0: wil.
1: Niet makkelijk. Maar ja, goed. Wat jij al zegt, de bal is rond. Goed. Nou, we gaan lekker... We gaan lekker gauw even een bakje koffie drinken. En dan komen we zo weer bij u terug natuurlijk. Wat betreft op de Nijsmarkt. Vanuit de Nijsmarkt. Het begin al een beetje druk te worden. Dus wat dat betreft gaat u ons horen zo. En dan zal u nog veel meer geroezemoes horen achter.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam-Overschie. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Najaarsmarkt Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Suzuki Dealer van der Boon. 60 jaar zekerheid en service. In Alphen aan de Rijn. Najaarsmarkt Radio. Jouw buurt. Jouw geluid.
11: Beleef de Najaarsmarkt. Live vanaf de Oude Markt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Zijn we weer. Welkom met het tweede uur van het programma Uit de Blik. Ja, het duurt eventjes. We hadden even een stroomstoring hier, maar goed. Daardoor zijn we iets later in het tweede uur binnengekomen. Maar goed, we zijn er weer. We hadden weer een lekker mooi nummer. En we zitten nu rechtstreeks bij de Dorpskerk. Staan wij dus als u wilt komen kijken. En bent u van harte welkom, Petra, toch? Hier ook.
1: Ja, zeker weten. En zo rond de klok van 10:30, 11:00 denk ik dat... Dan we het gewicht gaan raden van onze kaaskoning en onze hofdametjes. Dus...
0: Ja, en daar staan wij. Dus het is hartstikke gezellig. Het is mooi weer. Er beginnen al wat mensen te komen dus. Dat is altijd gezellig. En ja, goed, ik heb net gehoord dat we geen regen krijgen vandaag. De hele dag zon, dus een graadje of 20. Dus wat dat betreft, lijkt me lekker. Goed, nou, we gaan zo meteen eventjes kijken of we iemand aan kunnen spreken. Wat ze van de markt vinden. Het is natuurlijk gisteren ook al een gezellige markt. Maar vandaag staat hij er weer en staan er natuurlijk weer andere handelaren. Petra, we gaan dat zo even doen. We gaan eerst eventjes lekker een plaatje draaien.

0: buurt. Jouw geluid. BR6. Kees en Petra Muildijk.
1: Ja, volgens mij zijn wij dat, Petra, toch?
2: Ja, ze zeggen het.
1: Ja, goed. Hey, we hebben helaas nog geen kaaskoningin gezien en geen hofdames. Nee. Helaas, anders zouden we die even aan kunnen spreken. Maar goed, dat gaat nog niet. Ja, voor de rest leg je stroobalen. Wat gaat er gebeuren, denk ik?
2: Wat er hier gaat gebeuren?
1: Ja, komen er beesten of zo?
2: Nee, ik denk dat... Dit is eigenlijk de streekmarkt hier, hè? Oh. Waar wij staan in principe. Ja, en hier komt de kaaskoning. Ja, ik denk dat dat gewoon het parcours is dat de kaaskoning gaat lopen, denk ik.
1: Gezellig. Hoe laat zal ze komen?
2: Ja, ik zal even kijken. Het is nou... Ah, het is nog vroeg.
1: Ja, het is vroeg.
2: Dus
1: nou,
2: ik denk dat ze tussen 10 en 11 uur hier ook.
1: Vooruit weet is de dag weer om, hoor.
2: Ja, maar dan is ze wel geweest.
1: Nou, is ze dan weer geweest.
2: Ja, dat weet ik
1: wel zeker. We gaan het gewoon even in de gaten houden. En als wij ze niet te pakken kunnen krijgen, is er vast al een collega van ons die ze zo aan kunnen spreken.
2: Ja, maar weet je waar je ook nog kan?
1: Nee.
2: We zitten hier natuurlijk bij de kerk.
1: Ja.
2: Bij de dorpskerk. En de dorpskerk is geopend, dus je kan helemaal via de trap naar boven lopen.
1: Nou, dan ga jij even naar boven dan.
2: Nou, dan ga ik dat doen. Ja, dan hoor ik je straks.
1: Ja, dan kunnen we van daaruit kun je zien over Bodegraaf heen kijken. Maar goed. Hey, en we gaan nog even wat muziek draaien. Dan misschien dan we zo meteen nog iemand kunnen aanspreken.

0: Ja, zo. Hey, het wordt steeds hier drukker voor die tent.
1: Ja?
0: Ja, gezellig. En Peter, ga eens even kijken. Daar heb je een kaasmeisje of zo. Misschien
1: kan nou, zal ik eens vragen? Oké, ga ik daar even heen.
0: Dus die kaas regelen. Peter, die rent even naar de kaasboer. Kaasmeisje. En inmiddels zijn er wat bekende mensen.
1: Mag ik jullie wat vragen? Ja. Hoe heet jij?
0: Heb je een microfoon begrijpt?
2: Lotte.
0: Even vragen hoe het met jou is, ja. Hier hangt er een.
1: En jij bent ook 8 of ben jij 9?
2: Ik ben 9.
1: En hoe vinden jullie dat jullie als kaasmeisjes hier rond mogen lopen?
2: Leuk.
1: Hebben jullie ook de kaaskoning en de hofdames al gezien? Kunnen jullie vertellen of die al onderweg zijn hierheen? Want hier moeten ze natuurlijk moeten we het gewicht gaan raden van ze, toch?
2: Volgens mij wel. Maar dat weet ik niet zeker.
1: Weet jij het zeker? Ik denk het wel. Ik geloof dat ze straks hierheen komen. Want, kunnen jullie een gokje wagen hoeveel ze ongeveer zouden wegen? Wat denken jullie dat ze met z'n drieën bij elkaar wegen? Hoeveel kilo? Wie weet het? Doen ze een gokje.
2: 300.
1: Ik heb geen idee. Misschien iets in de 300. Dan wegen ze 100 kilo. Ik denk ietsje minder. Nou, we zullen er straks hoor.
2: Ja.
1: Nou, gaan jullie me gauw verder mee kaas, anders gaat alles smelt, hè jongens? Nou, we hebben nog meer mensen hier ook die we kunnen pakken.
0: Ja, ik weet niet, Peter, er lopen mensen zat, dus wat dat betreft. De kaasmeisjes die geven kaas rond? Of,
1: Ja, die delen kaas uit.
0: Oké, gezellig.
1: Ja, het is voor het eerst.
0: Ze hebben zo'n hele zware kaas van 15 kilo of 20. Of zou het een nepkaas zijn?
1: Ik denk dat die is gewoon uitgehold.
0: Als je nou nog een ijsje wil, dan kunnen we de ijsboer ook nog even. Die komt ook al aan. Gezellig. Nou, luisteraars, we moeten hoop nodig eventjes naar deze kant komen. Want het wordt hier steeds gezellig. Mooi weer. We zeggen, kom gewoon gezellig hierheen.

0: Ja, we zijn heel dichtbij. Petra die gaat eens even kijken. Die is bij een kraampje van Bolero, geloof ik.
1: Nou, ik sta hier bij Bolero en...
2: Mag ik even inbreken?
1: Oh, Scouting Bolero. Oh, zo...
2: Scouting Bolaro.
1: Oh, Bolaro. Nou, sorry hoor. Oké, nou, jullie doen heel veel voor de jeugd.
2: Zeker. En inderdaad, Scouting Bolaro, dat staat voor Bodegraafse Landrotten. Daar komt de afkorting Bolaro vandaan. Nou, dus daarom is het altijd heel raar om te horen dat het wordt uitgesproken als Bolero.
1: Ja, nou ja, oké, sorry. Hoe oud mag je zijn om mee te doen? Is dat van een jaar of vier af? Of is dat al iets ouder?
2: Onze jongste speltak op zaterdagochtend zijn inderdaad de bevers. Die zijn van ongeveer van 4 tot een jaar of 7. En vanaf daar kun je eigenlijk meedoen tot 99.
1: Nou, ik denk niet dat jullie mensen hebben van 99.
2: Op dit moment niet. Maar we zijn nog zeker op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een keer het groen bij te houden of dat soort zaken. Dus we kunnen zeker iedereen gebruiken die het leuk vindt om bij ons een uurtje aan de gang te gaan.
1: Ja, ik snap het. Alle verenigingen die zijn, moeten bestaan uit vrijwilligers en we zoeken vrijwilligers. En dat is best heel moeilijk.
2: Ja, dat blijft inderdaad altijd een lastig iets. Gelukkig hebben wij wel een hele hoop jonge vrijwilligers om inderdaad onze jeugdleden te begeleiden. Maar we zijn altijd op zoek naar meer jeugdleden en meer vrijwilligers.
1: Dat klopt. En jullie gaan ook met alle groepen dan, van 4 tot 99, gaan jullie wel eens op kamp, lees ik wel eens. Of dat zie ik dan meestal op Facebook staan. Jullie zijn dit jaar ook weg geweest?
2: Jazeker. Onze jongste groep, dus de bevers van 4 tot 7, die gaan altijd een weekendje in eigen clubhuis. En alles wat ouder is, dat gaat de eerste week van de zomervakantie. De welpen die gaan een beetje in de buurt. De scouts alweer weer wat verder weg, dus dat is van 11 tot 15. De explos gaan lekker naar het buitenland. En die zijn afgelopen jaar in Duitsland geweest. En dit jaar is ook weer de groep van 18 tot 24 begonnen. Dus ik verwacht ook dat die weer ergens lekker een keer een weekend of een week weggaan.
1: Oké, en ja, jullie zijn wel verhuisd van het clubhuis, geloof ik. Hè? Jullie zitten niet meer op de drone gedeelte waar jullie in het houten gebouw zaten in principe.
2: We zijn heel hard bezig met zowel de gemeente als de provincie om te gaan verhuizen. Naar hetzelfde terrein als waar dit jaar de vakantiespelen had plaatsgevonden. Maar voorlopig zitten we nog aan de dronenweg.
1: Nou, ik heb dat gezien aan de vakantiespelen. Ik vind dat een terrein waar veel activiteiten plaats zouden kunnen vinden. Zeg maar. Net zoals Bruisend Reewijk. Dat we hier wel eens de artiesten hebben. Eigenlijk zou je daar alle evenementen naartoe moeten doen.
2: Bruisend Reewijk hoort natuurlijk echt bij Reewijk. Dus ik weet niet of we die hierheen moeten halen. Maar bijvoorbeeld een baaspop zou hier zeker weer plaats kunnen gaan vinden.
1: Nou, dat zou mooi zijn. Nou, ja, laten we hopen dat de gemeente ook mee wil werken. We zitten natuurlijk ook weer met de financiële kanten. Kijk, de vakantiespelen, het is een super mooi terrein. Dat beter als waar ze eigenlijk zaten. Want dan moest je rekening houden met de moskee. Met als er begrafenis waren, dus...
2: Ja, ik heb zeker, en met mij vele vrijwilligers van Scouting, hebben zeker dit jaar weer meegedaan met de Fransspelen. En de locatie is hartstikke mooi. En er staat nog steeds een heel mooi stuk bos. En daar willen wij als Scouting zeker onze nieuwe locatie gaan vestigen.
1: Nou, wij gaan voor jullie duimen dat jullie daar je clubhuis krijgen. En ik zou zeggen, heel veel succes. En ik hoop dat het gaat lukken voor jullie.
2: Het gaat zeker lukken, maar alles heeft zijn tijd.
1: Dat is waar. Nou, succes met hier met de kraam.
2: Dank u.

0: Ja, en dat was alweer ABBA. Ja, goed, meerdere ABBA's hebben we wel, hè. Goed, het is, we gaan nog steeds hier vanaf het de Kerkplein, heet het hier natuurlijk. Hartstikke gezellig, maar het is hoogste tijd om eens even naar André te gaan. En André, die heeft het vandaag een overzicht over het bekervoetbal, veldkorfbal en natuurlijk het sportaanbod dat u op de radio van deze dag weer kunt horen.
1: Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, vanaf de Nijersmarkt een goede morgen. Het is zaterdag 12 september. Van mij krijgt u ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Erdom. We beginnen met het voetbaloverzicht. Vorige week zaterdag werd de tweede ronde van de poolfase in de beker afgewerkt. In groep 2, pool 1, won Esto met 4-1 van Dokors. Yannick Seys, Jesper de Beste en twee keer Mo Elfelki scoorden voor Esto. Stand in pool 1. Daarin heeft Esto de leiding op doelsaldo met 4-2, gevolgd door Quibos 2 met ook 4-2. In groep 2, pool 10, speelde Rode 76 met 1-1 gelijk tegen Vredenburg. Stand in pool 10. FC Oeschijs leidt met 6-2, gevolgd door Katwijk 2 met 3-2. Rode 76 laatste met 1-2 en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 29, verloor RWC 33 opnieuw, dit keer met 2-0 van MMO. Stand in pool 29, NSV 46 leidt op doelsaldo met 6-2, gevolgd door MMO met ook 6-2. RWC 33 laatste met 0-2 en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 27, verloor WDS met 3-2 van VV Haastrecht. Stand in pool 27, CWO 60 leidt op doelsaldo met 6-2. Gevolgd door Haastrecht met ook 6-2. WDS laatste met 0-2 en is uitgeschakeld. In groep 3, pool 30, was SV Duindorp met 4-1 te sterk voor CVC Reewijk. De stand in pool 30, THVV aan de leiding met 4-2, gevolgd door SV Duindorp en CVC Reewijk met ieder 3-2. Dan tenslotte in groep 3, pool 10, opnieuw een nederlaag voor de Rijnstreek. Het verloor met 4-8 van SJZ. Stand in pool 10, SJZ leidt op doelsaldo met 6-2, gevolgd door Rodenburg met ook 6-2. De Rijnstreek laatste met 0-2 en is uitgeschakeld. Vanmiddag dan de derde en laatste ronde van de poolfase van de beker met om 14:30 Esto tegen ODB, FC Oeschijs tegen Rode 76, Kamerik tegen RWC 33, Moekapelle tegen WDS, CVC Reewijk tegen THVV en de Rijnstreek tegen Adlanderveen. Uitslagen veldkorfbal, CKV Reewijk ALO werd 7-8 en Vlieneschaar OZC met 14-12. Programma veldkorfbal voor vanmiddag, Velocitas tegen CKV Reewijk, dat is om 4 uur, en DSO tegen Vlieneschaar, dat is om 4:10.

In verband met de live-uitzending van de Nijmegense is Sport op Zaterdag pas vanaf 4 uur te volgen bij BSS Radio. Uiteraard kunt u daarvoor vanaf 2 uur afstemmen op Goudstad Radio met live. CVC Rijwijk tegen TVV hoort mij als verslaggever.

Fortuna tegen PKC 85 met Anko Bulk. GSV tegen Moordrecht met Gerrit Schinkel. En Florian tegen Gouda met Marcel Hoes. Luisteraars, tot zover dit sportoverzicht. Dank voor het luisteren en voor nu een goed weekend.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: buurt. Jouw geluid. BR6. Kees en Petra Muilwijk.
1: Nou, als het goed is, Petra, dan... Dan hebben we hier de
2: we zijn precies op het moment dat we het traditionele Bonaireanse kaarslied.
1: En daar is John even naartoe gelopen.
2: Dus misschien dat de dames.
1: En gaan ze gewoon even lekker meeluisteren.
3: De dames zijn nog even een fotoshoot aan het doen met hobbyhorsing. Yes. En dan hebben ze daarna, denk ik, dat hij. Hebben we een manier waarop de koning mee kan lezen?
2: Ja, hier ook.
3: Hebben we daar een goed plekje voor?
2: Ja.
3: Gaan de dames mee of is het alleen de koning? Ja, met z'n drieën.
2: Ja, heren, overal, hè? Moeten ze niet bij elkaar een beetje?
4: Ja,
2: jongens. Ja. Het lijkt nou net of jullie ruzie hebben. Komt er even bij elkaar? Ja.
3: De Borfse zangers en de kaaskoning passen qua kleur ook wel goed bij elkaar, hè? De jurk en de sjaals.
2: Ja, dames, zijn we zover? Ja, ga maar. Het Borfse kaaslied.

0: Nou, luisteraars, je hoort het wel, hè? Het is hartstikke gezellig hier op het Kerkplein. Het is hartstikke leuk, gezellig, en je moet hierheen komen. Want de Borse zangers, die zijn hier. En ja, die zullen nog wel een poos blijven. Peter, kan jij zien hoe lang ze blijven nog?
1: Nou, dat kan ik niet zien. Oh, okay. Want 10 tot 12 was de hobbyhorsinger. Van 10 tot 1 uur is het sportbewegingsplein. Nou, dat is op het Raadhuisplein. Nou, van 10 uur tot 3 uur is de Borse oldtimer. En dat zijn bronfietsen. Nou, ik heb er net hier al twee nog zien staan.
0: Oh, gezellig, ja.
1: Van 10 tot 4 uur is de streekmarkt. Van 10 tot 5 de braderie. Van 11 tot 3 is de kaas- en bloemenshow. Van 12 tot 1:30 is de 12 race. Nou, van 12 tot 12 uur is de kermis. Nou, en natuurlijk kunnen we niet het rinsteken vergeten, want dat is van 3:30 tot 4 uur. Ja, en dan om 7:45 dan gaat het losbarsten. En dan krijgen we de artiesten zoals Sineke.
0: Oh,
1: ja. En...
0: Oh jee. Nou, dat wordt,
1: ja, dat wordt heel gezellig. Ja,
0: okay. Nou, dan gaan we dan vanavond maar eens even kijken. We gaan even een plaatje draaien voor een... Ik zou zeggen, kom gauw, want de kaaskoningin is nu op, bij de Dorpskerk.

0: En nog steeds vanaf het...
1: Konings.
0: Vanaf het dorps... bij de dorpskerk vandaan. En ja, wij hebben nog 10 minuutjes en dan zit ons programma er weer op. En dan krijgen we collega's die ons weer gaan vervangen. En wie zijn dat, Petra?
1: Nou, volgens mij is dat onze René.
2: Jazeker.
1: Ja, en dat is een nieuwe van mij. Die andere kent. Ik zal even vragen wie het is.
3: Ja, ik ben compleet uit de buurt hier, maar wel heel gezellig. Joshua hier, goedemorgen.
1: Goedemorgen, uit de buurt. Wat wil dat? Dus ik kom van een andere radiostation.
3: Nou ja, ik kom van Waddinxveen vandaan, maar de mensen van BR6 die zeiden van kun je alsjeblieft even langskomen? Nou, ik ben de moeilijkste niet. Dus ik dacht, ik stap op de fiets, à la Usain Bolt sprint ik naar de najaarsmarkt toe en nu ben ik hier.
1: Je komt alleen langs en verder kom je niks doen.
3: Maar ik wil ook een beetje kaas eten natuurlijk. En radio maken. Maar voornamelijk kaas eten. Maar ook radio maken.
1: Oké, en wat gaan jullie doen in dat programma?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik beland eigenlijk een beetje met mijn neus in de boter hier.
1: Boter hebben we niet, maar dat geeft niet.
3: Maar wel heel veel kaas gelukkig, dat scheelt. René, wat kunnen wij zoal meemaken de komende 2 uur? Heb jij een beetje een idee?
2: Ja, dat is een goeie. We hebben geen draaiboek. Daar beginnen we al mee. We gaan gewoon zien wat er hier allemaal gaat gebeuren. We gaan straks de kaaskoningin nog wegen. We hopen dat de burgemeester nog even langskomt. We gaan eens even kijken wat al die verenigingen hier te bieden hebben. En we gaan op zoek naar kaas, hoorde ik net.
3: Ja, nou, ik heb al een paar mensen rond zien lopen met van die heerlijke blokjes. Ik heb al een kleine taste-test voor mezelf gedaan. En je komt echt niet van een koude kermis thuis, hoor. Over de kermis gesproken. Er staat er ook gewoon een kermis hier op de najaarsmarkt. Dus genoeg te doen hier de hele dag.
1: Ja.
3: Heel vet.
1: Er is zeker genoeg.
2: Als laatste, Ruud die gaat ook nog even lekker meedoen.
4: Oh, dat is goed dat ik dat weet. Nee, ja, dat wist ik wel. Voor sowieso tussen 12 en 1 zou ik met Arjan. Maar helaas is die ziek, dus we zijn al bezig met een vervanger. En voor de rest doe ik gewoon een beetje vliegende kiet, denk ik.
2: Helemaal goed. Dus dat is straks naar het nieuws.
1: Dus we zoeken nog een vervanger voor...
2: Nee, die hebben we gevonden. Die is ingevlogen. Helemaal uit Waddinxveen.
3: Hi, goedemorgen. Ik ben de vervanger.
1: Wat deed jij dat voor? Oh, ja, ik dacht dat jij samen met René deed. Ja, weet ik veel.
3: Ja, je dacht, ik kom gezellig even buurten.
1: Ja, jij zegt, ik kom langs.
3: Nee,
1: dus
3: nee.
1: Ja, langs dat betekent dat je gewoon langs loopt en verder niks doet.
3: Ik heb vernomen dat er iemand ziek is, maar ik ben de vervanger dus.
1: Oké, dus, gezellig.
3: Dus allereerst, Arjan is ziek, toch?
5: Ja.
3: Beterschap Arjan, hopelijk gaat het goed daar. De show is in goede handen de komende 2 uur. Komt helemaal goed.
1: Dat moeten we nog afwachten, dat kan jij wel vertellen. En dat gaan wij eerst even afwachten.
3: Oké, ik doe mijn best en over 2 uur hoor je of de show in goede handen was.
1: Oké, ik zou zeggen, heel veel succes.
5: Dankjewel.
0: Nou, dat is wat u zometeen kunt verwachten.

0: Nou, Peter, dat schiet voor ons al op. Het is nog een paar minuutjes. En dan worden wij vervangen. Wat we net, u heeft het al gehoord, wie ons vervangt. Dus het wordt gezellig. Het is hier in ieder geval waar wij zicht op hebben. Toch zien dat het gezellig is. Ja. En druk is. Mooi weer. Wat willen we nog meer?
1: Kijk daar een beetje verder. En daar een stukje 100 meter verderop. En daar wordt de kaaskoning natuurlijk gewogen. Ja, en denk tot dat in het volgende uur komt dat we dan te horen krijgen.
0: Ja, ze worden tijdens het nieuws worden ze net gewogen. Dus kunnen we dat net niet meemaken. Dat is wel weer jammer. Maar goed, dan gaan we daarna kijken wat de dames wegen met elkaar. Het waren drie dames. Nou, ga ik een gokje doen?
1: Ja, doe jij een gokje. Ik heb net op de kaasmeisjes gevraagd.
0: Ik ga gokken dat de ene 65 is. En de andere 63 en eentje 60. Dus 185, denk ik.
1: Allebei 60. Nou, de kaaskoning, die geef ik wel iets meer hoor, in het gewicht.
0: Nou goed, we zullen het zien. We gaan dat zelf meemaken. Goed, nou, zometeen de andere mannen die het van ons overnemen. Wij gaan er tussenuit. Ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. Wat dat betreft, tot de volgende week weer bij de reguliere De Blik.
1: Ja, nou, tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Het blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Najaarsmarkt Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Suzuki Dealer van der Boon. 60 jaar zekerheid en service. In Alphen aan de Rijn. Najaarsmarkt Radio. Jouw buurt. Jouw geluid.
9: Beleef de Najaarsmarkt. Live vanaf de Oude Markt.

een goede plaat eigenlijk, hè? Madonna en Hung Up hoorde je bij BR6. Een hele goede morgen. Joshua hier, live vanaf de najaarsmarkt in Bodegraven, waar een hoop te doen is. Ik heb al vernomen dat er al is gewogen. En als je een beetje bekend bent met de najaarsmarkt, dan weet je wat het allemaal inhoudt. Dus blijf vooral in de buurt. Mocht je ook in de buurt zijn van Bodegraven, van de Kerkstraat bijvoorbeeld, kom deze kant op. Dan gaan wij ondertussen jouw dag invullen met lekkere muziek. Dit is de Steve Miller Band, Abracadabra.

0: Ja, van harte welkom vanaf de Nijsmarkt. René Tuithof hier zo intussen achter de knoppen. En Joshua, jij bent gewoon lekker onderweg nu.
1: Ja, klopt. Ik zag opeens de kaaskoningin lopen. En ik dacht bij mezelf, hier moeten wij nu naartoe. Vooral omdat ze ook een hele strakke planning heeft. Ze staat nu bij een kraampje volledig van kop tot staart gevuld met pompoenen en squashes en hoe je dat allemaal noemt. Ik ga ze verwachten tot ze even vrij is. René, in de tussentijd, jij bent echt heel bekend in de regio. Ik wil even weten, ook voor jou persoonlijk, wat betekent deze najaarsmarkt voor jou? Omdat het echt een instituut is hier in de regio.
0: Ja, nee. Hier zijn wij in Bodegraven mee opgegroeid, joh. Ik woon hier intussen bijna 40 jaar. En het is eigenlijk al die 40 jaar is er al een najaarsmarkt. Dat was eerst op de dinsdag. Dus dat was op een doordeweekse dinsdag was er najaarsmarkt. Dan merkte je ook echt, de helft van Bodegraven was op de najaarsmarkt vierde feest. Andere helft was naar een groot pretpark in Brabant. En zo wordt dat gevierd al jarenlang. En dit brengt mensen samen. Dit is gewoon de gezelligheid, de sfeer, de verenigingen, alles.
1: Wat leuk. Ik ga heel even kijken of ik even haar kort kan spreken. Goedemorgen. Ik loop even met u mee, hoor. Uw hoogheid, ik ben van de lokale omroep. Allereerst, hoe bevalt het vandaag op de najaarsmarkt?
2: Nou, het is weer prachtig weer, hè? Het is tussen de buien door af en toe, maar we hebben het getroffen. Een hoop mensen, hartstikke gezellig.
1: Wat fantastisch. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik kom hier niet helemaal uit de regio. En ik kan me voorstellen dat er ook misschien enkeling luistert die denkt, wat houdt het allemaal in? Kaaskoningin en de najaarsmarkt. Wat voor eer is het voor jou om hier als kaaskoningin over de markt te lopen?
2: Ontzettende eer, want je vertegenwoordigt toch een vakmanschap en de najaarsmarkt waar dat in verwoven zit. Dus het is een hartstikke eer, grote eer als je aangedragen wordt en ja zegt.
1: En ik heb ook al vernomen dat als je kaaskoningin bent, dan moet je ook een bepaalde relatie hebben met kaas. Dus ik moet het toch even vragen, wat is jouw favoriete kaas?
2: Een lekkere jongbelegen boerenkaas, ja.
1: Lekker jong belegen. Kijk, dan ben ik groot fan al, hoor. Wat is jouw planning voor vandaag? Waar ga je zo allemaal nog naartoe?
2: Even denken. We gaan over de markt. Ik heb een weddingplanner. Die vertelt me de hele tijd wat ik moet doen. We gaan nog naar de oldtimers vandaag. We gaan nog het ringsteken finale doen. Fietsjes heb ik iets over gehoord. Een keertje lunchen. Ja.
1: Meer dan genoeg te doen. Ik hoor het dus al. En als je nou als kaaskoningin van de najaarsmarkt 2026 één boodschap zou hebben voor de Bodegravenaren om te zeggen, kom hier naartoe. Wat zou jouw boodschap dan zijn voor het volk, als ik het even mag zeggen?
2: Kom hier naartoe. Ja, kom hier naartoe en eet een hoop kaas. Dat is mijn boodschap. Gewoon blijven doen, want anders sterft het uit. En dit is toch hartstikke leuk voor de samenhorigheid en het bij elkaar komen.
1: En als je dan kaas eet, eet vooral heel veel jongbelegen dan.
2: Heel veel jongbelegen eten, ja. Boerenkaas.
1: Boerenkaas, precies. En steun de boeren hier uit de regio, uiteraard. Ik vond het superleuk om je te spreken. Ik ga je hand geven en nog een hele fijne dag op de najaarsmarkt.
2: Dankjewel, jij ook.
1: Nou, René, ik vond het superleuk om dit even te doen. Weet je, als ik hier dan toch even met de microfoon rondloop, moet ik nog ergens echt naartoe als het aan jou ligt? Zijn er plekken die jij kan aanbevelen hier?
0: Nou, jij zei, ik wil kaas gaan proberen, toch?
1: Ja, kijk, ik ben geboren in Gouda. Kaas is mij echt met een paplepel ingegoten. Een enorme paplepel. Dus als ik niet met een buik gevuld met kaas naar huis ga, dan is mijn dag gewoon niet volbracht eigenlijk. Dus moet ik even kaas gaan proeven anders nu?
0: Ja, dat is misschien wel een idee. Naast de kerk staat een steentje met allemaal verschillende soorten boerenkaas. Ik denk dat je daar zo straks even naartoe moet lopen.
1: Ja, ik zie het ook. Het is echt ook enorm gevuld ook met mensen van het Bodegraafse Shanty Corps hier. Ik ga nog even kijken of ik ertussen kan wurmen. Ik ga even een blokje kaas pakken. Ik heb inmiddels een blokje gepakt. Mag ik je wat vragen? Weet je toevallig wat voor kaas dit is?
3: Jongbelegen.
1: Jongbelegen. Daar hou ik van. Enorm lekker. Dankjewel. Vind jij het ook een lekkere kaas?
3: Ja.
1: Super. Dan ga ik jou vertrouwen dat het lekkere kaas is. Nou, René, ik heb hier een blokje jongbelegen. Ik ga een hapje nemen en hij smaakt verdubbeld goed. Dus als je nog hier over de najaarsmarkt loopt en je kan ergens een blokje kaas proeven, doe dat absoluut. Neem gerust genoeg mee voor je hele familie. En los van de kaas, hè, geniet er gewoon van. Er is nog zoveel meer te doen hier. Als je ook een volledig programma wil, ga naar onze website rtvmiddelholland.nl. Daar zie je een volledig overzicht van wat je vandaag mee kan maken hier op de najaarsmarkt. En mocht je nou in de buurt zijn, wij staan hier met onze studio aan de Kerkstraat, ter hoogte van de Dorpskerk hier. Kom even hoi zeggen, kom even de groeten doen. Kom even zeggen, Joshua, wat zie je er goed uit? Mag ik een plaatje aanvragen? Of René, wat zie je er goed uit? Mag ik een plaatje aanvragen? Dat vinden wij alleen maar gezellig, toch?
0: Absoluut. En ik denk dat we straks even van rol moeten wisselen, want ik heb ook wel zin in een blokje kaas eigenlijk.
1: Neem ook gelijk wat voor mij mee dan.
0: Helemaal goed. Bella Deer, hoor je hier bij BR6?

0: Abelladeer op BR6 en Wolf at the Door hier live vanaf de najaarsmarkt hier in Bodegraven, waar het echt een drukte van je welst is. Ik mocht steeds een beetje bijkomen dat ik net gewoon de kaaskoningin heb gesproken. Wat een eer voor mij. En dat terwijl ik net een beetje last minute ben ingevlogen voor Arjan. En nogmaals Arjan, beterschap als je het hoort. Ik hoop dat ik jou trots ga maken. Als je hier naar de najaarsmarkt komt, dan is er genoeg te doen. Zo is zojuist de kaas- en bloemenshow gestart. De streekmarkt is ook al een uurtje bezig, net als de braderie en het sport- en beweegplein. Als je nog even lekker de kaas eraf wil dansen en schudden en sporten, dan heb je genoeg opties daarvoor. Ook is een uurtje bezig op het Raadhuisplein. Dat heb ik net al genoemd, sport- en beweegplein. Ja, dat heb je als je opeens een hele show moet improviseren. Dan ga je wel dingen door elkaar gooien. Maar je kan natuurlijk ook naar het Borefse Oldtimer, Bromfiets treffen, ook heel leuk. Over een uurtje begint de 12-inch race. Wat dat is, misschien dat we daar nog zo meteen achter kunnen komen als we onze goede collega René Tuithoff even de markt doorsturen. Oh, René komt nu mijn kant op gelopen. Wat ga je zeggen, René?
1: Nee, dat is een goed idee. Maar eens.
0: Dat is een goed idee. Eens. Super. En wat we nog veel meer gaan meemaken. Ja, ik heb oprecht geen idee. Want er is genoeg om uit te kiezen. Genoeg om te zien. Genoeg om te doen. Genoeg om te beleven. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker bij ons. Blijf bij BR6. En dan krijg jij de najaarsmarkt hier door je speakers. Dit is Crystal Fighters. Do you want to-

0: Hele goedemorgen, dit is BR6 bij de Luistert, live vanaf de najaarsmarkt hier in Bodegraven. Joshua hier. En er is echt zoveel te doen hier. Ik zei het al, er is een kaas- en een bloemenshow. Er is voor de allereerste keer bromfietstreffen bij het Rosarium aan de Eendrachtsweg in Bodegraven. Om 12 uur is er ook nog een... Oh, dat moet niet spelen natuurlijk. Ik wil geen Lessons in Love horen. Nee, ik wil onze eigen René Tuithof horen. Want die is nu even onze razende reporter ter plaatse. René, hoor je mij?
1: Jazeker.
0: Hallootjes.
1: Hallootjes.
0: Ik heb jou weer even op pad gestuurd, want ik kan vanaf hier, vanaf de studio die we hier hebben, niet alles zien en meemaken natuurlijk. Gelukkig kan jij wel even op pad, dus wees even mijn oren en ogen op dit moment. René, waar zijt gij, oh René?
1: Nou, ik sta hier eigenlijk bij de overgang tussen de Kerkstraat en het Dorpsplein. En ja, het is hier even een klein stukje leeg. Dat geeft mij ook even de ruimte om even om me heen te kijken. Ja. Van het zonnetje te genieten. Want wat een weertje zeg vandaag.
0: We hebben het echt getroffen inderdaad.
1: We hebben het echt getroffen.
0: Morgen is het echt takken weer. Maar vandaag gunst de zon ons nog even wat plezier en gezelligheid. Ik ben alleen maar blij.
1: Ja, ik ook. Vorig jaar hebben we hier zo in de zeikende regen gestaan. Dus dit is echt gewoon een feestje. Hey, en ik kan gewoon mensen boven op de kerktoren zien. Ik ga even zwaaien.
0: Boven op de kerk? Wat is er boven op de kerktoren dan te doen dan? Weet je dat toevallig?
1: Nou, het is vandaag ook Open Monumentendag. En dat betekent dat monumenten ook open zijn. En dat betekent dat je de kerk op mag klimmen. De molen die is open. Die staat ergens anders in het dorp. Dus dat soort dingen kan je ook doen.
0: Ik heb toch even een vraagje dan, René. Weet niet hoe sterk onze apparatuur hier is. Maar zou jij misschien... zometeen, of nog voor 1 uur, want anders ben ik hier nog, op de top van de kerk kunnen staan. Kun ik even kijken of jij dan even een soort sfeerreportage van boven kan doen?
1: Ik wil dat wel proberen, ja.
0: Je hebt toch geen hoogtevrees, hoop ik, hè? Want ik word niet voor het diep gooien ook.
1: Jawel, maar ik hou wel van uitdaging.
0: Nou, dat bewaren we voor zometeen dan. Maar loop eens even verder. Neem mij eens even mee door de najaarsmarkt hier in Bodegraven.
1: Ja, dus ik loop nu gewoon lekker de Kerkstraat in. Het is gezellig druk hier. Er zijn genoeg mensen op de been. Er worden van allerlei dingen verkocht natuurlijk hier op de braderie. T-shirtjes, zonnebrillen.
0: Wat leuk.
1: Je kent het waarschijnlijk wel.
0: En jij zei eerder al, René, dat jij echt bent opgegroeid met deze markt. Dus ik ben ook al benieuwd, wat is nou jouw vroegste herinnering van deze markt? Weet je dat toevallig nog?
1: Ja, dat is eigenlijk toch wel de kermis op het plein. Dus bij het Raadhuisplein en iets verder achter het gemeentehuis, daar is de kermis.
0: Oké. Okay.
1: En dan in de bobslee. Dat was echt wel een dingetje.
0: Oh, wat gaaf, joh. Wat gaaf. Ben je ook echt iemand die nu nog steeds de kermis in zou duiken als hij de kans had?
1: Oh, zeker.
0: Nou, want ik heb afgelopen zomer ook live radio mogen maken met een tof groepje mensen vanaf de Tilburgse kermis. We zouden kunnen kijken of je nou even in zo'n kermisattractie kunnen stoppen. Kijken of dat toch een beetje leuk is.
1: Ik denk er even over na.
0: dat is een politiek correct antwoord voor nee. Ja. Dat gaan we dus, denk ik. Want als ik ook nog met hoogtevrees op de kerk ga sturen, dan denk ik dat dat meer dan genoeg is voor u.
1: Ja, gewoon één ding tegelijk, hè. Eén ding tegelijk.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik loop intussen verder gewoon de Kerkstraat in. Ik ben verbaasd over hoe onze zender het doet.
0: Nou, je hapert af en toe wel een beetje, René. Dus pas maar wel even op, zou ik zeggen.
1: Dan loop ik een stukje terug. Dat mag.
0: Want, even kijken, wat zie jij nu op dit moment? Bij wat voor kraampje sta jij?
1: Ik sta bij een kraampje en ik denk dat daar zo kunst hangt. Maar dat weet ik niet zeker. Ik ga het gewoon heel veel vragen. Goedemiddag. Waar ben ik beland?

0: wel of niet komen. Maar gemiddeld op een ochtend hebben we er een 10 tot 15. De tienerclubs zijn er nu een stuk of 12. En we hopen eigenlijk dat dat meer zal gaan worden. Ja.
1: Oh, wat leuk. En ja, ik ken erbij.
2: En daar ging René. René, ben je er nog? Oh jee.
1: Hallo.
2: Ja. Oh ja, je bent er weer. We hebben weer een verbinding, gelukkig.
1: Kunnen we 2 meter die kant uitlopen? Dat vindt onze setter veel leuker. Ik neem gewoon het gesprek even mee. Nou, op het speel Werkhoeven dus. Ik ken de Bijbelclub nog van ongeveer 35, 40 jaar terug. Lang geleden. Toen was het echt letterlijk Bijbel lezen. Doen jullie dat ook nog steeds? Of is het toch wel anders qua opzet?
0: De kinderclub begint met een gesprek. Hoe was je week? Heb je nog dingen die je wilt delen? Dan binnen met gebed. Wat kinderen vaak ook toch wel dingen hebben. Joh, die wil ik bij God brengen. Willen jullie daar voor ons voor bidden? Dan vertellen we een stuk kinderverhaal. Waarna we wat drinken en lekker wat gaan knutselen of een spel gaan doen. De tienerclub is inderdaad gericht voornamelijk beginnen met ook hetzelfde. Hoe was je week? Gebed. Zijn er dingen die we bij God kunnen brengen? Waar we voor kunnen danken? Nou, daar komt altijd wel hele mooie verrassende dingen uit. Wat toch leuk zien hoe een kind denkt. En dan te weten dat God die gebeden hoort. Ja, dat is een mooi iets.
1: Ja, dus wel echt met een positieve insteek ook.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, over de genade die God wil geven in zijn Zoon Jezus. Ja, daar word ik heel erg gelukkig van als we daarover mogen delen. Ja.
1: Ja, ik zie het in je ogen. Gewoon echt het enthousiasme. Heel leuk.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, en daarna gaat er bij de tieners de Bijbel open. Ook ja, voor mezelf moet ik heel eerlijk zeggen, zelfs soms beschamend hoe graag die tieners in de Bijbel zoeken voor wat heeft God ons te vertellen. En daarna doen we eens nog een spel met ze, een stukje gezelligheid. Ja.
1: Heel leuk, dankjewel voor je uitleg. En mensen kunnen je vinden hier in de Kerkstraat. Omschrijf je kraam nog heel even, zodat ze het zeker weten dat ze bij de juiste zijn.
0: We staan op het kraam bij Kerkstraat nummer 46 met alle vlaggetjes eraan. Met de grote schatkist ervoor, want zo heet de kinderbijbelclub ook, de schatzoekers. Nou, vandaar de schatkist. Dus kom gerust een cadeautje grabbelen. En anders volgende week zaterdag van harte welkom bij de startdag. Of, moet ik heel even spieken?
1: Er wordt heel veel snel gekeken. Briefje erbij gepakt, altijd handig.
0: Vrijdagavond 25 september om 7 uur beginnen we met de tienerclub. En ook daar van harte welkom.
1: Hey, super, dankjewel. En nog een hele fijne dag.
2: Ja, top, ja. René. Het klinkt ook heel leuk daar allemaal.
1: Ja, het enthousiasme is hier wel te vinden, ja.
2: Mooi. Hey, kom snel maar deze kant op, want ik zie ook weer mensen kaas uitdelen. En we moeten jou nog aan een kaas taste test laten doen. Dus zien we jou zo meteen weer hier?
1: Yes, helemaal goed. Hey, tot zo.
2: Oh, er moet wel de muziek aan, hè?

0: Wat een lekkere plaat om die dag even door midden te hakken hier vanaf de najaarsmarkt in Bodegraven. You're the Swedish House Mafia bij BR6 en Lessons in Love. Ik ga even kijken of ik mijn zeer gewaardeerde collega René Tijthoff aan de lijn kan krijgen. René, bent gij daar?
1: Ja, absoluut. Ik ben hier.
0: Mooi.
1: En ik sta bij een mega sjoelbak.
0: Oh.
1: En daar wordt met kazen gesjoeld. En gaat het goed?
2: Ja.
1: Hoeveel heb je erin gekregen? Weet je dat al?
2: Volgens mij 4.
1: 4? Oh, dat vind ik wel heel knap hoor. Mij lukt dat niet.
3: 8.
1: Oh, dat gaat wel heel lekker. En hoeveel pogingen mogen ze nou doen voordat de volgende aan de beurt is?
4: Ja, ligt eraan hè. Hij mag wat extra.
1: Nou, vind ik ook. En het is lekker weer vandaag, dus waarom niet toch?
4: Ja, daarom. Zijn broertje zo nog en dan mag de volgende weer.
1: Vermaken jullie een beetje?
4: Zeker. Hartstikke leuk zo. Ja. En top weer.
1: Ja, heerlijk hè. Nog plannen voor vandaag? Nog de andere dingen die we wel gaan bekijken?
4: De kermis. Misschien nog de toren in, maar...
1: Het is wel een klim hè?
4: Ja, vorig jaar ben ik er ook in geweest. Wel heel leuk. Het is wel een aanrader.
1: Ja, mijn collega probeert me ook over te halen. Dus ik denk er nog even
4: op. Dan kun je verslag uitbrengen van boven.
1: Ja, misschien wel een idee. Je hebt medestanders, hoor ik.
0: Ja, weet je wat ook is? Nee, als je echt in wil, ben ik ook gewoon echt de moeilijkste niet. Hoor. Dan ga ik ook gewoon die toren in. Vind ik ook leuk.
1: Ja, ik hoor dat het wat krap is. En ik met mijn 2,3 meter ben benieuwd of dat gaat passen. Maar dat komt wel goed. Komt wel goed.
0: Oké, gelukkig.
1: Ik loop intussen heel vaak aan de achterkant van de kaaskraam. Ik ga even kijken of ik iemand van de evenementencommissie te pakken kan krijgen. Maar ze zijn lekker druk. Goedemiddag. Morgen.
5: Goedemorgen, goedemiddag, goeiedag. Hoe is het ermee?
1: Ja, met mij goed en met u?
5: Ja, geweldig. Het is hartstikke mooi vandaag hier op de Streek- en Verenigingenmarkt. Alles loopt goed. Het Bodegraafse zangers zijn lekker aan het zingen. Iedereen krijgt kaas. De kaaskoningin en hofdames zijn net gewogen. De prijzen zijn daarvoor uitgereikt. De kaaskoningin en hofdames wogen met elkaar... 241 kilo. Een prachtige, zo. Mooie wicht voor deze mooie, prachtige en leuke dames. Ja. En kaas is ook verkocht. Ja, voor €8,61.
1: Ja, dat was een mooie prijs, hoorde ik.
5: Ja, voor de kaas bedoel je.
1: Ja, dat, de kaaskoningin had het goed gedaan. Dat was in ieder geval het motto.
5: Ja. Zeker weten. Dat is mooi hier vandaag. Als je kijkt over het plein heen, dan heeft iedereen naar zijn zin. Ze genieten van de zon. Dus komt alle hierheen. Kom allemaal van de gezelligheid proeven. Proeven kun je hier ook met kaas.
1: En is het één kaas die er wordt gesneden of zijn het verschillende soorten kaas die u in de aanbieding heeft?
5: We hebben deze keer niks in de aanbieding, we geven ze weg. Maar het is één soort kaas en die snijden we voor iedereen een lekker stukje af. En je mag hem ook twee keer proeven. Even nog leuke dingetjes weg. Attenties, koeltasjes, leuke balpennen.
1: Oh, hoor je dat? Je mag straks nog een blokje proeven.
0: Yes! Neem even een paar blokjes mee, René, anders, want ik heb hier wel trek.
1: Ik neem even een paar blokjes mee voor het team bij BR6. Dat mag wel, toch?
5: Ja, zeker weten. Zo'n team die het hele gebeuren promoot en laat zien. Zijn er ook visuele beelden of alleen maar geluidsbeelden van BR6 vandaag?
1: Nou, we zijn in ieder geval live op de radio, maar er worden natuurlijk ook overal foto's van gemaakt waar verslagen van worden gemaakt. En ook de videocamera is onderweg, dus we hebben straks ook een rapportage.
5: Geweldig, dat moeten we laten zien, heerlijk. Ik zie en ik hoor nu dat de Bodegraafse zangers weer gaan zingen, dus daar kunnen we ook weer van genieten. Misschien kun je er ook nog een opnametje van maken.
1: Ik ga even kijken of dat gaat lukken, dus dankjewel.
5: Ja, ik ben Jan Kaptein en ik zit al een paar weken in de evenementencommissie.
1: En dat bevalt goed?
5: Dat bevalt goed, al 30 jaar.
1: Ja, leuk hè, leuk hè. Fijne dag nog.
5: Dank je.
0: Nou, de Bodegraaf Shantycore gaat dan nu beginnen. Kijk anders even of je nog even daar een stukje van mee kan pakken.
1: Ja, ik loop in ieder geval even die kant uit. Ik zal eens even kijken of ze allemaal weer in de tent zitten.
0: En mocht je nou als luisteraar denken van, goh, ik wil niks missen van de najaarsmarkt. Ik wil nog iets terugzien. Hou gewoon onze website in de gaten, www.rtvmiddelholland.nl. Daar krijg je als het goed is zoveel mogelijk mee van de najaarsmarkt. Wat tekst betreft, beeld betreft, bewegend beeld betreft. En als je nou super mooi 4K beeld wil, kom dan gewoon leven live naar de studio die we hier hebben. Ter hoogte van de dorpskerkje in de Kerkstraat. Zwaai even zoals ik nu de mensen hier zwaai. Hallo, hallo. Wat een gezelligheid hier toch? Heel leuk, ik knik hier mensen volmondig, ja. Superleuk. René, ben jij inmiddels bij het koor?
1: Ja, zeker. En ze zijn nog een beetje aan het verzamelen. Dus ik weet niet of ze nu al gelijk gaan zingen.
0: Weet je wat?
1: Of dat al nog heel verduurt.
0: Dan ga ik gewoon even muziek starten. René, even nog...
1: En dan pakken we ze daarna mee.
0: Precies. Hey, even over die kaas. Hè. Weet je hoe ik hem zou recenseren op een schaal van 1 tot 10?
1: 11, denk ik. Hoop ik.
0: Nee, 42.
1: Ah, helemaal goed.
0: Dit is level 42. Lessons in Love.

0: plaat waar je alles behalve stil van wordt. Van Dikhout bij BR6 en Stil in Mei. Mocht je het inschakelen, een hele goede morgen. Joshua hier, live vanaf de najaarsmarkt hier in het prachtige Bodegraven. En mijn stappenteller die is niet helemaal blij met mij. Hij zegt, je moet even wat meer stappen maken dit uur. Dus Ruud, kan je me even uit de brand helpen? Dan ga ik even een stukje wandelen. Dan geef ik jou deze koptelefoon. En dan ga ik even een stukje wandelen.
1: Ga jij maar even een stukje wandelen, Joshua.
0: Hey, ik ben wel benieuwd, hè, Ruud, want jij komt ook uit deze regio volgens mij. Ja. Wat is nou jouw grootste hoogtepunt van de najaarsmarkt tot nu toe?
1: Ik woon hier 50 jaar. Mijn grootste hoogtepunt? Nou, misschien moet die nog komen, ik weet het eigenlijk niet. laat ik zo zeggen. Vroeger, toen met school en met sporten, dan deed je zelf ook nog wel mee met de optocht.
0: Ja?
1: Mijn kinderen hebben natuurlijk meegelopen met de optocht. Dat was misschien wel een van de hoogtepunten. En muzikaal misschien. Benga Boys is hier ooit geweest. De Benga Boys.
0: Oh.
1: Dat was wel misschien muzikaal een van de hoogtepunten. Tenminste van de laatste jaar in ieder geval. Want goed. Ieder zo zijn...
0: Nu ben ik al benieuwd. Als jij de baas zou zijn van de najaarsmarkt, wie zou jij dan qua muzikale act willen uitnodigen? Ach. Want de Venga Boys, die kunnen we lastig overtreffen, denk ik. Maar heb jij een act waarvan je denkt, uit de regio of erbuiten, van goh, die moet hier ook eigenlijk wel een keertje staan, hoor.
1: Uit de regio?
0: Want bijvoorbeeld afgelopen weekend hadden we bij Bruisend Reelwijk, hadden we helemaal top. Een act uit de buurt, die echt weer de hele tent op stel te zetten.
1: Ook die zijn hier regelmatig geweest. In Bruisend was natuurlijk ook Jeroen van der Boom.
0: Jeroen van der Boom, ja, die mocht ik zelfs interviewen. Dat kan je ook terugzien op het YouTube-kanaal van BR6.
1: Die is hier ook geweest in 2013. Kon je zelfs een meet and greet met Jeroen van der Boom kon je winnen.
0: Heel leuk.
1: En wie zou je nou iets willen? Zou Roxy Dekker, zou dat iets te gek zijn?
0: Nou, ik moet zeggen, ze heeft nu de Johan Cruijff Arena een paar keer uitverkocht. De volgende stap is dan natuurlijk de najaarsmarkt hier in Bodegraven, toch?
1: Ik denk dat dat een hele opwaardering is.
0: Hey, ik ga met je rondlopen, want het is echt, wat ik al een paar keer heb gezegd, mega, mega druk hier. Ik ga eens even kijken of ik iemand voor de microfoon kan halen. Ik zie daar twee mensen zitten met een prachtig kindje. Ik ga er even zitten. Hele goede morgen. Ik kom in vrede. Ik ben van de lokale omroep. Mag ik vragen of jullie het naar je zin hebben hier?
2: Ik ben doof. Je moet even duidelijk praten.
0: Oh, heeft u het naar uw zin hier?
2: Ja, wat denk jij? Het zonnetje schijnt met mijn kind en mijn kleinkind. Wat wil je nog meer?
0: En wat is nou tot nu toe uw hoogtepunt hier geweest?
2: Ik ben er nog maar net. We zijn 5 minuten hier.
0: Dan moet ik eigenlijk aan het einde van de dag weer even bij je terugkomen, denk ik.
2: Misschien wel.
0: Ik ben wel benieuwd voor uw kind. Wat vind jij nou het leukste aan de najaarsmarkt?
3: Eigenlijk van alles wel. Van alles, ja.
0: En ben ik ook benieuwd. Als er nog echt iets is wat de luisteraar zou moeten bezoeken dan. Als hij nu nog steeds op zijn luie donder op de bank zit. En toch even naartoe moet komen. Waar zou jij diegene echt mee naartoe willen nemen hier?
3: Ja, ik denk toch de muziek. De area van de muziek. Ja.
0: De muziek area. Want weet je toevallig wie er allemaal optreden vandaag?
3: Dat niet. Maar ik woon hier ook niet meer. Dus ik kom eigenlijk puur voor mijn moeder even heen en weer. Maar gewoon de gezelligheid, de sfeer, de show. Dat is waar ik de mensen nog wel naartoe zou nemen, zeg maar.
0: Gewoon, je hoeft niet eens zozeer te komen voor het programma, maar gewoon voor het samenkomen met je mede-Bodegravenaren.
3: Wat zeg je?
0: Gewoon uiteraard niet eens zozeer om het programma van vandaag, maar ook gewoon dat je lekker met de mensen hier samenkomt.
3: Zeker. Gewoon de gezelligheid. Gewoon het samen zijn. Dat je kan ervaren dat mensen ook gewoon nog samen gezellig kunnen hebben.
0: Echt.
3: Je ziet wat er in de wereld allemaal gebeurt.
0: Er is genoeg nadigheid en misère en malaise. Je moet een beetje kunnen genieten tussendoor natuurlijk. Ik geef er een groot gelijk in. Ik wens jullie heel veel plezier. En als ik u nog tegenkom, mevrouw, om te vragen wat u hoogtepunt was, dan ga ik... Ik ga het nog even checken als ik het niet vergeet. Als ik het nog zie. Helemaal goed. Hey, fijne dag nog. Ik ga nog een beetje verder rondlopen, want we hebben volgens mij nog 5 minuten tot het nieuws erin kikt. Dus ik ga nog even kijken of ik één iemand kan spreken hier. De shoebak hebben we al gehad natuurlijk. Ik zie hier kazen allemaal. Ja, het is natuurlijk ook gewoon allemaal kaas wat hier staat. Ze zijn een beetje aan het kijken. Er staat ook een pot met eieren. Ik ben benieuwd wat dat allemaal inhoudt. En ik allemaal favoriete kazen. Ruud, wat is jouw favoriete kaas eigenlijk?
1: Ik ben meer van de oude kaas.
0: De oude kaas?
1: Ja, een beetje goed pittig.
0: Dan kan ik met jou meepraten, want ik vind oude kaas ook stiekem wel lekker.
1: Ja.
0: Ik zie hier ook, ik moet ook niet te veel eten, want anders wordt mijn personal trainer niet blij met me. Ik neem één blokje bruschetta kaas, wat dat inhoudt. Mm. Ah, heel lekker. Ik zie ook komijnenkaas, ik zie bieslookkaas. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Wat is nou van alle kazen die hier staan, uw absolute favoriet?
4: De extra oude.
0: Nou, toevallig degene die nu achter de knoppen zit, houdt ook van oude kaas. Mag ik misschien één heel klein stukje voor hem meenemen? Oh, ik bedoel niet een heel blokje hoor, maar... ik dacht even dat u een heel blokje zou geven.
4: Gereedschap.
5: Gereedschap, ja.
4: Ja. Dus ik schaaf gewoon een stukje voor hem af.
0: Ja, super.
4: Dan moet jij maar alleen even meenemen.
0: Ja, nou, kom helemaal goed. En ik kom zo meteen nog even terug voor een stukje voor mezelf.
4: Voor een stukje zweetkaas.
0: Zweetkaas? Nou ja, zweetkaas of normale kaas, die sowieso kaas, en dan ga ik goed.
4: Ja, inderdaad.
0: Hé, hey, mevrouw, nog een hele fijne dag hier.
4: Dank je.
3: Jij ook.
0: Ruud, ik heb voor jou een plakkie oude kaas. Ik ga hem hoogpersoonlijk voor je brengen totdat Genesis erin komt. Volgens mij staat Land of Confusion klaar om gedraaid te worden. Maar niet voordat ik jou een plakkie hoogstpersoonlijk oude kaas geef. Ruud, eet smakelijk.
1: Dank je wel. Ja, heerlijk. Ja, dan... Och, wat lekker.
0: En er valt nog genoeg te doen hier. Het is natuurlijk ook Monumentendag. Er valt genoeg te bezoeken hier in Bodegraven. Waaronder ook de Dorpskerk hier naast ons. Naast de studio. We gaan even kijken of we daar nog steeds in kunnen komen. Misschien dat we nog wat mensen voor de mic kunnen halen. Misschien dat we nog wat mensen kunnen spreken. Dat we nog wat kunnen meemaken. Oh, ik zie hier ook een bromfiets. Ik zie hier een hele mooie bromfiets. Hele mooie bromfiets, meneer. Ja, dus natuurlijk ook, hè. Bromfiets kijken, dat is voor het eerst dit jaar. Dat is ook op de najaarsmarkt.
1: Ja, dat is denk ik in plaats gekomen van de oude trekkers.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Uiteindelijk gaat dat natuurlijk. Zullen ze daar misschien geen vergunning voor hebben gekregen? Want ja, die zijn natuurlijk nog meer vervuilender als oude brommers.
0: Ja.
1: Dus dit zal een kleine vernieuwing zijn misschien.
0: Nou, vernieuwing is natuurlijk ook van harte welkom op de najaarsmarkt. Dus mocht bromfietsen nou echt jouw ding zijn en helemaal naar bromfietsen kijken, kom dan even naar uit mijn hoofd het Rosarium. Daar staan ze. Daar kan je tot 3:30 in de middag even kijken. Wij zijn hier nog de hele dag. Wij gaan zo meteen eruit even voor het nieuws. Tot die tijd is hier Genesis met Land of Confusion, denk ik.
1: Ja.
0: Ja? Fantastisch. Kan het nog steeds. Moet hij het wel doen natuurlijk, hè? Oh nee, dan moet je even hier op play klikken. Kijk. Kijk, samen doen we het hier bij BSS en we gaan samen komen er wel uit.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Najaarsmarkt Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Suzuki Dealer van der Boon. 60 jaar zekerheid en service. In Alphen aan de Rijn. Najaarsmarkt Radio. Jouw buurt. Jouw geluid.
10: Beleef de Najaarsmarkt. Live vanaf de Oude Markt.

0: Rita Meijer. Why, tell me why. Zij was hier uiteraard 6 jaar geleden.
1: BR6. Jouw buurt. Jouw geluid. BR6. Ruud van de Klucht.
0: Ja, dat ben ik dus. Anita Meijer was hier een aantal jaar geleden op de Leijersmarkt. Gaf zij je acte de présence. Joshua, heb jij haar wel eens live gezien?
2: Wat zei je? Ik kan je niet heel goed verstaan.
0: Of jij haar wel eens live hebt gezien?
2: Of ik haar wel eens live heb gezien? Ja. Nee. Maar ze staat wel nog op mijn artiesten die ik graag nog zou willen zien. Bucketlist. Kan je haar aanraden?
0: Ja. Ik heb haar toen hier gezien op de Nijsmarkt. Ze maken er wel een feestje van. Het is echt nog wel een rasartiest. En ik heb haar ooit nog eens een keertje in het casino ben ik haar tegengekomen.
2: In het casino?
0: In een casino, ja.
2: Kon je dan wedden op hoe goed haar optreden zou zijn of zo?
0: Nee. Zij gaf daar gewoon een live optreden.
2: Wat leuk.
0: Terwijl je ook een gokje kon wagen.
2: Wat leuk. Ja, super. Ja, wie weet. Ja, misschien dat ze volgend jaar hier op het muziekplein kan staan. Ik zag gewoon voor vandaag, voor dit jaar, leuke namen. Ik zag een Damien van Os. Ik zag een Sineke. Ik zag een Vincent. Dus dat klinkt wel veelbelovend als je houdt van Nederlandstalige, gezellige meezingers.
0: Ja, en dan heb je ook nog Shirley Melody. En zij treedt op bij het terras van de buren. Dat is dus de muzikale omlijsting van vandaag. Voor de rest heb je natuurlijk hier, je hebt een mooi prachtig zonnetje, je hebt de Streekmarkt. Zometeen gaat volgens mij het ringsteken is om 2:30.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen.
0: De brommers, de oldtime brommers gaan zometeen natuurlijk hun ritje maken. En wij gaan in ieder geval nog weer verder met een plaatje.
2: En wat voor plaatje hebben we, beste Ruud?
0: We hebben Bruno Mars. Och, On My Soul.

0: Ja, we hadden nog een klein stukje opgenomen.
1: René, hoor je mij toevallig?
2: Ja, we hadden nog een klein stukje opgenomen. En dat is van het vorige uur. En toen werd de kaaskoningin gewogen. Ken je dat principe?
0: Ja.
2: Dus nou, op dat moment wordt ze op eigenlijk een evenwicht
0: gezet. Ik ben blij dat ze dat niet bij mij bij doen.
2: Ja, als wij twee erop gaan staan, dan slaat die weegschaal door. Dus, maar ik heb daar iets van een verslagje van geprobeerd te maken. En het net in elkaar geknipt. En ik dacht, laten we het even horen wat er gebeurd is.
0: Ik ben benieuwd.
2: Als het goed is, krijg je hem binnen.
3: En hoe gaan we nou wegen hoe zwaar ze zijn? De kaas die aan de andere kant staat. De kaas die aan de andere kant ligt is al gewogen, dus de kaasboer weet al hoeveel dat is. En nu gaan we met gewichten proberen de wagen in evenwicht te brengen. Ik hoop dat u niet heeft gegokt op de totale leeftijd van de drie dames, want dan zit u niet heel erg in de buurt. Nou, ze staan nu nog veilig op de grond. Maar ze gaan volgens mij al langzaam de lucht in. Gaan we misschien toch over naar de kaas? Ja, eens kijken hoeveel gewichten we nog in de krat hebben. Nou. Ah, ze zijn al van de grond af. We gaan toch over naar kazen erbij leggen. Dat gaat harder. Ja hoor. Ah, nu denken ze weer dat ze te zwaar zijn. Het begint al heel goed in evenwicht, hè? Ja, zijn we er? Ja, er moet toch nog een kilootje bij, hoor ik. Heeft u genoeg om te kunnen rekenen? Ja? Ja, dat wordt even iets langer rekenen, omdat die kazen er nu toch bij zijn gelegd. Kunnen we... Nou, dan gaan we de dames er weer bij halen. We mogen weer naar de grond. Weer stevig grond onder je voeten. Het totale gewicht, weet u nog wat van iets doet? Het totale gewicht is 241 kilo. Lekker!

0: Jij bent zo, Jeroen van der Boom, hier aanwezig in de, op de Nijersmarkt in 2013. En daarvoor hadden we René Vroger uit 2014.
1: Ja, ik kom er even naast je staan, want we schallen redelijk op die speakers uit.
0: Ja, en waar heb je Joshua eigenlijk heen gestuurd?
1: Ja, die is nu in de kerktoren.
0: Ja.
1: En,
0: oh, die staat hier 33 meter hier boven ons.
1: Ja, strakjes.
0: Oh.
1: Hij staat straks 33 meter boven ons. Hij is nu aan het klimmen. Alleen in de kerktoren is onze verbinding een beetje slecht.
0: Oh.
1: Ja, ze gebruikten bakstenen vroeger en heel veel. Daar kan hij niet zo goed tegen.
0: Nee. Nee. Nee, ja, we gaan door veel dingen door, maar niet door bakstenen. Dat blijft nog een probleem. Maar goed, gaan we maar kijken of we hem zo te pakken kunnen krijgen als hij helemaal boven staat, niet?

0: buurt. Jouw geluid. BR6.
1: Hoor je niet meer.
0: Arjen Buikhuizen.
2: Ja, Shania Twain hoorde je met Don't Impress Me Much hier bij BR6. En ik kan wel zeggen dat het me niet imponeert of me niet... Hoe zeg je dat eigenlijk vanaf daarboven? We hebben Joshua naar boven gestuurd.
3: En, ja, de verbinding is heel slecht hier, maar lang voor kort. Ontzettend mooi uitzicht. En de verbinding valt weer weg.
2: Maar jij bent gewoon te horen op de radio, dus...
3: Ja, daar ben ik weer, als het goed... Nee, toch niet.
2: Ik probeer mijn koptelefoon ietsje dichterbij te houden.
3: Ik ben er weer en het is heel mooi uitzicht. Laat ik het daar op houden.
2: De radiomicrofoon die doet het wel gelukkig goed. Het is alleen de koptelefoon die het niet doet.
3: Dus ja, klopt.
2: Volgens mij kan je gewoon een stukje verslag gaan doen, hoor.
3: Ja, oké, super. Het uitzicht... Het klinkt heel cliché, maar het is gewoon onbeschrijfelijk. Ik ga even kijken of ik de vrouw hiernaast me even een vraag kan stellen. Mevrouw, kan ik u wat vragen? Prachtig.
4: Ja. Het is echt heel leuk om gewoon het dorp van boven te zien.
3: Kan je leuk jullie huis zien vanaf hier?
4: Nou, ik woon hier niet. Nijmegen. Ik heb hier gewoond.
3: Ah. Het voelt voor u als een ander...
4: Ja, dat klopt. Ja, dus het is echt superleuk. Ja.
3: En
4: Nee. We zaten net te kijken, maar het is te ver weg. Want ze woont echt aan de rand een beetje. Dus langs het spoor.
3: Oh, langs het spoor. Oh, oké.
5: Nee, het is een beetje te lang stil nu. Ik denk dat we de verbinding
4: voor je. Uitzicht hier.
3: Ik wil zoveel meer diepgaande vragen stellen, maar ik kan mijn constatatie bijhouden als ik naar beneden kijk. Het is bijna 40 meter.
2: Ja, je mag weer terug naar beneden. Ik vind het heel stoer dat je dit gedaan hebt.
5: Ja, ik denk dat ik eigenlijk boven was gekomen en niet eens meer een gesprek had kunnen aanknopen.
2: Ja, nee. En de verbinding die valt weg en die komt weer terug en die valt weg en die komt weer terug. Dus we gaan gewoon straks, als Joshua weer beneden is, gewoon even vragen hoe het nou was boven.
5: Ja, laten we dat maar doen.
2: Helemaal goed, dan spreken we hem zo.
5: Ja, want mensen moeten bewegen.

0: Ja. Joshua is inmiddels alweer naar beneden gekomen. Joshua, kan jij me nog een klein beetje vertellen hoe het daarboven was? Want, ja.
1: Mag ik eerst even zitten?
0: Ja, doe
1: wat
0: dat maar.
1: Een reis was dat, zeg. Nou ja, ik wilde een heel leuk diepte-interview gaan doen, maar toen klapte de verbinding er een paar keer of zo uit. Maar het was echt een ervaring. Ik heb een beetje een soort halve hoogtevrees. Soms vind ik het heel leuk om mee te maken. En soms denk ik echt van, waar ben ik in hemelsnaam in beland? En toen ik daarboven eenmaal zat, je bent bijna 40 meter in de lucht, dan denk je toch een beetje van, ja, die klim was wel echt uitdagend. Want als je ook weer naar beneden moet, moet je echt achterwaarts weer naar beneden. Maar als je eenmaal boven staat, het uitzicht wat je hebt is echt onbeschrijfelijk. Ik sprak het met twee vrouwen. Eén van hen die kwam uit de buurt. En die andere die kwam wel hier vandaan, maar woont inmiddels in Nijmegen aan de andere kant van het land. Maar voor haar was het echt weer een soort van thuiskomen om dan gelijk boven in die kerk te staan en dan gewoon tot ver in de regio te kijken. Het is echt ongelooflijk. En ik heb er, laat ik het maar zo zeggen, geen spijt van gehad dat ik, naar boven ben gelopen. Het is wel heel onhandig als je losse veters hebt. Dus ik moest ook echt bijna gewoon denken van, goh, ik moet ze denk ik even gaan strikken halverwege deze trap. Dus anders was het echt even anders afgelopen. Maar eind goed, al goed. Ik ben hier heel hard aangekomen. Soort van uitgeput. Soort van, sprakeloos eigenlijk. Het was gewoon heel mooi.
0: Nou, volgens mij ben je een aardige spraakwaterval, maar goed.
1: Nou ja, weet je wat het is? Uiteindelijk moet je het gewoon even weer een beetje beseffen van waar ben ik beland? Wat heb ik zojuist meegemaakt? Maar dan ben je weer even gegrond, letterlijk en figuurlijk. En dan, mocht je nog tijd hebben met Open Monumentendag, want het is vandaag en morgen nog, ga dan zeker even bij die dorpskerk omhoog. Het is even klimmen, het is een paar steile trappen omhoog. Maar dan sta je eenmaal daarboven en dan ben je echt blij dat je het hebt gedaan, hoor.
0: Vanmiddag is er in verband met Open Monumentendag ook nog een optreden.
1: Ja, klopt.
0: Binnen in de kerk, dus zeker even de moeite waard om Om een kijkje te nemen.
1: Ja, en wat Open Monumentendag betreft hier in Bodegraven-Reeuwijk is er nog veel meer te doen. Als je een compleet overzicht wil, ga dan even naar onze website rtvmiddelholland.nl. Dan kan je zien wat er nog veel meer te doen is, los van alleen de dorpskerk. Maar ga op zijn minst iets doen. Niet alleen de najaarsmarkt vandaag, maar ook gewoon vandaag en morgen Open Monumentendag. Want het zijn echt mooie, tijdloze gebouwen. Sommige hebben de tand destijds echt feilloos doorstaan. En het zijn gewoon mooie gebouwen. Dus die verdienen echt alle liefde en respect die ze kunnen krijgen.
0: Oké, nou, we gaan weer verder met een plaatje.
2: Jij,
0: Donnie,
2: weet vast nog wel dat
0: en
2: ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Ja, en wat voor prachtige dag in september is het. Ik heb, ja, het is bijna lunchtijd natuurlijk. Ik heb Joshua er eventjes op uitgestuurd om te kijken of er nog wat te eten valt. Valt er nog wat te snaaien, Joshua?
1: Nou ja, er zijn genoeg kraapjes hier op de Naaiersmarkt in Bodegraven. Dus als je nog trek hebt, de keuze is reuze. Maar eerlijk gezegd, Ruud, ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is ontzettend warm. De mussen vallen bijna van het dak. En zeker na zo'n lange klim van bijna 40 meter en weer terug, heb ik hartstikke veel zin in ijs.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Wat is jouw favoriete smaak?
0: Kokos.
1: Kokos?
0: Ja.
1: Oh, die hebben ze hier niet, vrees ik. Ze hebben Paw Patrol ijs, wat het ook mogen zijn. Misschien dat er kokos in zit, je weet het niet.
0: Nee.
1: Maar ook sorbet aardbei, vanille en witte chocolade.
0: Doe dan maar een vanille.
1: Een vanille, helemaal goed. Er zijn nog een paar mensen voor ons. Intussen ben ik ook al benieuwd, Ruud. Hoe ziet de rest van de dag er voor je uit? Zijn er nog plekken waar je echt nog naartoe wil gaan vandaag?
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zijn. Ik heb vanavond nog een feestje.
1: Dus ik, wat heb je?
0: Ik heb vanavond een verjaardag.
1: Dus wie is er jarig?
0: Ikzelf.
1: Nee, ben jij jarig?
0: Ja, geweest. Maar ja, ik vier het alsnog, zeg maar.
1: Dan ga ik kijken of ik extra spikkels voor jou kan regelen voor op je ijs.
0: Nou, dat zou mooi zijn.
1: Helemaal leuk. Hey, ik ben ook al benieuwd. Ben je al de vorige dagen ook al rondwezen lopen?
0: Ja, ik ben woensdag wel eventjes geweest bij de optocht. Op de donderdag bij de optocht. Daar heb ik even gekeken. Gisteren ben ik nou eventjes snel erdoor gelopen en ik wil zo meteen nog eventjes een klein rondje doen.
1: Leuk. En kijk, jij bent natuurlijk ook afgevaardigde van BR6 en van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en ook helemaal van Bodegraven. Als jij, de luisteraar, zou moeten overtuigen om hier nog vandaag naartoe te komen, hoe zou jij dat dan doen?
0: Ik zou zeggen, er is genoeg te doen. Er is er genoeg te kijken. Er is genoeg te zien. En het is mooi weer. Dus ik zou zeggen, ga er gewoon nog even op uit.
1: Weet je, de weergoden die hebben het ook echt ons gewoon goed met ons voor. Want vandaag is de laatste gewoon mooie dag. Morgen gaat echt met bakken uit de hemel vallen. Dus als je nu nog even van het weer wilt genieten, van de gezelligheid en van de Bodegraafse sociale cohesie, dan moet je dat vandaag echt even doen.
0: Ja, zeker. Want vorig jaar stonden wij hier ook. Nou, we staan hier onder een tentje. En die was vorig jaar zeker nodig, want we reden er bijna weg. Echt, we spoelden weg.
1: Ja, en inderdaad, we moeten het gewoon echt vaak genoeg zeggen. Wij staan hier vandaag gewoon live vanaf de Kerkstraat. Dus ben jij in de buurt? Wij zitten hier inderdaad onder een witte tent. Er zat ook heel groot BR6 aan de voorkant. Dus kom even langs, kom even de groeten doen. Kom even met ons in gesprek en deel vooral je meningen over de najaarsmarkt. Dat vinden wij alleen maar leuk om met jou in gesprek erover te gaan.
0: En mocht je als vrijwilliger bij BR6... aan de slag willen, kun je je natuurlijk ook meteen aanmelden.
1: Ja, precies. En wat is nou het leukste aan vrijwilliger zijn bij BR6, Ruud?
0: Nou ja, ik vind sowieso, ik ben helemaal gek van muziek en techniek. Dus ja, ik vind dat dingen samen voor de radio vind ik prachtig om te doen.
1: Ja, wat is nou je favoriete muziek als we dan toch bezig zijn?
0: Bij mij is het toch wel heel erg breed. Maar voornamelijk wel top 40 en dan maakt het niet uit of dat van heden is of het verleden. Mijn eigen uurtje heb ik altijd. Scharrel ik een beetje in dit top 40 dossier.
1: Ah, lekker. Heel fijn. Heel tof. Ik kan echt met jou praten, want mijn muzieksmaak is ook heel breed. Het gaat echt van dance tot rock tot jazz tot klassiek.
0: Ja, ja.
1: Dus mooi. We gaan een keertje samen even wat muziek uitwisselen. Ik ben benieuwd.
0: Dat is goed.
1: Hey, hoeveel bolletjes wil jij trouwens?
0: Eentje is goed.
1: Eén bolletje.
0: Ja, één bolletje is prima.
1: Top. Goedemiddag. Mag ik één bolletje vanille in een bakje? En één bolletje vanille in een bakje met spikkels, alsjeblieft. Voor mijn jarige collega. Doe maar lekker veel spikkels voor de jarige Job voor vandaag. Wat voor ijs vind jij lekker? Want er is keuze uit 4 smaken. Wat is jouw favoriet?
2: Van de smaken die we nu hebben, denk ik de sorbet aardbei.
1: Weet je wat, verander maar. Kijk, doe maar wel die vanille met spikkels, maar doe dan voor mij één bolletje sorbet aardbei. Nou, Ruud, ik zou zeggen, blijf nog even zitten. Het komt eraan. Draag nog maar even een plaatje, dan gaan wij samen van een lekkere dosis ijs genieten.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee. Nou, laten we dat maar doen. Dan gaan we maar weer een plaatje starten.

0: to Ibiza. Mijn muzikale hoogtepunt ooit hier zo op de najaarsmarkt. De Benga Boys. In 2015 waren ze hier te gast. Ja, ons uurtje zit er alweer bijna op. Joshua gaat ook zo meteen weer terugfietsen naar het altijd pittoreske wat ik vind.
1: Ja, dit is wel leuk. Ik was eigenlijk last minute ingevlogen om het in te vallen voor Arjan die ziek thuis zit. Dus nogmaals Arjan, beterschap. Maar ik moet ook gewoon terug naar Waddinxveen om daar verslag te doen van een ander cultureel event. Maar ga zeker hier naartoe. Kom nog even in grote getallen naar de najaarsmarkt. Wij zitten hier met BR6 tot 4 uur. Dat is alleen maar gezellig. En mag ik even jullie bedanken voor de gastvrijheid en de gezelligheid. Het is tof om dit even weer hier te doen. Ik heb echt heel lang geen live radio meer gemaakt. En het was bijzonder om even boven in die kerk te zitten. Dus dit is even een dag die de boeken ingaat, hoor.
0: Nou, het ging je in ieder geval fantastisch af. Ja, absoluut.
1: Het zweet staat nu nog op mijn hoofd.
0: Inmiddels is ook Robin aangeschoven. Die,
2: goeiedag.
0: Die gaat zo meteen na het journaal van 1 uur BR6 Café doen.
2: Het BR6 Café, of terras zeggen ze dan nu.
0: En het terras. Wat kunnen we zo meteen verwachten bij jullie?
2: Ja, vooral mooie muziek. Denk ik.
0: Vooral mooie muziek. Nee, maar geen praatjes, geen...
2: Ja, we moeten nog even kijken. Ik wacht nog even op mijn collega Daniel. Die is onderweg. Die is zoals gewoonlijk wat later. Hij was er bijna.
0: Hij schakelt altijd wat later in.
2: Ja.
0: Nee, oké. Okay, dan, we hebben nog een half minuutje. We zijn nog live.
2: Dus, kom gezellig langs.
0: Dus ik doe nog maar heel even live.

0: van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde, was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Najaarsmarkt Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Suzuki Dealer van der Boon. 60 jaar zekerheid en service. In Alphen aan de Rijn. Najaarsmarkt Radio. Jouw buurt. Jouw geluid.
11: Hallo. Goedendag. Daniel, kom even bij deze voor jou. Hallo. Gaat een beetje rommelig. Het is allemaal nieuw voor ons. We zijn hier live op de Najaarsmarkt. En ik denk omdat wij nu uit onze hol komen.
12: Diana Ross met I'm Coming Out.

0: Diana Ross.
1: Oh, heel hard. Diana Ross. En we zitten hier natuurlijk live op de Naaismarkt. En daar hoort natuurlijk wel een André Hazes bij. Bloed, zweet.

0: banger hard. Zoals ze dat al zeggen. Rob de Nijs. Ja, ik heb even geen jingles bij me, dus ik kan niet een mooie BSS Café jingle. Maar we zitten hier gezellig op de Nijs, maar nog steeds. Met kraampje vlakbij de Dorpskerk. Als je denkt van, ik vind het leuk om even langskomen om een praatje te maken, kom er zeker even langs. Het is nog lekker weer.
1: Het waait een beetje.
0: Het waait een beetje.
1: Alles waait weg.
0: Ja. Alles waait weg, maar wij denken, daar hebben we dan weer een mooi nummertje voor.
1: Ja, dat is nu harde wind, dus...
0: Je hoort hem al. Oh.
2: Kopjes.

0: Deze. Link zit vast.
1: Stel.
0: Kut ding is
2: het. Gaat goed, jongens?
0: Wacht. Deze, hij staat open. Ja, goedemiddag. Dat is gewoon een goedemiddag, ja, we zijn weer op de najaarsmarkt. Een paar nummertjes gedraaid en het moet wel gezellig blijven natuurlijk. En mijn gezelligheid wordt natuurlijk één nummer bij deze zomer. En dat is natuurlijk Cheerio van Justin de Wild.
3: Ik wil play klikken.
0: Klinkt toch op play, of niet?

0: Michael Jackson met Smooth Criminal. Wij zitten hier nog steeds lekker op de najaarsmarkt. Gezellig. Koen staat erbij. Hallo Koen. En ja, we missen alleen iemand. We zitten hier met z'n tweeën. Ik zit hier met Daniel samen.
1: Ja, zeker.
0: Maar we missen ons, hoe zeg je dat, de derde man van de trio. Ja. Frankie. Toevallig ook het broertje van Koen. Koen, wil je er nog een woordje over zeggen dat hij er niet is?
2: Ja, als je hier één iemand mist vandaag, is het Frankie. En volgens mij hebben jullie een eerbetoon bedacht, hè?
0: Dat heb je helemaal goed. Ik heb een nummertje speciaal voor Frank.
3: Zo is hij toch soort van aanwezig.
0: Sister Sledge met Frankie.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Najaarsmarkt Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Suzuki Dealer van der Boon. 60 jaar zekerheid en service. In Alphen aan de Rijn. Najaarsmarkt Radio. Jouw buurt. Jouw geluid. Beleef.

Maar het doet iets meer. Ik had kleine technische problemen. We zitten ondertussen in het tweede uur van Live op de Nijsmarkt met het WSS Café. We blijven nog even lekker een paar plaatjes draaien tot 3 uur. Dan sluiten we nog even af met z'n allen. Dus geniet nog even lekker van Guns N' Roses.

0: Ja, Saturday Night van Herman Brood en his Wild Romance. Een nummer speciaal geschreven voor het B6-café, want wij draaien ook altijd op zaterdagavond. Over zaterdagavond gesproken, Daniel.
1: Ja, zeker.
0: Ga je vanavond nog een spelletje spelen met iemand?
1: Vanavond in een café moeten natuurlijk spelletjes gespeeld worden. Dus ja,
0: vinden we
1: mooi. En dan kun je een mooie prijs winnen natuurlijk. Dus zorg dat je luistert.
0: Nou, daar heb ik het volgende nummertje voor klaarstaan.
1: Dus als jullie al winnen, the winner takes it all.
0: The winner takes it all van ABBA.

0: Dat was hem alweer. Het laatste uurtje van het BSS Café. Wij zijn vanavond om 8 uur weer op de radio met Daniel. Frank komt volgende week waarschijnlijk weer. Zometeen nog een uurtje met de gezamenlijke... Ik heb hier nog René erbij.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Met z'n allen gezellig even nog afsluiten. Oh, ja. Deze...
2: We sturen Anneke nog even de markt op.
0: De markt op, oké. Okay.
2: En verder gaan we wel kijken.
0: Nou, wat een gezelligheid.
2: Toch?
0: Nou, dan horen jullie ons zo weer na de reclame.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy
4: van
3: Kester.
4: Ik ben Marcia van Kerkwens.
5: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Goedemiddag, net iets over drieën. Van harte welkom vanaf de Nijsmarkt BSS hier zo. René Tijdhoff achter de knoppen. We gaan nog even een uurtje een feestje van maken. Het is nog steeds gezellig druk op de Nijsmarkt. De ijsboer is nog aanwezig. Er wordt nog steeds kaas uitgedeeld, dus er is nog wat. Dus mocht je zelf ook zin hebben in een blokje kaas, dan moet je gewoon even hier komen kijken. En wij draaien gewoon even lekkere muziek. Ik ga straks even bij Anneke kijken bij het ringsteken. Maar nu hoor je eerst de Swedish House Mafia met Save the World.

0: tijd voor een gesprek op locatie. Hier is
1: Anneke Becker.
2: Ja, we gaan gewoon even wat nieuws proberen. Anneke die is wat verder weggelopen dan onze normale microfoon kan bereiken. Dus we hebben een loopmicrofoon die kan ongeveer 30 meter over het plein heen. Ja, Anneke is nu iets verder weg. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, ik sta hier bij de vijver. En daar is het ringsteken begonnen. Misschien hoor je de belletjes rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, die horen we wel een klein beetje inderdaad. Is het druk daar?
3: Ja, er zijn veel mensen. Die staan hier nu allemaal om de vijver heen. Dat is wel leuk, want je kan het hele rondje zien, zeg maar. Want eerst verdwenen ze zeg maar een beetje achter de huizen. En dan gingen ze zo'n rondje rijden. Maar nu kan je dus alles zien.
2: Ja, ik weet nog wel van vroeger. Toen kwamen ze hier zo ook langs het Marktplein. Dus ja, kwamen ze echt met die paardenkoetsen, kwamen ze de hoek omzeilen. Dat was altijd best wel spectaculair. Gaat het hard daar zo?
3: Nou, er is nu net een paardje voor mij, die is een beetje ongeduldig. Die begint een beetje te springen en die wordt een beetje rustig gehouden. En veel van die karren zijn in het thema van de koken. Dus allemaal kokmuttels en met pannen en eten. Want dat is het thema, hè? Koningin van de keuken. Dus, nou, hier ook een heel mooi rijtuig met twee grote paarden ervoor. Het heeft zelfs een naam. De Brandbiet heet deze. Het is een kar met allemaal vaten erop.
2: Oh, wat grappig.
3: Ja, ze staan hier te wachten voor het ringsteken. Ik sta precies aan de andere kant. Dus niet waar ze de ring steken, maar waar ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn. Ik kan het net zien aan de overkant. Ja, het is gewoon met een stok, zeg maar, moeten de mensen. De ene rijdt, zeg maar, die moet de teugels vasthouden. En de ander moet proberen de ring te steken die in de lucht hangt. Ja, en hoe harder die rijdt, hoe moeilijker het is natuurlijk.
2: Ja, dat snap ik. En nu gaf jij net al aan, want we hebben net hier zo dit even bekokstoofd of we dit konden gaan doen. Dat er eigenlijk twee competities lopen, toch, vandaag? Eentje met de koetsen en ook eentje met fietsen of zo.
3: Oh, die fietsers die zijn apart. Dus niet tegelijkertijd. Die paard dat schudt even. Dus,
2: ja, dat hoor je wel.
3: De snelle belletjes rinkelen, ja. Ja, dat wachten vinden die paarden niet leuk, hè. Dan staan ze een beetje te trappelen. En,
2: ja, ze worden er ongeduldig van.
3: Ja, ze worden een beetje ongeduldig van, ja. Denken, waarom sta ik hier?
2: En?
3: Maar het is een prachtig weer, dus het is heel druk.
2: Ja, het is echt heerlijk weer. We hebben het echt getroffen. En dat ringsteken duurt tot ongeveer 4 uur, toch?
3: Ja dan wordt de prijs winnaar bekendgemaakt. Dat zijn trouwens niet allemaal bodegraafpaarden. Dat komen ook allemaal uit Boskoop en omgeving. En ook ver weg zelfs. Dus, het is natuurlijk een sport die je maar net moet kennen, zeg maar.
2: Ja, maar paardensport is hier kunst. In de regio natuurlijk gelukkig best wel populair. Dus ik denk dat je best wel wat berijders inderdaad hier zo uit de omgeving van bodegraven kan halen.
3: Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel een hele kunst. Niet iedereen kan ringsteken. Hè?
2: Nee, dat geloof ik ook niet. Lijkt me ook best lastig. Want hoe groot zijn die ringen die ze moeten steken als je een schatting mag geven?
3: Ik denk ongeveer zoals je een ring hebt waar je met turnen ziet, zeg maar.
2: Wat zal het zijn? 15 centimeter doorsnee?
3: Ja, zoiets. Geen idee.
2: Als je dan op een wiebelende koets aankomt, dan is dat een uitdaging.
3: Ik kan het even vragen. Meneer, hoe groot zijn die ringen?
4: Ik denk een centimeter of 4.
3: 4 maar. 4 centimeter. Dat is echt heel klein. Ja. Oh, en jee. Gaat het steken of niet?
4: Ja, die mevrouw die steken.
3: Oh, die mevrouw steken. U moet rijden. U mag rijden mee. Voor de decoratie.
4: Ja, voor de paarden.
3: Voor de paarden. Oh. Moet ze eigenlijk nu temmen of niet?
4: Nou, nee. Je mag gewoon even in de gaten houden.
3: Ja, want dit is een vierspan. Dat is helemaal ingewikkeld. Ja. Ik sta hier nu bij een vierspan en een meneer die verkleed is als kok.
2: Dus echt alles is een thema.
3: Ja, dat is echt leuk. Ja. En hier staat nu nog eentje met één paardje. Heb ze dus met 4 paarden, met 1 paard, met een pony, met 2 paarden. Dus alle variaties.
2: En dat rijdt dus ook door elkaar heen. Dus het kan zijn dat er nu een vierspan gaat en dat de volgende dat het een pony is.
3: Ja, maar dat ringetje blijft natuurlijk even moeilijk.
2: Ja, inderdaad. Oh, wat grappig.
3: Ja.
2: Ik denk dat we zo nog even bij je terugkomen, Anneke. Ga ik zo nog even een plaatje instarten en dan bel ik je.
3: Dan loop ik nog even naar de Kerkstraat, denk ik.
2: Dat vind ik ook wel een leuke. Dan bel ik je zo nog even terug.
3: Ja, dat is goed. Oké.
2: Helemaal goed. En mocht je nog even willen kijken wat we nou allemaal aan het doen zijn en denken van, hé, dat BR6, ik heb dat eigenlijk nog nooit gezien. We staan hier voor de Dorpskerk. Dus kom gerust even langs, kom even kijken. We vinden het ook prima om uit te leggen wat er hier zo nou allemaal gebeurt qua techniek. En ja, het is gewoon een beetje gezellig hier en dat vind ik wel leuk. Verder met een plaatje. En ja, hoe kan het beter dan die van Phil Collins? En zoals Anneke ook wil, don't lose my number.

0: Nou, mijn microfoon wilde even niet. Ik ga zo even kijken wat dat nou kan zijn. Ah, er zitten knopjes op. Daar moet ik ook gewoon met mijn tegels vanaf blijven natuurlijk. Wat ik al zei, Intwine met Happy hoor je hier bij BR6. We hebben Anneke erop uitgestuurd. Ze was net al bij het ringsteken. Ze kwam erachter dat het ringetje waarvan we dachten dat het ongeveer zo groot was als een gymring. Dat een stuk kleiner was. Dat je echt gewoon een ringetje hebt met een doorsnee van 4 centimeter. Waar je dan op een bewegende wagen aan je lans moet rijgen. En ze is nu verder aan het kijken. Waar ben je intussen?
1: Ik loop nu in de Kerkstraat. Het is heel gezellig druk hier in het dorp. We staan nu bij de muziekschool. Iemand, een heel klein meisje, is op een viool aan het spelen. En de lerares speelt op een hele grote fluit. Hoi.
0: Ja, heel zachtjes in de achtergrond. Hij filtert wel wat weg. Maar we kunnen wel horen dat er inderdaad viool gespeeld wordt.
1: Ja,
0: ik vind dat altijd zo knap.
1: Ja, zeker. Omdat je moet het een beetje aanvoelen. Hè? Maar je moet... En er lopen heel veel mensen met emmers. Dus ik denk dat ze... Oh, ik hoop niet dat ze allemaal lekkage hebben thuis. Dat ze een emmer nodig hebben. Maar...
0: Je hoopt toch van niet, hè?
1: Maar die emmers kunnen ze verdienen met sjoelen. Dus we zijn hier ook aan het sjoelen.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik weet niet of je het een beetje kan horen, ook dat stoelen.
0: Zeker. Heb jij al een emmer verdiend?
1: Nee, ik heb nog niet gestoeld.
0: Ben jij daar goed in eigenlijk?
1: Stoelen? Nee, niet echt, denk ik. Ik weet niet.
0: Het is ook niet mijn sterkste punt, hoor.
1: Ja. Maar dus daar zijn mensen druk mee. En ze zijn lekker aan het eten, zo bij de kraampjes. Lekker patatje of wat vlees. En er loopt zelfs iemand een banaan te eten, ook heel gezond. Maar het is hier gezellig druk. Ja, het komt natuurlijk ook een beetje door het weer, denk ik. Hè?
0: Ja, je wordt gewoon nog bruin vandaag. Het is echt heerlijk zonnig. Ja. Klein beetje wind erbij.
1: Ja.
0: Een graad of 22. We mogen echt niet klagen dit jaar.
1: Ja, ik zag op mijn telefoon zelf 27.
0: Dus 27?
1: Ja.
0: En je weet zeker dat je niet in Zuid-Spanje zat ingelogd?
1: Dus Nee, maar het is heel geld voor mensen als ze nog willen komen. Ja, het kan nog best.
0: Toch?
1: Niet alle kraampjes zijn dicht.
0: Nee, die kraampjes blijven in ieder geval tot 4 uur vanmiddag staan. En als het gezellig blijft, dan doen ze vast nog wel wat langer. Ja. Ik kan natuurlijk altijd nog even naar de kermis toe.
1: Kermis en vanavond optredens. Hè?
0: Vanavond optredens. Dus het blijft nog lang onrustig. Nou hoorde ik ook dat er ergens een sportplein moet zijn. Ik weet niet of dat intussen al is opgeruimd of dat nog aanwezig is. Maar zou jij daar zo eens even naar willen zoeken?
1: Dat ga ik even naar zoeken dan. Ja, oké. Okay.
0: En dan
1: spreek je straks.
0: Dan spreek ik je zo weer. Gaan wij gewoon verder met de muziek hier. Live vanaf de Najaarsmarkt in Bodegraven. Nou, je hoorde het al van Anneke. Mocht je nog even willen komen kijken. Je bent van harte welkom. Voor de Dorpskerk staan wij. Maar eigenlijk is er in het hele dorp wel wat te doen. En is het gewoon genieten van het lekkere weer. Het samen zijn. Goed eten. En gewoon een leuk sfeertje. En om dat leuke sfeertje ook wat bij te dragen. Dance with me. Van

0: En ja, ik ga eens even kijken hoe het met haar is.
1: Het is tijd voor een gesprek op locatie. Hier is
2: Anneke Becker.
0: Hey Anneke, waar ben je?
3: Ach, hallo René, ja, ik ben nu vlak bij jullie eigenlijk weer beland. Want ik was op zoek naar dat sportplein van jou. Maar waarschijnlijk bedoel je dan dat allerlei kraampjes van sportverenigingen staan, denk ik. Dat ja, zal er wel mee bedoeld worden.
0: Ik denk het. Het is natuurlijk ook zo. Pastorie Staten wordt hier zo op het moment gebouwd om de hoek. Daar is echt een bouwput van hier tot, nog net niet tot Tokio, maar flink groot.
3: Het zou een heel mooi plein zijn, maar ja.
0: En er is gewoon wat minder ruimte voor al die sportverenigingen. Dus ik weet nog wel, een paar jaar terug kon je echt korfballen en kon je volleyballen. En kon je meten hoe hard je zo'n bal kon mappen.
3: Ja, maar dat heb ik allemaal niet gezien. Dus ik ben een beetje rondgelopen, maar ik wil niet zeggen dat het er niet is hoor. Maar ik ben een beetje rondje, Raadhuisplein, Kerkstraat...
4: Ja, volgens mij, als ik er even bij mag komen.
3: Ja?
4: John hier.
3: Ja?
4: Volgens mij is het op het Raadhuisplein.
3: Oh, dat is leeg, het Raadhuisplein.
4: Dat is leeg, ja, ik denk dat
3: het dat is voor vanavond voor het optreden, hè? Is dat
4: precies.
3: Voor, dus aan de ene kant staat de kermis en aan de andere kant is het leeg. Ja.
0: Dus waarschijnlijk hebben ze hun spulletjes al ingepakt en is het voor hun mooi geweest.
3: Ja. Maar het was natuurlijk een mooie plek, want het is inderdaad een hele lege ruimte, dus het zou weg kunnen. Ja. Maar vanavond zijn ze al druk aan het opbouwen. Ik zag mensen met allemaal rekken van waar die lampen in hangen en zo lopen. En volgens mij komt er ook een tv-ploeg, als ik het goed heb.
4: Gisteravond was dat.
3: Oh, dat was gisteravond.
0: Ja, dus gisteravond is er een Nederlands hitsfestijn geweest. En dat is ook volledig voor tv opgenomen.
3: Ah,
0: en ik hoor net uit betrouwbare bron dat we aan het kijken zijn of wij dat ook mogen uitzenden.
3: Oh, wat leuk.
0: Als dat zo is, dan komt dat binnenkort bij ons de zender op. Ja, maar ik durf daar even nog verder geen uitspraken over te doen.
3: Okay.
0: Muziekrechten
3: is het wordt
0: lastig.
3: Iets rustiger nu hoor. Ik kan nou al iets meer. Er lopen steeds meer mensen met fietsen aan de hand en zo door de kerkstraat.
0: Ja, je ziet toch hier ook wel dat het langzaamaan een beetje leeg begint te lopen.
3: Ja, er zijn ook wat kramen die gaan opruimen.
0: Ja, ik snap het wel. Nou ja, het zijn ook de laatste minuten van de officiële najaarsmarkt natuurlijk. Tot 4 uur is die kramenmarkt. Dus dan moeten we heel even kijken hoe we het dan nog verder gaan doen. Nou, dan zie ik jou straks weer rustig aan hier bij de studio.
3: Kom ik weer deze kant.
0: En dan ga ik denk...
3: Kan ik een ijsje voor jullie meenemen?
0: Oh, ja, graag.
3: Lekker, hè?
0: Ja, heel goed idee.
3: Oké, tot zo.
0: Zien we je zo. Oh, die Anneke heeft goede ideeën. Heerlijk zeg, een ijsje. Daar heb ik wel zin in. Net als in Purple Disco Machine. En dat hoor je nu bij BR6.

Ja, en dan wordt er wel eens gevraagd als ketter, is dat nou makkelijk? En ik heb van vele artiesten gehoord, nee, dat is absoluut niet makkelijk. Dat is echt een kunst die je moet gaan beheren. En Jason Mraz, die beheerst hem. Met zijn nummer I'm Yours hoorde je die live vanaf de Najaarsmarkt bij BR6. En mocht je je nou afvragen van, goh, jullie staan daar nou met een stand en jullie doen een beetje verslag van wat er gebeurt. Maar kan ik niet ook gewoon een nummer aanvragen? Want daar draait radio toch om. En ja hoor, dat kan. Als wij hem in de database hebben staan, dan willen wij hem best voor je spelen. En zo kwam er een aanvraag binnen van Bas. En Bas die wilde graag Tame Impala horen met Dracula. En eerlijk is eerlijk, wij zijn de broertjes niet.

0: Geen enkele goede jaarmarkt kan zonder een Rickroll. Rick Astley hoorde hier bij BSS met Never Gonna Give You Up. En ik ga even kijken of onze wandelzender nog werkt. Anneke.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Schrik ervan.
0: Ja, eng hè. Wat voor smaak ijs heb je nou uiteindelijk gevonden?
1: Ik heb aardbeien vanille en ze hadden ook nog blauw ijs. Maar dat zag ik niet zo lekker uit, vond ik. Dus ik weet niet waar dat in smaakt. Petrol stond erbij.
0: Petrol.
1: Ik dacht, nou, maar, ik hoef geen petrol ijs.
0: Klinkt niet heel uitnodigend.
1: Nee, precies.
0: Ik had nog kunnen verzinnen smurven ijs.
1: Ja, nee, er stond petrol. Nou ja.
0: Petrol, ja.
1: Mm. Ik denk dat die nog de rest was op, denk ik. Maar...
0: Ja, ze hebben best wel goed geboerd hier. En ja. Je stond ook best wel even in de rij, geloof ik.
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Terwijl de rest van de markt langzaamaan een klein beetje wordt opgebroken, was de ijsdame nog druk bezig.
1: Ja. Nee, die heeft goede zaken gedaan.
0: Ja, ja.
1: Met het mooie weer natuurlijk.
0: Ja, heerlijk. En ik moet ook eerlijk zeggen, hij smaakt goed.
1: Zeker, want het is toch wel knap dat de hele dag staat het in zo'n... Ja, ik denk niet dat hij elektriciteit heeft. Die,
0: Nee, zo te zien niet. Ik zie hier geen draadje vandaan
1: lopen. Goed geïsoleerd, ja.
0: Ja. Dus heerlijk. Hoe heb je je vermaakt vandaag? Want ja, we zitten intussen nog 10 minuten. Dan houdt de uitzending op. Dan gaan we verder met Sportreport uit Van Gouwenstad. Gaan we kijken hoe het op de voetbalvelden gaat. Maar hoe heb jij je vermaakt vandaag?
1: Nou, heel veel complimenten voor de ECB, voor de organisatie natuurlijk. Want je moet het toch elk jaar maar weer doen. En ja, het was leuk. In de kerk waren dingen. In het Evertshuis waren dingen georganiseerd. Op de markt, allerlei variatie. Nee, ik vond een hele afwisselende, leuke najaarsmarkt.
0: Ja, ik ook. Ik heb me echt wel weer vermaakt als ik ook weer heb gezien wat ook alle verschillende ondernemers weer hebben neergezet.
1: Ja.
0: Eetentjes, gewoon even laten zien wat voor producten je verkoopt.
1: En enthousiast ook, hè. Ze waren allemaal vrolijk en gezellig. Dus complimenten voor iedereen die meegewerkt heeft.
0: Ja, het was heel gezellig. En wat mij betreft volgend jaar weer, toch?
1: Ja, en vanavond nog even natuurlijk. Hè?
0: Ja, inderdaad. Nog even het plein
1: nog even naar de plein komen.
0: Ja, ik moet nog even kijken wat voor muziek er nou wordt gedraaid vanavond. Of dat echt een beetje in mijn straatje past.
1: Er is vast wel ergens een poster waar het op staat.
0: Ja. Ja, we gaan het zien. Mochten we dat nog vinden, dan laten we het je nog heel even weten. En voor nu nog even de laatste muziekjes die ik instart vanaf de markt. Laten we beginnen met Fleming.

Ja, en we draaien Caro Emerald even weg. Want ik wil hier zo vanaf de najaarsmarkt nog een aantal mensen gaan bedanken. De mensen die vandaag hebben mogelijk gemaakt. John Becker, die heeft een heel stuk van de techniek opgezet. Hier zo. En ook ervoor gezorgd dat we verbinding konden maken met de studio. Arjen Buikhuizen voor het meedenken en het opzetten van de planning. Bas van Zetten voor het maken van alle verschillende jingles die betrekking hebben tot de najaarsmarkt. Dan Anneke voor de verslag, zojuist overal en nergens. Kees en Petra voor het ochtendprogramma, voor het middagprogramma Arjen en Ruud en Frank. Dan voor het eindprogramma ikzelf, René Tuithof. En verder voor iedereen die geluisterd heeft, dankjewel. Het was weer gezellig vandaag en volgend jaar doen we het gewoon weer. Straks na de reclame hoor je Gouwestad Sport. Een programma met de verschillende sportactiviteiten die hier in de regio plaatsvinden. En onder andere André van Echtdom die hier zo langs het voetbalveld zit. En dan rest mij niks anders dan jullie nog verder een heel fijn weekend te wensen. Dank jullie wel voor het luisteren en tot volgend jaar.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Het is hartstikke spannend om te volgen. Dankjewel Anko. We komen elkaar zo weer tegen bij die wedstrijd dus van ONA tegen PKC 85. Waar van alles en nog wat gebeurt. En er gebeurt ook van alles en nog wat in Boskoop bij Florian tegen Gouda. Marcel.
7: Ja, zeker, want daar heeft Gouda weer een voorsprong genomen. Het is hier nu ook 3-4 op het bord. En fantastische aanval over de linkerkant. De linksbuiten van Gouda, die omspeelde de back van Florian. En kwam alleen op de keeper. Hij met een mooie kapbeweging omspeelde hij de doelman. En ja, hij kon hem zo naar een leeg doel inschuiven. Dus 3-4. En ja, het is nu Gouda echt wat de klok slaat. De kopje gaat een beetje omlaag bij Florian. Dus ik verwacht wel dat Gouda nu gaat doordrukken. Maar je weet het nooit. Ik heb het er straks ook gezegd. En toen scoorde Florian ook. Dus je weet het niet. Maar de kopjes zijn een beetje geknakt bij Florian. En ze staan behoorlijk weer onder druk van Gouda. Dus ik verwacht nog wel een of twee doelpuntjes van Gouda. Maar we gaan het meemaken. Ik meld me vanzelf weer.
11: Dank je, Marcel. Er is ook elders gescoord. Waar? Dat is de vraag.
12: Hier in Ribbenburg is CVC Rijwijk helemaal terug. Niet Axel Koopman heeft de 1-1 op het scorebord gewacht, maar Rick Hammer. En zo wordt het hier nog een hele spannende wedstrijd tussen CVC Rijwijk en TLV. En ik heb het idee dat CVC Rijwijk veel en veel meer wil.
0: Sport

0: Starship, we build this city. We gaan hem weer wegdraaien. Ja, het voetbal op de zaterdagmiddag is fantastisch om mee te maken. En bekervoetbal is op zich altijd al iets wat echt tot hele leuke en opvallende uitslagen vaak leidt. Er gebeurt van alles en nog wat op de velden. We gaan weer snel terug naar Reewijk tegen THVV. André.
1: Hoekschop voor CBC Reewijk. 1-1 op het scorebord. En THVV moet nu een hoekschop verdedigen. Het is ook zo Koopman. Dus kijken of hij een lekkere hoekschop kan afleveren. Komt de bal voor het doel, kan gekopt worden. Nee, wordt gekopt en wordt nu geschoten. Oh, dat was een hartschot van een speler van CBC Reewijk. En het was Justin Vat die de bal zo bij de halve cirkel voor het vastgebied in zijn bezit kreeg. Maar hij schoot dus roekeloos echt een beetje naast. Nou goed, CBC Reewijk dus terug in deze wedstrijd waar dus TV toch ook een beetje heeft laten schieten in die tweede helft. Misschien hebben ze toch niet zo goed gekeken hoe dat nou allemaal in elkaar zat met CBC Reek, met die Axel Koopman voorin. Moet ook zeggen dat uit de ploeg is, in de ploeg is geweest Jetro Bevers. Dat is ook een speler die ooit heeft meegedaan toen CBC Reek dus veel hoger voetbalde. En ook Jasper Slappendel is in het veld gekomen. Dus kijken of CBC Reek nog wat. Oh, daar wordt een iemand gehaakt en dat zal een gele kaart worden. En dan denk ik een gele kaart voor de nummer 5. En dat is Daisy Levenink. Nee, geen Levenink. Het is Vat die dus een gele kaart krijgt. Heel erg spannend hier in deze wedstrijd. Want CBC Reewijk wil eigenlijk een goede wedstrijd afleveren als ze straks volgende week afreizen naar WDS. Tegen dus WDS. Dat is een enorme kraken hier in Reewijk in Driebruggen. En dan willen ze dus in ieder geval hier in deze bekerwedstrijd laten zien dat ze dus echt tot de tanden gewapend kunnen zijn. En dan naar Driebruggen misschien met een goed gevoel kunnen afrijden. Goed, tot zover eventjes CBC Reewijk TV. Maar het dus staat 1-1.

0: Bruno Mars en All My Soul. We gaan hem weer wegdraaien, want we gaan weer terug naar het spektakel aan de Walvoestraat. Dat kunnen we toch wel zeggen, Anko?
1: Ja, dat is wel echt wel een leuke, echt een hele attractieve wedstrijd geworden. Waarin echt wel wat kans ging. Waarin vooral ook Jess Manusana het voortouw neemt in de druk zetten. En de bal, hij heeft nu ook weer de bal onderschept. Brengt de bal naar de linkerkant. En daar is een actie. De bal komt nu de 16-0, schot op goal, net naast. Het is nu de derde, vierde kans voor de goal van Ona. Ona probeert ook echt wel echt gebruik te maken van het overtal wat ze op dit moment hebben in de 11 tegen 10 spelers op het veld. En tegelijkertijd zie je dat Ori, de keeper van PKC 85, het spel een beetje aan het vertragen is. Dat gaat natuurlijk straks wel wat frustraties opleveren, maar dat is het. Bal is weer het veld in. Sven den Hertog, goed spelend vandaag ook. Geeft een goede bal aan Dinger. Bal voor. En een corner voor Ona. Die gaat genomen worden door Daley Starreveld. En ze hebben wat haast aan de bal. Het publiek schreeuwt natuurlijk om Juri Terlouw, die kan niet aan de bal komen voor een kopbal. En Jess...
0: Anko, ik ga je heel even onderbreken, want er is gescoord in Bosco bij Florian Gouda. Marcel?
2: Ja, de stand is nu 3-5 in het voordeel van Gouda. En het ene doelpunt is eigenlijk nog mooier dan het andere. Gouda heeft twee spelers ingebracht aan de linkerkant. Een half en een linksbuiten. Twee donkere jongens met enorm veel snelheid. En de verdedigers van Florian zijn kalfloos tegen die twee. En... die ging alleen de 16 in, dus meegelopen spits liep mee en stond vrij voor het doel. Dus het bal werd breed gelegd langs de doelman van Florian en de spits kon hem in het lege doel binnen tikken. Dus zo kwam de 3-5 op het bord en Florian toont hem wel een beetje strijdlust, maar we gaan met kopjes omlaag en het wordt wat fysieker aan de kant van Florian richting Gouda. Dus de irritatie slaat een beetje toe, maar ik verwacht dat misschien Gouda nog wel één of twee erbij prikken. Want de Floriant strijd hebben ze een beetje opgegeven, zo te zien. Dus, maar goed, ik weet het niet. Ik mag het vanzelf weer.
0: Ik hoor je graag weer zo meteen terugkomen, Marcel, hier in de uitzending. Marcel Hoes, collega van RTW FM. Nog snel even terug naar jou, Anko.
1: Oh, en ook bijna een kopbal en een goal. Waarin het Juri Terlouw ook al net naskopte. Het is, je hoort het, knijterspannend. Ona op zoek naar de gelijkmaker. En waar PKC 85 natuurlijk probeert te vertragen. Straks kom ik wel weer terug, zodra er wat meer te beleven is.
0: Yes, helemaal goed. Dank je, Anko. En we gaan terug naar jou, André.
3: Ja, waar CVC Heerenveen zich vastbijt in de wedstrijd. Ze willen in ieder geval die 1-1 vasthouden. En ze hebben weer even balbezit. Nee, nu zijn ze weer kwijt. Het is voor TV heel erg moeilijk om een beetje lijn in het spel van hun te krijgen. Nu moeten ze weer eventjes terug. En dan is de bal weer eventjes in stadsgebied bij TV. Maar ze weten de bal weer uit te spelen. En moet CVC Rijbeck weer snel terug om weer de ter aarders op te vangen. Komt de bal naar de zijkant. Dus de nummer 13 probeert onder controle te krijgen. En dat is Charaf Karibashi. Nou, nee, die is dan weer kwijt. En nu kan CVC Rijbeck misschien uitbreken. Maar nee, dan valt daar dus Luc de Knikker. Nou, hij gaat naar zijn rug voelen. Ik ben bang dat hij toch eventjes een lelijke duw in zijn rug kreeg en daardoor eventjes verzorging nodig moet hebben. CVC Rijbeck is geweldig teruggekomen in deze wedstrijd. 1-1 door Rick Hammer, als ik het goed heb gezien. Goed, we hebben een verzorging nu. Luc de Knikker staat alweer. En ik denk dat hij wel door kan gaan. En het is wel belangrijk hoor dat hij blijft staan. Want hij kan samen met Axel Koopman een snelle counter misschien succesvol afronden. Goed, hij gaat wel even naar de kant. Dat is natuurlijk spelregeltechnisch. Hij moet nu even naar de kant dat de verzorger binnen is gekomen. Kom straks nog even terug. 83 minuten gespeeld. En nog steeds 1-1 tussen CVC in Rijwijk en THVV.

0: Cock Robin en The Promise You Made. Ja, Anko, jij zei zojuist in het begin van je... halverwege van je verslag een keer zoiets als... hoop kan ook alleen maar teleurstellen, maar dat geldt denk ik niet voor vanmiddag, toch?
1: Nee, qua wedstrijd is het echt wel omgeslagen in een strijd. En bij strijd krijg je natuurlijk ook frustratie. En frustraties levert vaak in het voetballen tot opstootjes. En die opstootje hier voor mijn neus op de 16 Veronie onder de Onatrap leidde helaas voor een rode kaart voor Aaron Veldman. Maar tegelijkertijd kreeg de andere aanstichter van het opstootje, Jakroep van PKC 85, ook rood. Dus het is inmiddels nu 9 tegen 10. En ik denk dat we nog een minuutje of 6-7 te spelen hebben. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat zo gaat brengen als de bal weer gaat rollen. Ik vond het toch wel even belangrijk om deze situatie te vertellen. De bal ligt nu wel even stil. Maar ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe dit zo verder gaat. Dus voor nu even terug naar de studio. Maar ik zal ongetwijfeld zo wel weer terugkomen.
0: We spreken elkaar zo meteen, Anko. Want jouw wedstrijd is nog eventjes te gaan. Daar wordt nog wel eventjes gevoetbald. Dat geldt niet voor de wedstrijd van André. Althans, die heeft nog een minuutje of anderhalf te gaan, denk ik, in de reguliere speeltijd. En daarna gaan ze nog de blessuretijd in. André.
2: Ja, 89e minuut. En wordt nu even afgefloten. Even kijken wat er aan de hand. Ik zie daar nummer 8 liggen van CVC Rijbeek. Dat is Kevin van der Heuvel. Ik weet niet wat de scheidsrechter doet. Een beetje een botsing tussen twee spelers. Een verdediger en een aanvaller. En zo net had CVC Rijbeek een geweldige kans op de 2-1. Die had er zomaar ingekund. Het was een chaotische situatie in het Sassgebied daarbij. THW, maar ja, de bal wilde er net niet in. Eens kijken of Van der Heuvel weer gaat opstaan. Eens kijken, hij heeft denk ik last van zijn keel. Want hij voelt aan zijn keel. En nu gaat hij overeind, dus hij kan erin blijven. Ik ben benieuwd hoeveel minuten scheidsrechter Seirier erbij gaat tellen. Hij kijkt wel op zijn horloge. Ik moet zeggen, als CVC Rijwijk gelijk speelt, vind ik dat een knap gelijkspel. Want kijk, THW is dus een vierde klasse. CVC Rijwijk maar een vijfde klasse. En dat je dan 1-1 speelt, dan vind ik dat best wel goed. En dan is het even lastig nu voor CVC Rijwijk, maar het wordt daar een vrije schop uitgedeeld door Seirier. Ik weet niet, Paul, of er meer mensen op de lijn zijn.
0: Je bent op dit moment de enige, dus je kunt nog even doorgaan.
2: Dan gaan we kijken of de scheidsrechter nog wel lang gaat doorspelen. Maar we krijgen nog een moeilijk momentje voor CVC Rijbeek. Want we krijgen een vrije schop. Ik denk dat de nummer 8 die bal gaat nemen. Of wordt het de nummer 16? Even kijken wat de scheidsrechter doet. Die vrije schop die wordt voor het doel neergelegd. Recht voor het doel, maar wel zo'n, ik denk zo'n 26 meter afstand. Dus het wordt nog wel lastig om een doel te schieten. Maar het zou kunnen. En dat is nog even een lastig moment over CVC Rijbeek. Want als die bal erin gaat, ja, dan wordt het dus weer 1-2 voor THW. Er komt de bal en die komt in de muur. Dus daar komt CVC Rijwijk goed weg. En ze hebben gelijk de bal. En die kunnen de bal naar voren spelen. Dus kijken of dat gaat lukken. En dat is Axel Koop die de bal doorspeelt naar de nummer 5. En dat is Daisy Levendig. En dan wordt er gevlacht voor de buitenspel door de assistent scheidsrechter. En de scheidsrechter neemt dat advies over. Dus we krijgen een vrije schop voor THW. Als THW dus niet scoort, dan ben ik bang dat zij dus de eerste plek in de pool gaan verliezen. En dat zou dus wel toch een beetje een verrassing zijn. Want ik denk dat ze toch een beetje gedacht hebben, nou, dat CVC Rijwijk, daar winnen we al van. Want het is maar een vijfde klasse. Dan misschien nu nog een kans voor Rijwijk. Nee, de bal wordt goed doorgespeeld door speler van TV naar de keeper. En die weet de bal weer ver naar voren te spelen. Gaat over de middenlijn. Wordt weer opgevangen door Rijwijk. En dan komt de bal waarschijnlijk bij keeper Dennis Gelderblom. Ik moet zeggen, die keeper heeft het goed gedaan hoor. Hij heeft een aardig wat reddingen verricht. En nu gaat CVC ook er vandoor. Misschien kan Davy Levens de bal nog voortrekken. Dat doet hij ook, maar dat moet hij nu al doen. En dan komt de bal. Is er nog een kans? Nee, de keeper zit er nog bij met zijn voet. En dan kan TVV weer uitverdedigen. Kijken naar scheidsrechter Seirier. En die fluit nu af voor het einde van de wedstrijd. En dan boekt CVC Rijbeek een heel knap gelijkspel. 1-1. Maar ja, beide ploegen zullen dan waarschijnlijk niet eerste worden in de pool. Want ik denk dat Duindorp de lachende derde zal zijn.
0: André, dankjewel hè, voor je bijdrage van vandaag.
2: En tot volgende week maar weer. Hè?
0: Ja, dan sta je ongetwijfeld denk ik wel in Driebruggen, als ik het zo vermoed.
2: Ja, de kraken. En die week erop, hè? Dan weet je het, hè?
0: Ja, dan even kijken. Dat weet jij ook. Ja, even denken.
2: Roda Esto.
0: Ja, dat is ook een mooie pot. Ja, ik moest even kijken misschien, maar inmiddels zie ik het ook. Ja, prachtig.
2: Een mooie begin van de competitie kan het niet zijn voor Bodegraven.
0: Dat denk ik ook, ja. Absoluut. We gaan het volgen. Hey, ik wens je een goed weekend.
2: Ja, oké.
0: Okay. Dankjewel, André. André van Echtdom. We gaan weer snel naar die wedstrijd waarvan alles nog wat gebeurt. 9 man op het veld tegenover 10 man. En nou ja, heel wat doelpunten inmiddels ook gezien. Snel terug naar jou, Anko.
1: Ja, het is hier nog steeds heel spannend. ONA probeert aan te dringen. Tegelijkertijd probeert PKC 85 daarop uit te breken. Dat gebeurt ook een aantal keren, waaronder nu ook. Peter Ernst moet eruit. PKC aanvaller nummer 12, Montero, maakt daar gebruik van. En zet, denk ik, de wedstrijd nu op slot. Maakt een goal en het is inmiddels 3-5 geworden. En daarmee... is eigenlijk alle wedstrijd toch. En de scheidsrechter heeft ook op dit moment gelijk afgefloten. Het is hier 3-5 geworden. Een supporter naast mij zei net treffend: hoe spannend kan een wedstrijd zijn die eigenlijk nergens meer om gaat. Ik hoop dat Bert Portuit genoeg munitie heeft gevonden om het team, wat in de tweede helft, ONA-team, tweede helft echt al liet zien dat ze met weerstand om kunnen gaan voor een groot deel. En ik hoop dat dat ook tot beter voetbal gaat leiden in de competitie. Het is hier afgelopen. Ik heb genoten van zeker de tweede helft. En zie jullie, hoor jullie over een tijdje wel weer.
0: Helemaal goed, dankjewel Anko. We horen je ook graag weer terug binnenkort in de uitzending. Fijn om weer in de uitzending te horen. En dankjewel voor je mooie verslag van vandaag.
1: Alsjeblieft.
0: Goed weekend. We gaan snel nog even naar het veld in Boskoop. Florian tegen Gouda. Snel nog even terug naar jou, Marcel.
3: Ja, 9 doelpunten kun je noteren. En de 4-5 is gemaakt door Florian. Net 3 minuten, pak een beetje 3 minuten voor tijd. De bal kwam uit de rebound voor de voeten van een centrale middenvelder van Florian. Die echt van een meter of 20 snoeihard uithaalde in de rechterbovenhoek. Fantastisch doelpunt. Echt van de 9 goals zijn er echt 8 fantastisch geweest. En 1-1 ticketje, zal ik maar zeggen. Ik heb hier echt aan genieten vanmiddag. En het is nu... Florian, nee, de bal wordt onderschept. Die keeper deed een lange uittrap. Nee, de bal wordt weer. Ja, het is nu een beetje strijd op het middenveld. Maar ik dacht dat Florian zich een beetje gewonnen gaf. Maar ze proberen toch nog wat tegengas te geven. Gouda had zoiets van, we geloven het wel. 2 doelpunten verschil, marsje genoeg. Maar die zijn toch wel even geschrokken naar die 4-5. En die trekken dus het gaspedaal ook weer open. Dus het is hier echt tot aan de laatste minuut nog spannend. Wordt het gelijk of trekt Gouda hem over de streep? Dus tot nu toe trekt Gouda hem over de streep. Maar ja, je weet nooit. Ik weet ook niet hoe lang de scheidsrechter erbij gaat trekken. Er zijn wat gevalletjes geweest van kramp en wat oneenigheidjes. Hij kijkt wel op zijn horloge. Dus het zal bijna gebeurd zijn. Maar mocht er nog verandering zijn, meld ik me. Maar ik ga ervan uit dat het hier 4-5 blijft in het voordeel van Gouda.
0: Dan noteer ik hem eventjes met potlood dan deze uitslag.
3: Ja, en, hou je gummetje voor de zekerheid maar bij de hand. Je bent er van uit. Ja,
0: precies. Dankjewel Marcel. En als ik je niet meer spreek, dan wil ik alvast bedanken. En graag tot de volgende keer.
3: Heel graag gedaan en met alle plezier. Mocht het nodig zijn, ben ik er weer.
0: Top, dankjewel man.
3: Graag gedaan.
0: Groetjes. Dat was Marcel Hoes, collega van RTW FM. Ja, mooie samenwerking. Dus hij deed verslag van die wedstrijd van Florian tegen Gouda. 4-5 op het scorebord. 9 doelpunten maar liefst te noteren daar. Op dit moment nog, want er wordt nog gespeeld.

0: John Mayer, dagartiest van vandaag met Daughters. We gaan hem wegdraaien. Ja, Marcel, toch dat gummetje weer eventjes erbij pakken.
1: Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik moet echt werken voor mijn geld vandaag, joh. 10 doelpunten. Maar ja, in de allerlaatste minuut, want er is nu afgefloten. Maakt Gouda toch nog uit een counter de 4-6. En ja, het begint een beetje op een korfbaluitslag te lijken. Maar het was echt genieten vanmiddag. Voor beide kanten leuk gevoetbald. Hard gewerkt. Leuke acties, mooie doelpunten, heel vermakelijk. En Gouda trekt dat langs eind met 4-6. Maar wat een geweldige wedstrijd en wat een geweldige middag hier in Boskoop.
0: Dankjewel Marcel. Nou ja, goed, we hebben het nu uiteraard genoteerd en die 4-6 dus op het scorebord. Fijn om je naar uitzending te hebben vandaag.
1: Je kan hem nu met pen opschrijven, dan gaat het goed.
0: Ik zet er een dikke streep onder.
1: Helemaal goed. Hey, fijn weekend verder allemaal, luisteraars ook en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer Marcel. Dat is Marcel. En we gaan er eventjes snel een klein stukje meepakken van deze van John Mayer. Daughters.

Een van de eerste kennismakingen met John Mayer, Daughters. Blijft toch ook een schitterend nummer. We gaan hem straks nog een keertje horen, want hij is de dagartiest van vandaag. En daarvoor hoorde u nog eventjes Marcel Hoes met de uitslag van vanmiddag. 4-6 maar liefst in Bosco bij Floriant tegen Gouda. Zometeen nog meer uitslagen voor u uit de beker. Ondertussen ook nog eventjes kijkend op het scorebord bij de wedstrijd van Jodan Boys. Die spelen nog steeds. Ze zijn om 3 uur begonnen tegen RKAVV. Uit bij RKAVV in Leidschendam. Stand nog steeds daar op het scorebord. Een 0-2 voorsprong voor de Goudenaren. Dus ja, dat gaat lekker daar op dit moment. Tunes in Texas, dit is Ella Langley. Just when

Sophie and the Giants en Hypnotized hier in Sport op zaterdag. En daarvoor nog Ella Langley. En, deze had ik al gedraaid. Die moest ik niet hebben. Deze plaat moet ik hebben. Ella Langley, wou ik zeggen, en Choosing Texas. Hier op de radio gedraaid. Het is 4:08. Straks ook nog vanaf 4:15 een verslag van de wedstrijd van

kijken naar wat uitslagen die binnengekomen zijn. Nou goed, zoals u weet, dus is Jodemoor nog volop bezig daar in de vierde divisie B. Ze staan nog steeds voor met 0-2. Andere uitslagen die inmiddels al binnen zijn. Valken 68 tegen Heerjansdam. De medekoploper van vorige week met Jodemoor. Die Heerjansdam heeft verloren met 2-1. Dus Valken heeft gewonnen. Dat zult u dan begrijpen. Spijkenisse tegen Scheveningen is 2-3 geworden. Capelle tegen HVV werd 1-3. Xerxes DZB tegen Kwik 5-5. Dan kijken we naar de tussenstanden. Sportclub Feyenoord tegen ASBH is 0-2. Nou, bij RKVV tegen Jodemoor is 0-2. HBS tegen Smitshoek 1-1. En Schravenzanden tegen Westlandia die is 0-0. En de wedstrijd van HBS en van Schravenzanden is om 4 uur begonnen. Maar het kan dus een hele mooie middag voor Jodan Boys worden daar. In de vierde divisie B. Dan kijken we naar wat bekeruitslagen. Nog niet alles is binnen. We krijgen het mondjesmaat binnen hier bij de redactie. Maar we doen ons best om het zoveel mogelijk te kunnen verzamelen. Oegstgeest tegen Roda is 2-1 geworden. Dan hebben we nog Ona tegen PKC 85. 3-5. Siveo tegen Haastrecht werd 2-1. Floriant Gouda 4-6. GSV tegen Moordrecht 1-1. Dan hebben we nog staan de wedstrijd van Reewijk tegen TAVV. Dat is 1-1 geworden. En wat hadden we nog meer staan? Dat zijn ze volgens mij, als ik zo kijk. Even spieken. Nee, dat zijn ze volgens mij, de uitslagen die ik binnen heb gekregen. Moerkapelle WDS stond 0-3. Ik heb er nog geen definitieve uitslag van gekregen. Dat geldt ook voor Rijnstreek tegen Aarlanderveen. 2-2 is het laatste wat ik ervan gehoord heb. Als er nog iets verandert in de stand, dan hoort u het uiteraard ook in dit programma voorbij komen. Maar vooralsnog zijn dat de standen die ik heb. Nou, dan is het inmiddels 4:15. Dan gaan wij eventjes een plaatje draaien van een band die alweer lang geleden eerste hit had met dit nummer wat je nu gaat horen. This Love van Maroon 5 uit 2004 alweer. En daarna dus gaan wij op weg naar het nieuws. Nou ja, we hebben nog een kwartiertje te gaan. Maar na het nieuws dus nog volop voetbal. Met onder andere de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater.

Maroon 5 en This Love hier in Sport op zaterdag. Dat allemaal dus zo nou ja, rond de klok van 12 minuten voor 5 uur. En nou ja, stand nog steeds bij de wedstrijd van RKVV tegen Jodan Boys. Is nog steeds 0 tegen 2. Even kijken, wat heb ik nog gestaan? Hebben we nog platen staan? Op dit moment eventjes niets, maar we kunnen nog wel een plaat kiezen natuurlijk. Deze van George Ezra. Dit is Budapest hier in Sport op zaterdag.

Elton John, I'm Still Standing in Sport op zaterdag. 6 minuten voor 5 uur. Inmiddels 0-3 bij de wedstrijd van RKVV tegen Jodan Boys. Derde doelpunt werd gemaakt door Yousry El-Khanoussi. Die man die ook weer zijn waarde heeft bewezen. Sinds hij terug is van een eerdere uitstapje naar een andere club. Waar hij inmiddels weer teruggekomen is bij Jodan Boys. En hij scoort dus wederom ook vandaag weer de 0-3. Dit is Robbie Williams en Candy. Het plaatje die we nog net even kunnen meepakken. Zo vlak voor het nieuws van...

0: Robbie Williams en Candy. Die kwam voorbij zo vlak voor het nieuws van 5 uur. We hebben nog zo'n 1,5 minuut te gaan tot aan het nieuws. En daarna zijn we dus bij u terug voor het vervolg van deze uitzending. Het laatste uur. Daarin praten we onder andere met Maarten Westerduin. Naar aanleiding van de wedstrijd van Jodan Boys. Nog niet helemaal afgelopen. Het zal niet zo lang meer duren, want ze denk ik diep in de blessuretijd. Het wordt in ieder geval een overwinning voor Jodan Boys. En daarmee zullen zij, zoals het eruit ziet, koplopers blijven daar in die tweede klasse. Of tweede klasse. Vierde divisie moet ik zeggen. Vierde divisie B. En dat doen ze nog steeds met waarschijnlijk een voorsprong ook op de concurrentie. Dus dat is een lekker begin voor Jodan Boys. We spreken er straks ook meer over met Maarten Westerduin. En ook vanaf 4:15 dus het verslag van die wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Hier in Gouda aan de Bodegraafse Straatweg, waar het wordt gespeeld straks. Alle uitslagen van vandaag, die kom ik ook straks nog terug te vinden op de website van de desbetreffende radiostations. U kunt het zien bij RTV Midden-Holland. U kunt het ook bekijken bij de wedstrijden, bij de uitslagen van Gouwestad. Inmiddels zie ik staan dat afgelopen is die wedstrijd van Jodan Boys. Zij hebben gewonnen, 3 punten in de pocket en voor de derde keer dus op rij hebben ze gewonnen. We zijn zo terug met Sport op Zaterdag en hopelijk bent u er ook weer bij voor nog een uurtje vol met sport op de zaterdagmiddag. Graag wat mij betreft tot over een aantal minuten. Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
8: En 26. Wat een veel doelpunten hebben we vandaag kunnen noteren. Echt heel erg veel vielen er vandaag op de velden. Overal waar we waren. Ze vielen als rijpe appelen van de boom. En het was een mooie middag. Maar uitslagen ook inderdaad. Ja, wat dat er gaat. Volgende week begint de competitie. En dan gaat het ook weer heel anders natuurlijk weer worden. Maar de beker is ook altijd op zich een mooi spektakel aan zich. En hebben we ook vandaag weer mee kunnen krijgen in dit programma. Uitslag van Jodan Boys is inmiddels ook bekend. Zoals we eerder gezegd, ze hebben gewonnen met 0-3. We spreken straks met Maarten Westerduin. En ook over een aantal minuten, een minuutje of 10 ongeveer, wordt er afgetrapt bij de wedstrijd die nog wordt gespeeld in de beker tussen Olympia en FC Oudewater. Dat allemaal straks dus hier in dit radioprogramma, hier bij Sport op Zaterdag. Natuurlijk ook muziek. Steve Winwood is dit en Higher Love.

Steve Winwood. Ja, op de achtergrond hoor je ook nog in het achtergrondkoortje Chaka Khan meezingen. Higher Love was de plaats waarmee we dit uur openen. Het uur van Sport op zaterdag. Het laatste uur tussen 5 en 6. Blijf luisteren. Zometeen dus nog gaan wij nabeschouwen met Maarten Westerduin. Kijken wat er vanmiddag allemaal gebeurd is op het veld in Leidschendam. Bij RKVV tegen Jodan Boys. En natuurlijk ook dus het live voetbal vanaf het veld aan de Bodegraafse Straatweg. Olympia tegen FC Oudewater. Te volgen hier bij dit programma. Tot 6 uur nog zijn we bij u. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Dat was de plaat die we draaiden hier in Sport op zaterdag. 11:05. Ja, we waren er vandaag helaas niet bij. Wel zoveel mogelijk op de hoogte gehouden. Althans, als ik zag dat er wat gebeurde daar op het veld. En volgens mij is er van alles nog wat gebeurd daar vanmiddag in Leidschendam. RKVV tegen Jodan Boys. Ik heb aan de telefoon Maarten Westerduin. Maarten, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag.
0: Ja, 3 wedstrijden, 9 punten. Dat is een lekker begin voor Jodan Boys. Hè. Gefeliciteerd met de overwinning.
1: Ja, bedankt man. Ja, beter kan niet, hè?
0: Nee, dat denk
1: gewoon,
0: ik ook.
1: Een volle puntenaantal.
0: Ja,
1: no goals tegen,
0: ja.
1: 9 goals voor.
0: Ja.
1: Ja, dat is heerlijk. Wat een start.
0: Ja, zeker weten. En op de ranglijst ook al. Ja, we zijn natuurlijk net begonnen, maar toch als je kijkt, jullie hebben een gaatje geslagen, dus dat is al mooi.
1: Ja, ik heb de ranglijst nog niet gezien hoor, maar als je 3 keer hebt gewonnen, dan lijkt me wel dat je in de bovenste regionen mee zit.
0: Ja, dat doen jullie ook inderdaad. Gefeliciteerd. Ja, wat maakte vanmiddag het verschil in jullie wedstrijd tegen RKVV? Ja,
1: ik denk dat we, dit was niet onze beste wedstrijd, maar we waren uiterst doeltreffend. Hè? En we kwamen binnen een minuut kwamen op 1-0 voor. En dat is een heerlijk begin van zo'n wedstrijd. We weten gewoon, RKVV hebben het vorig jaar 2 keer heel lastig tegen gehad.
0: Ja.
1: Een hele fysieke ploeg. Met een hele lepe spits. Ervaren jongen, sterke gozer. Maar als je dan binnen de minuut 1-0 voorkomt. Ja, dan is dat een heerlijk begin van de wedstrijd. En halverwege, ik weet nog geen eens, komen op 2-0. Olaf, ja, dan voetbalt dat lekker.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Olaf van der Zanden maakte het tweede doelpunt. Die ook in het lekker opdreef is de laatste weken.
1: Ja, zeker.
0: Ja, net zoals ik wel zag ik ook. Ja, moet zeggen, jullie hebben ook sowieso qua team, hè? Want de start eigenlijk, de team wat vandaag start ook in de wedstrijd, was ook natuurlijk de goede basis die weer een beetje op het veld stond.
1: Ja, zeker. Ja, weet je wat het is, Paul? We hebben dit seizoen echt verschilmakers in het elftal.
0: Ja.
1: We hebben gewoon een hele brede selectie met 25 echt sterke jongens. En jongens die erin komen, die kunnen gewoon prima mee. Dus dat maakt echt het verschil. En met Yusri Elkondoussi, die scoorde in de tweede helft, scoorde die een weergaloos doelpunt. Ja. Echt niet normaal. Ja, dat zijn gewoon klassenspelers die we er nu bij hebben. En dat is echt het verschil met vorig jaar.
0: Ja, ja, 2 spelers en net zo. Onder andere ook Luc Dielhoff die teruggekomen
1: is. Luc Dielhoff, ja, zeker teruggekomen. Dus we hebben gewoon echt kwalitatief een hele goede groep.
0: Ja.
1: Maar het spel vandaag was echt matig. We waren rommelig. RKVV, die speelde hun spel. Die gingen de duels aan. Die wonnen veel duels. En die hadden optisch best een veldoverwicht. He, want ze hebben best aardig wat mogelijkheidjes gekregen.
0: Ja.
1: Maar ze hebben niet gescoord. Maar het is ook niet zo dat wij ze wervelend van het veld af hebben gespeeld. Helemaal niet. Nee,
0: nee,
1: helemaal niet.
0: Dus toch nog leerpuntjes.
1: Ja, absoluut. Zeker leerpuntjes. En wat ons dan, waarom wij deze wedstrijd winnen, omdat wij gewoon een aantal spelers hebben met echt kwaliteiten die je niet veel ziet hier op vierde niveau.
0: Nee. Dus ja, goede start voor jullie inderdaad. En wat je zegt ook inderdaad. Jullie kunnen ook gewoon het maken bijvoorbeeld naar zo'n Ezra Hoogenboom. Ik zag dat hij op een gegeven moment gewisseld werd.
1: Ja,
0: normaal is ook sowieso de basisspeler bij uit. Maar die is natuurlijk ook nog een beetje geblesseerd geweest begin van zijn seizoen.
1: Die heeft een spierblessure gehad. Ja, dus dan moet je ook ook optijdig weer van het veld halen. En weet je, dan komt een Adil erin en een Fahim.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat is... Dat is geen fractie minder. Dus
0: nee.
1: dat is heerlijk. Ja,
0: lekker.
1: Super.
0: Lekker,
1: ja.
0: Lekkere start voor jullie, Natja. En wat je zegt inderdaad ook van ook met een beetje tegenstand, daar leer je natuurlijk ook weer van. Dus dat is alleen maar goed, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Zeker ook met oog volgende week. Dan speel je tegen een tegenstander ook een mooi affiche natuurlijk. Sportclub Feyenoord.
1: Sportclub Feyenoord, super mooi. Ja, hartstikke leuk. Leuk om die thuis te ontvangen. En, ja, dat is natuurlijk weer top om zo'n gave wedstrijd te spelen.
0: Ja, en die zijn inderdaad eigenlijk niet zo lekker uit de startblokken gekomen. Vandaag ook weer verloren. Dus, maar goed, dat is natuurlijk ook niet een teken dat je moet zeggen we nou onderschatten.
1: Nee, helemaal niet. Want zij hebben volgens mij ook al gespeeld tegen Schravenzande en tegen Smitshoek. Echt goede ploegen. Ja, dus en daar hebben ze niet van verloren volgens mij. Volgens mij gelijk gespeeld 2 keer. En vandaag hebben ze wel verloren, geloof ik. Maar er zijn gewoon geen slechte ploegen.
0: Nee, precies.
1: Nee, dus
0: goed.
1: We kunnen weer aan de bak.
0: Zeker weten. En jij maakt als teammanager ook de groep van dichtbij mee natuurlijk. Waarom merk je ook dat het vertrouwen dan begint te groeien?
1: Omdat de trainer heel duidelijk is.
0: Ja.
1: En Mark die zegt heel duidelijk van... met deze selectie moeten wij bovenin meespelen.
0: Ja.
1: He? En dat moeten we ook op het veld laten zien. En ook in de rust stonden we 2-0 voor. Maar hij is totaal niet tevreden. Hij zegt, dit is echt verreweg de minste wedstrijd die we nu hebben gespeeld. En de lat moet omhoog.
0: Ja.
1: Dus door elkaar continu scherp te houden... en te wijzen op dat ene doel waarvoor we voetballen... He? Dat is nou 2 doelen. Plezier maken en bovenin meedoen. Dus daar zie je dat de spelers ook gewoon dat doel voor ogen krijgen. Hè? Het is niet zo van, vorig jaar waren we promovendus,
0: ja.
1: Hè, dan wil je gewoon leuk meedoen en dan is af en toe een nederlaag niet zo erg, hè, als je maar je aantal punten haalt. Maar nu is het echt zo van, we willen gewoon echt boven meedraaien en dan moeten we wedstrijden winnen.
0: Ja. Precies, dus. wat je zegt inderdaad. Nou goed, dit is een heel mooie start. Sowieso zeker. Al kijken naar de eerste periode, maar je kijkt uiteraard gewoon verder. Je wil sowieso bovenin meedraaien. Dus.
1: Ja, zeker, maar we zijn 3 wedstrijden onderweg. Ik wil nog niet over standen praten
0: nee.
1: En eerste periode. Dus laten we nou maar gewoon lekker de wedstrijd voor wedstrijd nemen. En dan zien we het wel. Maar wij willen wel gewoon, die lat ligt hoog. Wij willen bovenin mee blijven doen. En dan moet je wedstrijden winnen.
0: Kijk.
1: En dat hebben we 3 keer gedaan.
0: Helemaal goed. Nou, en volgende week dus lekker thuis, ook de luisteraars hier in Gouda. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker volgende week naar de sportlaan. En ga het gewoon aanschouwen.
1: Nou, hartstikke mooi, Paul.
0: Top.
1: Super.
0: Ik wens je een goed weekend, Maarten. En dank je wel.
1: Ja, jullie ook.
0: En tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Hoi.

Shocking Blue natuurlijk, hè. En Venus. Een Nederlandse klassieker en een plaat ook die het goed gedaan heeft in Amerika. Daar waar hij op 1 stond zelfs, het nummer. Nederland is overigens nooit op 1 gestaan. Stond zelfs op nummer 2. Heeft dus niet de bovenste positie gehaald in de top 40, het nummer. Zo werd het 10 minuten voor 5:30. We gaan ook straks nog schakelen met Peter Kool bij de wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Eerst nog even deze prachtige plaat van een man die vandaag de dagartiest is. We zijn hem al 2 keer tegengekomen. En nu dus voor de 3e keer hier op de radio gedraaid. Het is John Mayer. En Slow Dancing in a Burning Room.

0: John Mayer, Slow Dancing in the Burning Room. We gaan hem weer wegdraaien. Hij is voor de derde keer vanmiddag hier in de uitzending geweest. Hij heeft volop aandacht gehad met zijn dagartiest zijn. Drie keer dus gedraaid en dit was dus de derde en laatste bijdrage van vanmiddag. We gaan naar het voetbalveld toe. Er wordt weer gespeeld. In dit geval wordt er gevoetbald aan de Bodegaanse Straatweg. De wedstrijd tussen Olympia en FC Oudewater is inmiddels al een tijdje onderweg. We gaan schakelen met Peter Kool. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag Luisteraars. Ja, een minuutje of zes zijn we hier onderweg. Stand nog 0 tegen 0, de wedstrijd tussen Olympia en Oudewater. En de winnaar, ja, die mag in ieder geval doorgaan bekeren. Waarbij Olympia er iets beter voor staat. Oudewater 3 punten, Olympia heeft er 4. Dus die hebben in principe aan een gelijk spel genoeg. Maar goed, dus ze zijn allebei zijn hier met de intentie om aan te vallen. Dat blijkt wel uit de spel tot nu toe. En nu is er een hoekschop voor Olympia. Olympia toch wel iets gehandicapt. Als al langer dat de eerste spits Leo van der Velde uitgeschakeld is met een Achillesbeenblessure. Die is wel een poosje weg. Maar nu is ook de vervanger Dani Swets voor een langere tijd waarschijnlijk uitgeschakeld. En zijn hamstringblessure, 6 tot 8 weken is de diagnose. Nou, komt die corner aan. Voorgegeven wordt hij ingekopt door de jassier aan Dani. Maar die kopt hem over het doel van Oudewater. Zou die een doeltrap mogen gaan nemen. En dan nemen ze even alle tijd voor even de troepen reorganiseren. Bij Olympia vandaag ook voor het eerst in de ploeg. Ik ben aan Eli Drissi, een beetje de ontdekking van vorig jaar. Maar door zijn late vakantie was hij nou eigenlijk nog niet als speler toegekomen. Maar hij mag vandaag voor het eerst zijn debuut gaan maken bij het team van Erik van Soest. Nou, keeper van Oudewater heeft de bal inmiddels aan de voet. Gaat hem al lang spelen. Komt hij terecht op het middenveld. Dan is het Jip Kolenbrander die de bal onderschept voor Olympia. Maar die sleept hem slordig af. En een goede uitbraak over de rechterkant van Oudewater. En nu moeten ze even opletten, Olympia. Komt die bal voor. En dan wordt hij ter nauwe nood tot hoekschop verwerkt door Yassir Hamdani. Goede snelle aanval van Oudewater. Waarbij ze ook even laten zien waarvoor ze zijn. Namelijk gewoon om te kijken of ze die wedstrijd kunnen winnen. Nou, het is nog een 0 tegen 0. De ploegen zijn nog in evenwicht. Straks verder deze wedstrijd tussen Oudewater en Olympia. Voor in het bekertoernooi.

Michel op voorsprong was gekomen. Een geweldige actie over de linkerkant van Sylvian de Koning. Hij bediende Jip Kolenbrander. En via de blad schoot hij die bal over. En dat is jammer. En nu schiet kans voor Oudewater. En ook zij schieten de bal over. Dus wat dat betreft is het ook weer in evenwicht. Nu mag doelman Jesse van Tol rustig een doeltrap gaan nemen. Mits er een nieuwe bal verschijnt van het schot van Oudewater. Maar stand terecht halverwege veld 2. Dus dat speelt nog niet terug. Komt niet vanuit de dugout van Olympia een nieuwe bal. En dan mag die doeltrap genomen gaan worden. En Jesse van Tol staat daar voor klaar. Samen met Marvin van. Neem daar even de tijd voor. En die is nu inmiddels genomen, die doeltrap. En het is Van Tol die de bal aan zijn voet heeft. En speelt hem in op Adria van Dijk. Weer terug naar Marvin Vap. En dan zal er nu een lange bal komen. Want de druk wordt groot. Ja, die komt inderdaad op een mooie lange bal. Op Yassir Hamdani, die inmiddels op de helft van Oudewater is geslopen. Dan geeft hij heel slordig af. En dan kan Oudewater snel overnemen. Nu aan... de linkerkant van het veld via Wessel de Bruin. Wessel de Bruin die wordt dan van de bal afgelopen, maar dan is de bal wel voor Oudewater en niet voor Olympia. Dan mag Oudewater gaan invooien. Dat gaat Sebastiaan Evers doen aan de linkerkant van het veld. Kijkt even waar hij de bal kwijt kan. Zal een hele verre ingooien gaan worden, zo te zien. Want er is niemand van Oudewater in zijn buurt. Gaat de bal dan ongetwijfeld in het strafgebied gooien van Olympia. Komt die bal inderdaad aan. Wordt die misgekopt. En dan alsnog komt hij terecht bij een Oudewater. Dan wordt ingeschoten. En dan gaat hij net over het doel. Dat was een grote kans voor Oudewater. Maar het is nog geen doelpunt hier in Gouda. Ruim 20 minuten gespeeld tussen die wedstrijd. Tussen Olympia en Oudewater. Stand nog steeds 0-0. En ik zou zeggen, viva España.

Laatste 20 minuten van Sport op Zaterdag. Dit is muziek van Sam Fender en Olivia Dean. Fijne samenwerking. Rain Me In, zo heet het. De plaat die we draaiden. Hier op de radio met zometeen ook nog de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is er dus een compleet competitieprogramma. Vandaag dus nog bekerronde waarvan dus de huidige wedstrijd nog bezig is in het bekertoernooi. De wedstrijd tussen Olympia en Oudewater. Gaan we ook zometeen weer terug naartoe. Eerst nog even muziek van Level 42. Een van de lekkerste van hun uit de jaren 90 afkomstig. Forever Now hier in Sport op Zaterdag.

0: Level 42, we gaan hem onderbreken, want er is gescoord aan de Bodegaanse Straatweg. Peter?
1: Ja, bijna een half uur gespeeld. Olympia Forsgers ontsprongen komen 1-0. Dat was Romeo Pieters aan de rechterkant die doorbrak. Hij gaf de bal hard en goed voor. En bij de tweede paal stond Soufiane de Koning. Had tijd om hem aan te nemen en ramde hem vervolgens in het dak van het doel. Keeper absoluut kansloos. Olympia leidt 1-0.

Michael McDonald en Keith Urban, We Go Back was dat. Een plaat van dit moment. Lekkere muziek die een beetje klinkt alsof het opgenomen is. Zo aan het begin van de jaren 80 of zo. Maar heerlijk. Lekker in dit programma ook. Ik heb nog wat meer uitslagen voor u kunnen verzamelen. Van wat wedstrijden die nog niet helemaal duidelijk waren bij ons binnengekomen. Maar wel inmiddels dus de uitslagen binnen. De Rijnstreek tegen Aarlanderveen. Dat is 4-2 geworden. Uitslag bij de wedstrijd van Kamerik tegen RVC 33 heb ik ook voor u. Dat is 3-1 geworden. En wat heb ik nog meer staan? De wedstrijd van Moerkapelle tegen WDS. Dat stond lange tijd 0-3. Uiteindelijk is dat 1-3 geworden. Dus dat zijn de uitslagen van vandaag die nog ontbraken. En de uitslag van Esto heb ik nog helaas niet kunnen achterhalen. Misschien dat hij nog volgt in deze uitzending.

0: Seal en Crazy. We gaan weer terug naar het voetbal. Het voetbal wat wordt gespeeld hier in Gouda. De wedstrijd van Olympia tegen FC Oudewater. Die 1-0 voorsprong nog steeds op het scorebord, Peter.
1: Ja, het is hier nog steeds 1-0 voor Olympia. En het is nog een minuut of 10, denk ik, tot de rust. En helaas kunnen we alleen maar deze eerste helft voor die mijn hele zendtijd is beperkt. Maar goed, laten we maar even met voetballen bezig gaan. Marvin Pap geeft een lange bal aan de linkerkant. Soepje de Koning neemt wel rustig aan op zijn borst. Dus het is een rijder die er overheen komt en die bal zou moeten krijgen. Maar die wordt geblokt door een speler van Oudewater. Door Jacob de Wit was dat. Dat betekent dat Olympia een nieuwe aanval moet gaan beginnen. Dat doen ze helemaal van achteruit. Met Romeo Pieters die de bal dan heel diep komt halen. Maar hem snel weer terug heeft van Dostin van Pol, de keeper. Kijkt even waar hij hem kwijt kan. Dan gaat hij nu lang en hoog naar die linkerkant. Maar schiet Jan de Koning die gezocht wordt. En die heeft uitstekende wedstrijd speelt tot nu toe. Dat moet gezegd worden. Maar het is, hij komt niet aan de bal. Het is Oudewater wat de bal mag gaan overnemen. En dat doen we inmiddels Bram Noordman. Bram Noordman geeft de bal dan even breed naar Wessel de Bruin. Wessel de Bruin gaat ons een voorwaarts van het werk zetten. Met name Sebastiaan Evers. Die legt de bal weer even terug. En dan gaan we weer helemaal terug. Omdat ze geen gaatje kunnen vinden. In die tot nu toe betrouwbare en hechte defensie van Olympia. Maar dan komen ze weer hoor. De mannen van Remco de Rijk. We proberen weer een opbouw te gaan doen. Via opnieuw Bram Noordman. Bram Noordman kijkt waar hij hem kwijt kan. Maar ze blijven de bal een beetje achterin rondschuiven. Want Olympia die stoort vroeg, met name die inbreng van Imran Elidrisi. Ja, die betekent wel eens wat meer dynamiek zit in die voorwaartse van Olympia. Hij jaagt die bal af. En ook nu in balbezit aan de rechterkant van het veld is het Romeo Pieters met tegenover zich zijn vleugelverdediger Micha Huls. Dan legt hij even terug naar even kijken dat hij daar aan de bal komt. Dat is Yassir Hamdani. Yassir Hamdani probeert van iemand door de benen te spelen. Dat lukt niet, maar hij had wel balbezit via Romeo Pieters. En dan gaat de bal ook hier terug. Want Olympia gaat in dit geval even op zeker terug naar de keeper van Vol. Die over zijn bal snel weer bij Van Ede brengt. Geeft hem aan Moritz de Bruin. Moritz de Bruin probeert van niet te spelen naar Imran Elidrisi. Die gaat even achteraan. Maar die bal wordt ver uit het veld uitgeschopt. Die gaat waarschijnlijk in de breedwater wegkomen. We hebben ongetwijfeld een nieuwe bal nodig. Nou, ik hou het hier nu even voor gezien. Dus het is dus nog lang niet afgelopen. Maar ik maak er hier en langzaam maar zeker einde aan. Dat die tussenstand. Vlak voor rust 1-0 in het voordeel van Olympia.
0: Dankjewel Peter. En mochten we elkaar nog niet spreken, dan zal er een doelpunt vallen. Laten we dat afspreken. En dan we zijn nog 7 minuten in de uitzending. Dus je kunt eventueel nog bellen als het nodig is.
1: Oké, gaan we doen.
0: Dankjewel Peter.
1: Hoi hoi.
0: Hoi, hoi. Peter Kool was dat voor ons daar ter plekke bij die wedstrijd. Dus inmiddels zijn ze een bal aan het halen. En een nieuwe bal op het veld bij de wedstrijd tussen Olympia en FC

0: kreeg toen nog eventjes zo op de valreep een uitslag nog binnen. Die we nog niet hadden doorgegeven. Een uitslag vers van de pers. De eerste klasse wedstrijd bij het rugby. De Utrechtse Studenten tegen RFC Gouda. Ja, Gouda dus weer op dit moment in de eerste klasse spelend. Maar verloren wel vandaag met 29 tegen 24. Dat is de uitslag van vandaag bij die wedstrijd dus. We gaan even kijken naar de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is het natuurlijk uiteraard, zoals u weet, de 19e. En dan staan de volgende wedstrijden op het programma. Dan is er compleet competitieprogramma. En ook dus de andere klassen die vandaag nog gebekerd hebben, komen dan in actie voor de eerste wedstrijd in de competitie. Jodemoois is dan inmiddels al voor de vierde wedstrijd bezig in de vierde divisie. Die spelen dan tegen Sportclub Feyenoord. Vanaf 3:00 dus ook dan weer thuis aan de Sportlaan. Wedstrijden dus beginnen in Gouda dus voortaan om 3:00 in plaats van 2:30. Smitshoek tegen Schravenzanden staat ook op het programma, evenals HVV tegen RKAVV. Scheveningen tegen Xerxes DZB, Heerjansdam tegen Capelle, ASWH tegen HBS en Westlandia tegen Spijkenisse. Kwik tegen Valken 68, dat is ook nog een wedstrijd die wordt gespeeld in de vierde divisie B volgende week zaterdag. Dan de tweede klasse K. Ja, dat is ook een nieuwe klasse dus die we nog niet kenden op die manier. FC De Bilt speelt daar tegen Jonathan. De Merino's tegen Zeist. Achterberg tegen VVI. Breukelen ontvangt Parkhout. De Meren tegen Montfort SV 19. Delta Sports 95 tegen PVCW. En voor FC Oudewater volgende week als eerste een uitwedstrijd bij CJVV. Dan de tweede klasse C, Olympia dus volgende week voor het eerst daarin uitkomend. En spelen dan als eerste ook een uitwedstrijd. Doen dat bij Nooddorp uit. Argon speelt tegen RKDO. Graaf Willem II, VAC tegen Den Horen. Alvia tegen LFC. UVS tegen CVV Berkel. Oliveo tegen Nieuwkoop. En Forum Sport tegen Wippolder. Dat zijn andere ontmoetingen daar in de tweede klasse C. In de derde klasse B speelt Esto volgende week thuis tegen Neptunus Schiebroek. Zwarte Pijl tegen CKC. Ommoord tegen Soccer Boys. Groeneweg tegen Hilligersberg. Donk gaat als eerste spelen tegen Zoetermeer. Dat is een uitwedstrijd. Dat begint volgende week om 3:00. Alexandria 66 ontvangt Bifair. En ook voor Roda volgende week als eerste een uitwedstrijd. Op een raar tijdstip. Om 16:45 spelen zij uit bij HOV DJSCR. In de derde klasse B. Dan de vierde klasse D. Daarin de volgende ontmoetingen. Bergambacht tegen Haastrecht. Cabau tegen Swift Boys. Lekkerkerk tegen LMO. Dilettant tegen Lopik. Moordrecht tegen SVS. Voor RVC 33 volgende week een uitwedstrijd als eerste. Ze gaan op bezoek bij de Zwervers. En IJsselmonde ontvangt in de vierde klasse D Bolnes. Vijfde klasse B voor GSV volgende week een debuut in de competitie dan weer. Althans een rentree moet ik zeggen, beter gezegd tegen ASW. Zij beginnen ook om 2:00 volgende week met hun thuiswedstrijden. Kamerik speelt tegen ONA volgende week. Een heel prachtig affiche, daar zijn we natuurlijk zeker bij aanwezig. BDS tegen CVC Reewijk. Zevenhoven ontvangt SPV 81. Sportief tegen Gouda. De Rijnstreek tegen VEP en Stolwijk tegen Goudrak. Dat zijn de andere wedstrijden voor vandaag in die vijfde klasse B. Zo, en daarmee is de koek op voor vandaag. Wij gaan er vandoor. En uiteraard bedanken u voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer hier vanuit de studio. Dan zit hier Tom Bos. Elian Griffioen doet dan de techniek. En ik spreek u over 14 dagen weer voor een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Bedankt voor het luisteren. En natuurlijk alle uitslagen straks weer op onze website. Kijk ook daar weer straks op. Nog een fijne avond. Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Master.
2: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 6 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en één trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
4: Dinsdagavond 8 uur.
5: De muziekexperts. Live op BR6.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Voor gemeente Bodegraaf en Reewijk en de wijde omgeving.
15: Altijd dichtbij. BR6.
16: Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: what he means.
1: Dit was het nieuws van afgelopen maandag.
2: Vandaag met Dirk van Ewen. Het nieuwe seizoen van de Bodegraafse balie begint morgen in het Evertshuis. Hoofdgast is Wendy Verkleij, oud-wethouder binnen de gemeente Bodegraven-Reewijk en later burgemeester in Uitgeest en Noordwijk. Onderwerp van het debat is de kwetsbaarheid van de lokale democratie door bedreigingen, intimidatie en ondermijning. Wendy Verkleij was een populaire wethouder die klinkende overwinningen behaalde bij verkiezingen. Ze werd daarna burgemeester, waarbij ze zich in haar eerste gemeente staande moest houden bij intimidatie en in haar tweede gemeente een programma voor integriteit heeft opgesteld. Recentelijk startte zij als waarnemend burgemeester in Beverwijk. De Bodegraafse balie is er iedere tweede dinsdag van de maand en is gratis toegankelijk. Op zaterdag 26 september wordt Burendag gevierd. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbinding en samen zorgen voor een fijne buurt. Ook het COA aan de Goudseweg in Bodegraven doet dit jaar mee en opent de deuren voor buurtbewoners. Op deze locatie verblijven jongens en meisjes die zonder hun ouders naar Nederland zijn gekomen. Tijdens Burendag krijgen omwonenden en andere belangstellenden de mogelijkheid om kennis te maken met de bewoners en medewerkers van de locatie. Tussen 1 en 4 zijn buurtbewoners van harte welkom. Bezoekers kunnen een kijkje nemen op de locatie en meer te weten komen over het dagelijks leven van de jongeren die er verblijven.

0: Goedenavond. Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers kunnen morgen 8 september van 10 tot 12 uur voor informatie terecht bij Tante Jo Willem de Zwijgerstraat 10 in Bodegraven naast de kringloopwinkel. De ochtend staat in het teken van Ik blijf meedoen. Rond Wereld Alzheimerdag op 21 september is er dit jaar extra aandacht voor mensen met dementie en het actief blijven meedoen. Bezoekers maken kennis met onder meer Stichting Welzijn Groene Hart en Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland, Stichting Buddybike Bodegraven, Stichting SAM Welzijn en Samengezond Bodegraven. Er is ruimte om vragen te stellen en gesprekken aan te knopen met de aanwezige organisaties. Aanmelden kan via info@welzijngroenehart.nl of via telefoonnummer 0172 787 560. Tijdens de Nationale Sportweek van 18 tot en met 27 september laat Sport en Welzijn in Bodegraven-Reeuwijk zien hoe leuk en waardevol bewegen is. Niet alleen om deze week in beweging te komen, maar juist ook om daarna actief te blijven. Voor alle gratis activiteiten tijdens de Nationale Sportweek is aanmelden wel verplicht via het aanmeldformulier dat bij elke activiteit op de website van Sport en Welzijn onderaan de pagina staat. Vragen over het aanmelden? Bel dan naar 0172 727 880. Elke dag van de Nationale Sportweek vindt er ook een sportinstuif plaats in een van de dorpskernen. Vrijdag in Reeuwijk-Dorp, maandag in Driebrugge, dinsdag Nieuwebrug, woensdag Reeuwijk, donderdag Waarder en vrijdag is Bodegraven aan de beurt. Aanmelden is niet nodig.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. Een hond kost gedurende zijn leven gemiddeld zo'n 20.000 euro. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de kosten rond de 10.000 tot 15.000 euro liggen. Zo blijkt uit onderzoek van Multiscope. De totale kosten bestaan uit voeding, verzorging, vaccinaties, dierenartsbezoeken en eventuele verzekeringen. In Bodegraven-Reeuwijk is het actuele aantal honden onbekend na het afschaffen van de hondenbelasting. Maar eerdere schattingen gaan uit van honderden tot duizenden honden. Dit betekent dat er in Bodegraven-Reeuwijk op basis van het landelijke gemiddelde enkele miljoenen euro's met hondenbezit gemoeid kunnen zijn. Vuurpijlen, potten of ander vuurwerk kun je binnenkort zonder boete inleveren. Vanaf 1 augustus dit jaar is het verboden om dit in huis te hebben. Daarom is het Rijk op 1 september een landelijke inleveractie gestart. Alleen vuurwerk zoals knallers, trektouwtjes en sterretjes mogen blijven. Volgens het Rijk is het vanwege brandgevaar gevaarlijk om al het andere vuurwerk in huis te houden. Wie nog vuurpijlen, potten of knallers in huis heeft, kan dat tussen 1 september en 9 oktober inleveren. Het inleverpunt reist langs verschillende plekken door Nederland. De dichtstbijzijnde inleverplekken zijn op 30 september in Leiden, Voorschoterweg 80B tussen 8 en 1 uur, en op vrijdag 18 september in Utrecht bij het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg, ook van 8 tot 1 uur.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. Donderdagavond trekt er weer een kleurrijke stoet door Bodegraven tijdens het Kaascorso. Dit jaar doen meer dan 20 versierde karren mee. Verenigingen, stichtingen en bedrijven zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen en versieren van hun creaties. Voorafgaand aan de optocht wordt om 6:15 bekendgemaakt wie dit jaar kaas

Maar in Bodegraven, op het station, was het tijdens de ochtendspits opvallend stil. De perrons bleven vrijwel leeg en ook bij de bushaltes waren nauwelijks reizigers te zien. NS liet woensdag de hele dag geen treinen rijden vanwege de staking. Ook medewerkers van het streekvervoer legden het werk neer, waardoor ook veel busritten uitvielen. Met de 24-uur staking protesteerden de vakbonden FNV en CNV tegen plannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. Ze maken zich onder meer zorgen over mogelijke bezuinigingen op de WW en WIA. De staking is inmiddels voorbij. NS verwacht donderdag de reguliere dienstregeling weer te kunnen hervatten. Daarmee keert ook op station Bodegraven de drukte van trein- en busreizigers naar verwachting weer terug.

0: vanavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Onlangs startte de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland een pilot waarbij inwoners met een laag inkomen en een groene hartpas gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer tijdens daluren. De pilot loopt 4 jaar. Houders van de groene hartpas kunnen met een gratis dalvrij OV-pas buiten de spits en in het weekend gebruik maken van het openbaar streekvervoer. In Zuid-Holland geldt dit voor alle bussen van Qbuzz en Connexxion. En bij de NS op de treinverbinding tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Voor de pilot zijn in totaal 438 gratis dalvrij OV-passen beschikbaar. Alle inwoners die begin september een brief ontvingen, komen in aanmerking voor een pas. Er waren al tijden plannen om het plein bij het Evertshuis aan te pakken, maar de verschillende belanghebbenden moesten de handen nog op elkaar krijgen. En dat is voor de zomervakantie gelukt en nu begint men langzaamaan de wijzigingen te zien. De extra aanplant van groen betekent wel dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van parkeercapaciteit. Zo komen de 3 parkeerplaatsen direct voor het Evertshuis definitief te vervallen. Vlak voor de zomervakantie werden bovendien de 2 minder valide plaatsen al opgeheven, waarna aan de Turkenburgzijde 1 reguliere plek werd teruggeplaatst. Volgens de planning moeten de werkzaamheden op 30 september zijn afgerond.

In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.

0: De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd dichtbij. BR6.
7: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
12: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olsthoorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
13: hi, welkom. Goedemorgen, dank u wel.
12: Hoe zit jij er nu bij?
13: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
12: Best moe.
13: Dus ik ben blij dat het weekend is. En, maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
12: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Gouwenaren willen jou leren kennen als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
13: Klopt.
12: Van hallo en dag. Verder ook niet eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
13: Ja.
12: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
13: Dat is het belangrijkste.
12: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
13: Tuurlijk.
12: Korte intro. Geboren in?
13: Den Haag.
12: Den Haag. Je zat op school?
13: Op het Schatteiland hier in Gouda.
12: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
13: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd. Waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
12: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
13: Een thuis geworden, ja.
12: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen van.
13: Vrij weinig. De echte herinnering die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
12: En welke buurt ben je opgegroeid?
13: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
12: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
13: Dat sowieso.
12: Ja. Nieuwsgierig?
13: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
12: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
13: Ik heb een zusje en een broertje.
12: Dus je bent de oudste?
13: Ik ben de eerste, ja.
12: En hobby's?
13: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
12: Even voor de luisteraar, als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
13: of
12: voren,
13: de degen,
12: of de floret naar voren en steken maar?
13: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
12: Oh,
13: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
12: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
13: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
12: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan dat ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En en eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. En dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele rijtje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want pedagogie. Je studeert nu pedagogie.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: de kleine... Nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Want pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, natuurlijk.
0: Wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet niet zijn.
1: Shit. Nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. En ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... Dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus klopt het? Mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik er daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was dan ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaren 20. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook op trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij... Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts. Dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd... het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen... wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten, want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien,
1: tuurlijk,
0: is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat...
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten. En dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden. En alsnog met elkaar te gaan zitten. En om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Dat moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening? Waar...
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg. Want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg. Want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook, die heeft niks tegen mensen met een andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten, dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken en je komt naar me toe en ik praat met je en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders. En het wordt dan meteen daarin een ruzie. Dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit. Want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen. Dan laat ik jou jouw ding doen.
0: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen we altijd bij elkaar. Zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee, of, nee. Hier
0: ze wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven?
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn...
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom Willem. Ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar het compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent
0: voel
1: Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte, pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee, daar heb je echt een verkeerd beeld bij.

0: Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan, juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis en daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde en dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde, dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin ontzettend belangrijk.
1: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan, ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen, weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
0: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer zorgt er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail.
1: En misschien moeten we een keer een uur politiek discussie.
0: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
1: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
0: Ja.
1: Waar komt dat door, denk jij?
0: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer in waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van, ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
1: Well, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over buitenlanders.
0: Ja.
1: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van, maar wat is je probleem? Mm-hmm. Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
0: Ja.
1: Ja. Extreem links en extreem rechts.
0: Ja.
1: Dat je dan denkt, want ja, ik denk altijd, als je hier naartoe komt, dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
0: Dat weet ik niet.
1: En als je het wel voor je lol hebt gedaan. Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
0: Ja.
1: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
0: Mm-hmm.
1: Alleen dan moet je regels bedenken.
0: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
1: Dus maar ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
0: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En een enorme woningcrisis ook.
1: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
0: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
1: Ja, en als we iets meer met elkaar praten,
0: ja, dan komen
1: kunnen
0: we
1: er misschien best wel uitkomen.
0: Ja, absoluut. Dus maar, als ik nu bijvoorbeeld zeg van, ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
1: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel, hoe noem ik het?
0: Heftig.
1: Dus we gaan die mensenstromen ook niet echt. Ja, ze zijn er.
0: Ja, maar dan, kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in.
1: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt, denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even een verloren wachtlijst hebben en gewoon op nul alles opnieuw en zorgen dat het loopt.
0: Ja, even orde op zaken stellen inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in, nu ik hier lijsttrekker ben, nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
1: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
0: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
1: Een kaaskoppie?
0: Ik voel me een kaaskoppie.
1: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
0: Ja.
1: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: Waar was je?
0: Mag ik vloeken? Of?
1: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
0: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
1: Ah, oh, dat vind ik nog...
0: Ik zeg het gewoon even niet meer. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
1: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat in Gouda?
0: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
1: Oh, het Huis van de Stad. Sorry, ik zat even bij het Stadhuis.
0: Het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw. Ja. En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
1: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
0: Nee, dit was 21:15, denk ik.
1: Oh,
0: kwart
1: over 10 al.
0: Ja.
1: En was daar een drankje bij, een feestje?
0: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
1: Want jij hoorde 3 zetels.
0: Ja.
1: En toen?
0: Ja, juichen.
1: Toen dacht je, what the fuck?
0: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
1: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
0: Ja, ja.
1: Want?
0: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
1: Oh.
0: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
1: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
0: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad.
1: Nee.
0: Maar ik ben mijn verloofde, ik ben verloofd.
1: Die was ik vergeten.
0: Nee, dat maakt niks uit.
1: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
0: Ik heb 4 huisdieren.
1: Oh my.
0: Ja.
1: Wat?
0: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
1: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
0: Ja.
1: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
0: Ja.
1: 3 katten en een puppy.
0: Ja.
1: Vinden de katten dit leuk?
0: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
1: Oh.
0: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
1: Okay.
0: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst 100, elk diertje zou ze willen helpen. En
1: een boerderijtje kopen dan.
0: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
1: Dus weer even terug naar de zetels.
0: Ja.
1: 3 zetels, jij blij.
0: Ja.
1: Volgende dag radio.
0: Ja.
1: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
0: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
1: Dat lijkt me fijn, ja.
0: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan alle lijsttrekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen twee verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
1: Okay.
0: Op een uitnodiging om met ze te praten.
1: Oké. Okay. Dus werk aan de winkel?
0: Ontzettend.
1: Studie?
0: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
1: Want jij bent nieuw.
0: Ja.
1: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit... dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
0: beide.
1: De regering?
0: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
0: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
1: Maar dan komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
0: Klopt.
1: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
0: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
1: Ja, dat is ook.
0: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
1: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Mm-hmm. Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door één deur.
0: Tuurlijk.
1: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
0: ja.
1: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
0: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
1: Wat is dat?
0: Duurzaamheid.
1: Ik
0: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
1: Nee, nou ook ik als andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
0: Klopt. En dat mag niet.
1: Maar ik ben hier helemaal niet in... Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als... Oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt.
0: Klopt.
1: Vind ik niet verstandig.
0: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak... weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
1: Ja.
0: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet... beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
1: Ja.
0: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
1: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon... groter en complexer is? Is dat waarom er geen maatwerk is?
0: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen... wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
1: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
0: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
1: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
0: Ja, nee, absoluut. Maar
1: met de rest van de wereld.
0: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
1: Ja.
0: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen. En daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
1: Iedereen wil het, ja. Maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van. Hè?
0: Nee, daar
1: hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
0: Mm-hmm.
1: Goed, volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek debatje.
0: Ja.
1: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid,
0: ja.
1: Ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan. Die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
0: Rammstein. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
0: Ja,
1: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
0: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
1: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Ja, een hele goede avond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van het BR6 Café.
10: Het is geen BR6 terras.
9: Het is geen BR6
10: Café.
9: We hebben vanmiddag live radio gemaakt op de Najaarsmarkt bij de kerk. Ja. Maar dat maakt niet uit. We zijn hier weer met een nieuwe aflevering. En dan beginnen gelijk goed met de kapitein deel 2 van Acta aan de Munich. Je luistert BR6 met Robin en Daniel.
10: Yes. Oh.

Out of Touch van Daryl Hall en John Oates. Daarvoor Just Do Two of Us. En daarvoor Moet Dat Nou. We gaan door naar een nummer wat al 23 weken in Engeland op de nummer 1 heb gestaan. Dat is een record. 23 weken. Het nummer wat in Engeland daarvoor een record had was... even kijken... Frankie Lane met I Believe. 23 weken op nummer 1. En het mooiste was, dat was het eerste nummer van Sam Fender, van de artiest, die op nummer 1 stond. Dus moet je nagaan, heb je eerste nummer is gelijk gewoon 23 weken. Gewoon gelijk een record. Lekker hoor. We gaan lekker luisteren naar Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Live op BSS. Met het BSS Café.

0: categorie carousel.
1: Ja, het is weer zover. De categorie carousel. We zijn natuurlijk op zaterdagavond altijd met een categorietje bezig. En aangezien dat nu de najaarsmart is, denk ik, we gaan het hebben over feest. Ik zit nu samen met Daniel hier. Oh, sorry. Verkeerde microfoon.
2: Goedenavond.
1: En Daniel en ik houden allebei wel van een feestje.
2: Zeker, vanavond weer. In de najaarsmarkt. Dus, ja.
1: En er is eigenlijk maar één... er zijn er heel veel nummers, maar als je het hebt over feest... Dan is er maar één soort... Eén anthem.
2: Eén volkslied voor het feest.
1: Eén volkslied voor dat sport, zag
2: ik. Volkslied voor het feest is het wel.
1: Eén volkslied.
2: En het is natuurlijk vriend van de show, Café, zijn favoriete nummer.
1: Zijn favoriete nummer. En je hoort hem altijd.
2: Dat is een nummer die als wekker moet hebben.
1: En als je zeg maar heel de avond al bezig bent geweest. En je wordt 's ochtends wakker.
2: En 's nachts, hè?
1: Je 's nachts wakker. Je ligt samen met je maat in een hotel. En je hoort dit nummer. Party Rock Anthem van LMFAO.

0: Hey, van Miley Cyrus. Wat een banger van de plaat. We zitten nog steeds.
1: Oh.
0: Het zit er nog steeds midden in de. We zitten in de categorie carousel. We hebben het over feesten. En ja, we hebben een leuk verhaaltje als Oosteraan zijn. Hè? Als onze vriendengroep zijn wij een keer bij deze legende tegengekomen in het wild.
2: Wat gaat er nog met jou? Oh. Drink en rook en tot laat.
0: Nou, wie kent hem niet? En daar heeft Bukkers een nummer over geschreven. Toevallig heet hij ook feesten en drinken en roken en tot laat. Daar heet hij toevallig.
2: Tot laat.
3: Live op BSS. Bukkers. Yeah.

rampeneren van Ali B. Maar wat kan je nou voor feestje hebben zonder de party animals uit te nodigen met Have You Ever Been Mellow?

0: de Party Freaks met Ik wil zuipen. Zo'n beetje BSS Café mentaliteit. Ik heb nog even één nummertje klaar. Ik weet niet of het nog redden voor het reclame, maar het feestnummer van dit jaar, Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: Luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hodgkinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy
11: van
10: Kesterstrek.
11: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Ik ben
11: Nadine van Zeeuwen.
12: Ik speel
8: meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
13: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
14: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
13: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
14: Het is niet te geloven, hij zit erin!
13: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
15: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
13: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
16: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
13: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
17: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
18: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Mesmerized van de Freemasons. Dames en heren, fijn weekend. We hebben nog één nummer voor de reclame.
1: Dat was nu voor deze week. Twee uitzendingen vandaag.
0: Twee uitzendingen. Is lekker, hè?
1: Dat doen wij.
0: Niet het BSS-terras.
1: Niet het BSS-terras. Nooit het
0: BSS-terras. Het BSS-café.
1: Altijd het BSS-café.
0: Dames en heren.
1: Vrijwilligerswerk.
0: Kom maar bij BSS.
1: Als je vrije tijd, vrije zaterdag, twee keer draaien.
0: Als je ook denkt, voor ook wel radio maken, kom op BSS werken. Ja. Maar hier is Guns N' Roses met Welcome to the Jungle. Een super fijn weekend.
2: You too!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Budapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister elke zaterdagnacht van 12 tot 1 naar De Nachtdienst. Met verschillende soorten house muziek van bekende en onbekende DJ's in de mix. Jouw nachtdienst begint op de lokale omroep van Bodegraven-Reewijk, BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Nieuwe

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.